0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
7: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
8: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
6: Gezellig naar
5: Vitalismarkten.nl.
7: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
10: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
9: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
11: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
9: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: En er is verkeersinformatie. De N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 5 kilometer file en je hebt daar 9 minuten vertraging.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
14: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Ondernemers opgelet.
6: Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Edwin Mooibroek.
8: Een hele goede morgen. Het is 6:06. Het is alweer dinsdag. Dinsdag 6 oktober. Milko, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen Edwin.
8: Wat is er deze ochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? De vakbonden die dreigen met een lange staking in het OV, namelijk elke maandag. De werkgevers vinden het teleurstellend. Ze willen dat de bonden weer aan de onderhandelingstafel komen, in plaats van reizigers de dupe te laten worden. Het centrum van Hogeveen is volgens de gemeente de afgelopen dagen meerdere keren toneel geweest van ernstige overlast door de groep jongeren. Burgemeester Martijn Breukelman is er klaar mee en hij noemt het gedrag onacceptabel. En een nieuw documentaireprogramma Land van Veen en Vaart van Omroep Max moet de veenkolonie op de kaart zetten. Gemeenten uit de regio werken samen met de producenten aan het format.

0: Radio Drenthe.
1: We beginnen de dag grijs met lage bewolking. Gaandeweg de ochtend en ook vanmiddag komt de zon er soms even bij. En vanmiddag kan er een verspreide, kortdurende bui zijn. Maar de meeste plaatsen verlopen gewoon droog. En het wordt 19 tot 20 graden. En zometeen na 19:30 krijg je natuurlijk het uitgebreide weer van Grita. Dit is Christopher Cross.

0: Christopher Cross op Radio Drenthe. En het heette All Right. Wie bij Hans en Annegreet Wilting de deur uitloopt, die kijkt zo het voormalig sportpark Duurshof op. Nou, een paar jaar geleden kwamen ze in Val te wonen. Het sportpark lag er toen al wat verlaten bij. Maar inmiddels groeit het onkruid er hoog, is de kantine al meerdere keren opengebroken. Het echtpaar maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van het terrein. Maar ze hebben een bijzonder plan. Verslaggever Mette Soehoorn die ging op onderzoek uit.
1: Ja, Hans, wij zijn even van jouw prachtige boerderij in Valten, kan ik het eigenlijk wel noemen, naar het oude sportpark Duurshof gelopen. Dat staat nu leeg. Het is hier een beetje vervallen.
2: Ja, het is hier erg vervallen. Het is op zich een heel mooi gebied hier. Mooie bomen erom toe. Het was ook altijd een heel populair sportpark voor het dorp. Veel mensen hebben hier gevoetbald of hun opa's of hun vaders. Maar nu, je ziet het, kijk om je heen. Ja, je kunt het amper nog als een sportveld herkennen.
1: Ja, veel onkruid, het gras is hoog gegroeid. De kantine hier is dichtgetimmerd en weer opengebroken en weer dichtgetimmerd.
2: Ja, en de lantaarnpalen zijn gestolen. De kappen zijn weg. Zelfs de naam Duurshof is van de steen afgehaald. Het is blijkbaar ook nog 20 cent waard of 25 cent.
1: Dat moet anders.
2: Dat moet anders en het kan ook anders. Kijk, op zich, het is een mooi terrein. Het is een van de oudste plekken van Valten. Het heeft een hoge archeologische waarde en daardoor kun je er geen huizen bouwen. Dus ja, wat moet je er nou wel mee? Het moet eigenlijk een stuk natuur blijven. En zo hebben wij het plan opgevat van misschien kunnen we het verwerven en dan samen met onze eigen percelen die we hier in de buurt hebben, daar een landgoed van maken.
1: Ja, dat klinkt heel wat. Wat moet ik me voorstellen bij een landgoed? Gaat dit dan helemaal over de kop alles weg of hoe werkt dat?
2: Nee, in principe blijft eigenlijk de hoofdlijnen van het gebied blijven bestaan. We hebben een vriend die is landschaparchitect. En die heeft plannen om hier met inheemse bomen en wat oude vruchtbomen, oude rassen, hier wat aanvullingen te doen. Daarnaast willen we een aantal weiden houden, daar we onze koeien hier kunnen weiden. Een groot voordeel van een landgoed is dat je ook de toekomst kunt veiligstellen. Als je een landgoed onderbrengt in een stichting, dan kun je eigenlijk voor de buurt garanderen dat het landgoed in zijn geheel behouden blijft, ook als wij er zelf niet meer zijn of als wij het verkopen. Wij kunnen het dan in de toekomst ooit nog eens een keer verkopen, maar dan als landgoed.
1: Ja, want daar hoort je eigen huis en je eigen tuin dan ook bij. En dit stuk van het oude sportpark plak je daarbij aan en wil je een beetje omvormen.
2: Ja, klopt. Dit sportpark is 3,5 hectare. En voor een landgoed heb je minimaal 5 hectare nodig. En met de perceeltjes die wij hier direct aangrenzend hebben, komen wij ongeveer aan 6,5 hectare. Dus wij kunnen ruimschoots voldoen aan die eis.
1: En wat vindt de buurt hiervan? Want het klinkt mij goed in de oren, maar wat denkt de buurt?
2: Nou, de buurt die is... Ja, we zijn overweldigd door de positieve reacties. De mensen zijn echt blij dat wij met zo'n plan komen. Want het geeft hun de garantie dat dit mooie gebied, deze toegang tot Valten, dat die in stand blijft en onderhouden wordt. En nu blijft het wel in stand, maar het wordt niet onderhouden. Het verwaarloost, het verloedert. Ja, en een verloederd terrein trekt mensen aan die je niet wil hebben.
1: En dit is inderdaad al een paar jaar niet meer in gebruik. Het terrein is van de gemeente. Wat vindt de gemeente van jullie idee?
2: Nou, de gemeente die heeft ons nu aangehoord. Wij hebben 14 dagen geleden ingesproken voor de raadscommissie. En inmiddels hebben we een afspraak met de wethouder. Dat 20 oktober gaan we met de wethouder om tafel.
1: En wat hopen jullie dan?
2: Ja, we hopen dat ze hier ook enthousiast voor zijn. Het dorp is erg enthousiast. En wij denken van nou, als het hele dorp nou zo enthousiast is, waarom zou een gemeente dat dan niet zijn?
1: Dus wat jullie betreft over een paar maanden schop in de grond.
2: Als dat zou kunnen, dat zou mooi zijn. Ja,
0: ze hebben een plan. Hans en Annegreet Wilting uit Valten. Jorn bijdrage van verslaggever Meertert Soehoorn.

0: La-di-da-di-da, Joris, Sonny en Cher. Het heette The Beat Goes On. Het is 9 voor half 8.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: En vandaag de dag is het 6 oktober. In 1927, op 6 oktober, krijgen we voor het eerst een geluidsfilm voorgeschoteld. De jazzzinger met veel muziek, maar ook gesproken woord. En blijf even bij beeld, want op 6 oktober 1962 maken we kennis met deze hond.
3: De beroemdste hond uit de filmgeschiedenis.
4: Lassie!
3: Komt eindelijk terug op het witte doek.
4: Lassie!
3: Lassie. Een reis vol avontuur.
0: Ja, Lassie die helpt bij het vangen van boeven en het redden van dieren in nood. 17 jaar te zien op tv en later ook in de bioscoop. Gaan we naar de radio. Daar horen we in 1979 dit nummer van...

0: A Brand New Day van de Wizstar staat op nummer 1 in de hitlijst en blijft er ook 4 weken staan. En dan gaan we naar een dieptepunt in 1981. De moord op de Egyptische president Sadat, die juist vrede nastreeft in het Midden-Oosten. Begin het jaar spreekt hij nog deze woorden in het Europees Parlement.
1: For those who aspire for a better world, I have a promise to sacrifice my life for that goal.
0: Voor degenen die streven naar een betere wereld, ik beloof mijn leven op te offeren voor dat doel. Zo zegt Sadat 7 maanden voordat hij wordt vermoord. Hevig onweer veroorzaakte in 1981 een vliegramp in ons land bij Moerdijk met een Fokker F-28.
2: De F-28 vertrok om 5:05 vanmiddag van de Rotterdamse luchthaven 16-Hoven. Het toestel had om 5:30 in Eindhoven moeten aankomen, maar kwam een kwartier daarvoor boven het industrieterrein bij Moerdijk in de problemen.
0: Bij het ongeluk komen 17 mensen om het leven. En 10 jaar later stapt Elizabeth Taylor voor de 8e keer in het huwelijksbootje. Nou, ongeveer zo vaak in haar leven zegt Elizabeth Taylor: Yes, I do. Op deze dag in

0: 1991 doet ze dat voor de 8e keer. Het ja-woord geven, maar ook dit huwelijk strandt. En ze overleed in 2011 op 79-jarige leeftijd. En in 1995 maken we kennis met De Kok, met ZOCK op tv dan. Vanuit de boeken kennen we Baantje natuurlijk al veel langer. De serie loopt 11 jaar en de laatste aflevering is in 2006. En op 6 oktober 2002 gaat er een schok door Nederland, want Prins Klaus overlijdt.
1: Prins Klaus werd op Prinsjesdag 17 september opgenomen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zijn conditie verslechterde dusdanig dat hij al na een paar dagen werd overgebracht naar de intensive care afdeling. De laatste weken noemden de artsen zijn gezondheidstoestand voortdurend broos en kwetsbaar.
0: Ja, Prins Klaus was 76 jaar. Nou, gaan we eens kijken wie de jarigen zijn vandaag op 6 oktober. TV-presentator Quinty Trustful is jarig. Ze is 55 jaar geworden. Haar collega Klaas van Kruistum, die bekend werd onder meer het programma Klaas kan alles, is 50 geworden. En de burgemeester van Rotterdam, oud-minister Carola Schouten, is 49 jaar. En 6 oktober 1989 is de sterfdag van actrice Bette Davis. Ze werd 10 keer genomineerd voor een Oscar en ze won hem ook 2 keer. Nou, Kim Carnes maakte er een nummer over. Het werd ook een grote hit. Dit is Kim Carnes en Bette Davis Eyes.

0: Kim Carnes was dat, dat heet Better Davis Eyes. Bijna 19 geworden. Erwin Java uit Assen, die wordt dit jaar opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. En we spreken hem zo meteen. En natuurlijk krijg je ook het uitgebreide weer met Grita.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
0: Het is 19:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Milko Scheper, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Werkgevers in het streekvervoer die zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden die willen vanaf die datum iedere week één dag gaan staken als er geen akkoord komt over een nieuwe CAO. Werkgevers die noemen de stakingen teleurstellend en willen liever verder onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij de CAO niet alleen om salaris, maar om het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen die blijven wel met elkaar in gesprek. Een nieuw documentaireprogramma Land van Veen en Vaart van Omroep Max moet de veenkoloniën op de kaart gaan zetten. Gemeenten uit de regio die werken samen met de producenten aan het format. Het programma moet over 2 jaar op de buis verschijnen. In de docuserie wordt de regio zowel historisch als hedendaags belicht. Het centrum van Hogeveen is volgens de gemeente de afgelopen dagen meerdere keren het toneel geweest van ernstige overlast door groepen jongeren. Burgemeester Martijn Breukelman is daar helemaal klaar mee. Hij noemt het gedrag onacceptabel. Samen met de politie en handhaving werkt de gemeente aan een oplossing. En een staakcaravan is vanochtend rond 17:45 volledig uitgebrand op een recreatiepark aan de Bosweg in Anlo. De brandweer die was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging. Ook een naastgelegen caravan raakte beschadigd. Bewoners van de caravans in de buurt die moesten hun verblijf verlaten. Voor hen is opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan, dat is niet bekend. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
0: De verkeersinformatie, de N34 Emmers uit Laren tussen Gasselt en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file en je hebt daar 14 minuten vertraging. Grita, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Edwin.
0: Het wordt ietsje pietsje minder vandaag.
8: Ietsje pietsje, tandje eraf. Niet qua temperatuur eigenlijk. Want vanmiddag komen we op veel plekken nog op 20 graden uit. Maar het is vooral het aandeel bewolking dat gewijzigd is ten opzichte van gisteren. Vrij veel wolkenvelden die ook al op dit moment opentrekken. Er zitten echt wel wat gaten in. En dat zien we vandaag ook wel. Dat af en toe de zon er ook wel weer leuk bij komt. Maar ik denk dat de hoofdrol vandaag voor de wolkenvelden is weggelegd.
0: Okay. Oké, houdt het wel droog?
8: Ja, min of meer. Ik denk de meeste plekken zeker. Maar een lokaal licht klein spetterbuitje is echt niet uit te sluiten. Zeker later vanochtend en aan het begin van de middag kan dat gebeuren. Het lijkt me niet iets om de paraplu voor mee te nemen. En de wind is ook heel rustig. Het is wat dat betreft een vrij kalme dinsdag vandaag.
0: Oké, en woensdag, hoe wordt dat dan?
8: Woensdag blijft het ook nog kalm. De wind is dan niet uit zuidwest, maar wat lichtjes uit zuidoost. We beginnen waarschijnlijk morgenochtend tamelijk grijs. Ik bedoel, nu is het her en der wat nevelig. Maar morgen kan het her en der echt wel wat mistig zijn. Met laaghangende bewolking ook. Maar in de loop van morgenochtend komt de zon er weer bij. Ik denk dat het morgenmiddag best heel fraai is met de zon. En 21 graden. Voorwaar nog steeds erg mild voor deze tijd van het jaar. En dan pas eigenlijk vanaf de de late avond van woensdag, dan gaan we eventjes tijdelijk de wisselvalligheid in. Met bijvoorbeeld laat woensdagavond regen en donderdag een paar buien en 15 graden.
0: Oh, dan gaan we flink in de temperatuur terug.
8: We gaan even zakken, dus toch een beetje flexibel zijn qua kleding de komende dagen.
0: Oké, dankjewel. Tot zo.
8: Tot zo.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Goedemorgen, Drenthe.
18: Met Edwin.

0: Je hoort Chic op Radio Drenthe, dat heette I Want Your Love. Erwin Java uit Assen wordt dit jaar opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. Ja, die eer is bedoeld voor mensen die van blijvende betekenis zijn geweest voor de Nederlandse bluesgeschiedenis. Nou, Java is al tientallen jaren actief in de blues en krijgt dus nu een bijzondere erkenning voor zijn carrière. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je inderdaad. Ja,
1: ja, daar ben ik. Oké.
0: Okay. Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe bijzonder is dat om opgenomen te worden in Dutch Blues Hall of Fame?
1: Nou, dat is voor mij wel best wel bijzonder natuurlijk. Ik ben al bijna 50 jaar ben ik actief, zeg maar, in de muziek. En voor, ja, toch grotendeels ook als bluesgitarist natuurlijk bij QB and the Blizzards.
0: Ja.
1: En het is, ja, in die zin is het ook bijzonder, want 15 jaar geleden kreeg Harry Musquet, die kreeg hem als eerste, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En nou ben ik aan de beurt. Dat vind ik toch wel, ja, vind ik bijzonder.
0: Ja, zeker bijzonder. Ja, wat heeft de blues jou gebracht in die afgelopen tijd?
1: Nou, het is ik had het laatst even over met iemand, maar ja, ik vind dat ik gewoon het mooiste vak in de wereld heb. Weet je wel, dus ja, ik heb gewoon zoveel meegemaakt, zoveel gezien. En het is gewoon prachtig geweest. Of het is nog steeds prachtig, want ik ben nog steeds bezig natuurlijk.
0: Ja. Inderdaad ook bekend geworden inderdaad bij Cube and the Blizzards, maar ook bij Wild Romance. Maar ik bedoel, sta je als gitarist toch niet een klein beetje op de achtergrond, een beetje in de schaduw van?
1: Ja, maar dat vind ik geen probleem hoor. Dat vind ik eigenlijk wel een fijne rol. Maar ik ben ook aan de andere kant, ben ik ook, zeg maar, ja, ik ben ook niet alleen nog maar gitarist. Kijk, ik organiseer zelf dingen, ik zet zelf dingetjes op, weet je wel. En ik zoek samenwerking met andere mensen. En dat is ook een van de redenen waarom ik deze award heb gekregen, weet je wel. Dus ik probeer toch wel de verbinding te zoeken. Ja. Maar inderdaad, ik ben een gitarist en wel afhankelijk van een zanger of zangeres. En zo speel ik eigenlijk ook. Hè, als ik probeer mijn gitaar ook een beetje te laten zingen, zeg maar, in plaats van in plaats van heel technisch te gaan spelen, zeg maar, zou ik maar zeggen.
0: Ja, je bent meer uit de schaduw gestapt inderdaad, nu dus ook inderdaad in de Dutch Blues Hall of Fame. Op welk moment ben je nou het meest trots uit je carrière?
1: Zo, dat is een moeilijke. Misschien wel dat ik het, niet dat zo zeg, ja, dan moet ik even over nadenken. Maar ik denk wel misschien op het moment dat Harry Musquet overleed. Ja, toen kwam natuurlijk een moment van, ja, wat ga ik nu doen?
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik toen, zeg maar, inderdaad ervoor gekozen heb toen ben ik eerst nog bij King of the World ben ik begonnen. Samen met Fokker de Jong heb ik toen King of the World opgericht. En daarna, daar ben ik uitgestapt in 2018. Toen heb ik echt besloten om, zeg maar, op eigen titel verder te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En ja, daar ben ik toch wel trots op, ja.
0: Ja,
1: dat ik dat gedaan heb en dat het gelukt is ook. Ja.
0: Oké, is dit nou een bekroning op je werk of gewoon nog een beetje een aansporing om nog heel lang door te gaan?
1: Ja, natuurlijk. Het is gewoon een aansporing om nog heel lang door te gaan.
0: Oké. Okay. Dankjewel.
1: Lang niet op.
0: Oké, dankjewel, Erwin Java.
1: Graag gedaan. En jullie bedankt.
0: Oké, fijne dag.
1: Zelfde.

0: Erwin Java was dat en Chains is Conagom. En hij is dus opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. We gaan eens even kijken wat andere media allemaal melden deze ochtend. En we beginnen in Groningen, Milko.
1: Ja, zeker weten, want in de Eemshaven daar in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Dat zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat er de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Maar het gevaar is inmiddels geweken?
1: Ja, klopt helemaal. Duikers die wisten het gat te dichten. En hoe het gat kon ontstaan, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is nog niet bekend.
0: Nee, heftig verhaal bij RTL Nieuws. De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen die worden verhandeld op het dark web.
1: Ja, een website daar die biedt kant-en-klare pakketten aan met die intieme foto's. Maar ook contactgegevens en social media platformen waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen. Of natuurlijk ook worden afgeperst. Dat is echt wel een heel... Ja, ernst, eng, vind ik het eigenlijk.
0: Ja, het is een eng verhaal inderdaad. Ja. En hoe komen ze aan die foto's, zou je ook zeggen. Maar ja, die zijn misschien dan ooit een keer doorgestuurd naar iemand. En dan weer doorgestuurd. En uiteindelijk krijg je dan dit.
1: Ja, heel ernstig inderdaad wat dat betreft. Dus,
0: In het buitengebied van Zeewolde zijn ruim 200 verouderde windmolens vervangen.
1: Ja, zeker. Voor nieuwe, modernere turbines. Het hele project heeft 10 jaar geduurd. Met name het weghalen van de oude windmolens was nog niet zo heel eenvoudig. Dat zegt de directeur van het windpark.
3: Het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit ook een heel stuk in de grond. Dan moet ook allemaal weg. Alle kabels die er liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. Nou, en zo is het echt een heel groot project.
1: Nou ja, de windmolens die zijn hoger en die wekken 3 keer zoveel elektriciteit op. En die oude molens die worden zoveel mogelijk gerecycled.
0: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers.
1: Ja, nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: Ja, in sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak verreizen.
0: Oké, en koekhuisjes aan huis worden steeds populairder. Wat zijn dat, koekhuisjes?
1: Ja, nou ja, nu moet je opletten, want dit wordt speciaal. Nee, dat zijn huisjes op opritten van mensen waar mensen zelfgemaakte koekjes kunnen verkopen.
0: Oh, oké.
1: Ja, is het wat voor jou? Ben je een koekenbakker?
0: Nee.
1: Nou ja, Whitney Fransen uit Roermond zei is dat wel. En dat is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen. Begon met een klein kastje, maar inmiddels goed voor zo'n 200 koeken per dag. En ja, Whitney die heeft daar echt een heuse dagtaak aan.
5: Ik sta hier en te bakken, dus ik mix. Ik weeg alles zelf af, ik vul alles zelf. Ik bak het, ik vul het, ik maak de etiketten zelf. Die print ik ook hier zelf uit aan mijn bureau. En ondertussen ren ik ook heen en weer tussen de kast en de keuken om alles bij te vullen.
0: Maar 200 koeken per dag is gewoon een bedrijf.
1: Dat vind ik ook inderdaad.
0: Ja.
1: Dus ik neem aan, het is een aanname wat ik doe, dat Whitney ook daarnaast werkt. En Jean, wat zou je verdienen op een koekje? Een eurotje?
0: Ja, zoiets.
1: Misschien. Per dag?
0: Ah ja, misschien heb je 200 euro.
1: Kun je lekker van een vakantie?
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Als je er nog bij werkt.
1: Ja. Ja, dan heb ik je geïnspireerd met dit verhaal?
0: Dan is het goed. Nou, ik ben misschien wel een koekenbakker, maar ik kan geen koekjes bakken.

Guitar Man. Elvis en de Guitar Man. In de omgeving van Wijster en Pessen wordt geoefend door militaire monteurs. Ja, die moeten ook oefenen. Haal dat is zo meteen op, Jack. Dit zijn John Mayer en Taylor Swift. Radio.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.
2: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
5: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emmen. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
7: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
7: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
11: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
10: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
12: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
10: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: En er is verkeersinformatie tussen op de A28 tussen Assen-Noord en Haren staat 9 kilometer file. De vertraging is daar 8 minuten. De andere kant op de A28 tussen Staphorst en Afrit Ommen staat 3 kilometer. En daar heb je een vertraging van 3 minuten. De N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselte en aansluiting met de N33 4 kilometer. Een vertraging van 14 minuten. En tussen Zuid-Laren en de aansluiting met de A28 daar staat 4 kilometer. En daar heb je 8 minuten vertraging.
14: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
15: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
17: Voordeelhaartjes.nl.
18: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
19: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeelhaartjes.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: Radio Drenthe.
29: Goedemorgen Drenthe.
28: Met Edwin Mooibroek.
13: Goedemorgen, 6:08. We zijn in volle gang met ochtendshow hier bij Radio Drenthe op dinsdag 6 oktober. Milko, goedemorgen.
30: Hey, goedemorgen.
13: Wat is er al in het nieuws in Drenthe? Nou, de vakbonden dreigen met een hele lange staking in het OV. Namelijk elke maandag. Maar de werkgevers vinden het teleurstellend. Ze willen dat de bonden weer aan de onderhandelingstafel komen in plaats van reizigers de dupe te laten worden. Het centrum van Hogeveen is volgens de gemeente de afgelopen dagen meerdere keren toneel geweest van ernstige overlast door een groep jongeren. De burgemeester is er klaar mee en het noemt het gedrag onacceptabel. En een nieuw documentaire programma Land van Veen en Vaart van Omroep Max moet de veenkolonie op de kaart gaan zetten. Gemeente en de regio werken samen met de producenten aan het format.

0: Twente.
1: Ja, we beginnen grijs met lage bewolking, maar gaandeweg de ochtend en ook vanmiddag komt de zon er soms even bij. Vanmiddag kan er ook een storing zijn en die kan leiden tot een verspreide kortdurende bui. Maar de meeste plaatsen die houden het gewoon droog vandaag met zo'n 19 tot 20 graden. Nou, zometeen 8:30 krijg je het uitgebreide weer van Greta. Dit is Andrew Gold.

0: Voor de Andrew Gold.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, in de omgeving van Wijsteren Pessen is een oefening bezig van militaire monteurs. Want ja, die monteurs moeten natuurlijk ook oefenen. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Ja, dat zeker. Ja, want alles moet natuurlijk haarfijn verlopen, maar vooral op militair gebied. Daarom ben ik even naar Pessen erin. Iedereen denk ik dat hij wel weet dat er in Pessen zo'n munitieopslagplek is. Zo tussen Pessen en zo richting Runen, zeg maar. Daar ben ik niet. Het is wel vlakbij. Ik ben hier bij het militair complex bij Pessen. Waarvan ik normaal gesproken, en ook de militairen eigenlijk maar nauwelijks weet wat hier overdag eigenlijk gebeurt in die goede markt. Dat is zo, hè?
4: En goedemorgen. Ja, zeker. Dit is een locatie die wel van Defensie is.
3: Ja.
4: Alleen wij zitten hier niet iedere dag.
3: Nee.
4: We zitten normaal op de kazerne op andere plekken in Nederland, zeker.
3: Het zult vanaf de straat wat verloren nu, zeg maar. Het is ja. Dat er nou op twee militairen met geweren staat en iedereen tegen de hand, dus ik mag dat niet in.
4: Ja, zeker.
3: Je bent kapitein der technische troepen, lees ik op je mouw.
4: Ja, zeker. Klopt helemaal.
3: Ja.
4: Zeker.
3: Wat gebeurde hier vandaag precies?
4: Nou, we zijn hier op de oefening Beaver Legacy van 43 herstelcompie. Dat zijn de monteurs van de 43ste gemeenschappelijke brigade. En primair zitten wij in Havelten. Daar doen wij normaal, hebben wij monteurs, specialisten op voertuigen, radio's, wapens. En die doen daar dan de reparaties van.
3: Ja.
4: Alleen uiteraard moeten wij ook in staat zijn om dat op andere plekken in de wereld te kunnen doen. Dus zijn wij hier om dat te trainen. En dat doen wij dus een deel in het bos in de buurt.
3: Ja.
4: En een deel ook op harde locaties.
3: Jullie simuleren dus eigenlijk Beri, dat er een militaire actie gaande is en dat er gebreken binnen aan de apparatuur of aan auto's of tanks of wat dan ook. En dan moeten jullie ter plekke de boel repareren.
4: Ja, ja zeker. Zeker.
3: Dat is
4: precies het idee. Dus u heeft een veilig door.
3: Ja, oké. Okay. Goed. Maar goed, nou is er dus hier paniek. Maar zie ik hier maar twee auto's staan. Eentje, dat is een... Wat zie je er op achtergrond? Dat is een hele grote auto. Ja. Een soort mobiele garage?
4: Ja, ja zeker. Dus in principe zijn alle grote vrachtwagens zoals deze... Dat zijn vrachtwagens met gereedschappen en over reservedelen. Want wat wij normaal in de werkplaats moeten doen... daar heb je natuurlijk alles bij elkaar in een magazijn.
3: Mm-hmm.
4: Alleen hier is dat iets anders. Hè, want wij moeten ook overal ter wereld moeten wij ons werk kunnen doen. Dus dat betekent dat wij onze spullen overal mee naartoe mee kunnen doen.
3: Ja, ja.
4: Dus een eenheid heeft meerdere van dit soort vrachtwagens. Dat is tussen de 10 en soms wel 35 van dit soort grote vrachtwagens.
3: Ja.
4: Nou, daarmee kunnen we eigenlijk ons werk overal en altijd doen.
3: Maar ik heb stiekem al begrepen dat de monteurs die hier op dit moment bent... dan geen idee hebt wat ze vandaag doen moet.
4: Ja, uiteraard weten ze precies wat ze moeten doen. Alleen welke klussen er binnenkomen, dat is de verrassing voor hun.
3: Ja.
4: Want je weet natuurlijk nooit wanneer...
3: Is het echt ook zo?
4: Ja, zeker, precies. Dat proberen we zo realistisch mogelijk te trainen inderdaad.
3: Ja, speel je pas kapot uitgebruikt, hè, tenslotte.
4: Nou, exact. Zo is dat. Want je weet natuurlijk nooit wanneer gaan dingen stuk, hoe gaat het stuk. Is het of door gebruik of juist door een incident of in het ergste geval door externe factoren juist.
3: Ja, maar ik sprak inderdaad net nog een kapitein, maar die wist nog niet precies wat er hier gebeurt. I weet het wel, I weet de opdrachten.
4: Ja, zeker.
3: Vertel hem stiekem, wat moeten ze doen vandaag?
4: Kijk, ze zijn, dit is zeg maar een grote locatie en wat ze vandaag doen zijn is een klein deel van deze eenheid. Die gaat verplaatsen naar een andere locatie om daar op locatie herstellingen uit te kunnen voeren. Dus, dus hun werk te doen.
3: Wat is er bijvoorbeeld kapot vandaag? Daar heb jij al volgens mij in gedachten, toch?
4: Ja, ik kan natuurlijk niet vooruitkijken. Maar toevallig weet ik wat er nu stuk gaat worden.
3: Ja.
4: En dat is vandaag voor deze club is dat een Mercedes-Benz. Dus gewoon een kleine vierwielauto, zeg maar.
3: Ja, ja. Motorisch is dat allemaal, wat kapot is.
4: Er zijn verschillende klussen die ze vandaag binnenkrijgen.
3: Maar dan kunnen er ook andere dingen kapot gaan. Elektronica, want dat is tegenwoordig ook vrij modern. Ja. Bent ze daar ook op ingericht?
4: Ja, ja zeker. In principe van ieder voertuig, wapen, radiosysteem wat wij hebben... binnen landmacht, dat kunnen wij onderhouden.
3: Zo.
4: Of dat van de radio's is of welk specialisme dan ook.
3: Expertise mag groot wezen tegenwoordig. Op dat gebied?
4: Ja, zeker. En daarom zijn hier juist ook allemaal specialisten aanwezig.
3: Heb je ook al drones? Ik heb nog geen drone zien.
4: Nee, dat is ook precies de bedoeling dat u zo min mogelijk daarvan ziet. Maar, nee.
3: Dat wil ik ook niet zien.
4: daar doen wij nog niet zoveel mee.
3: Nou was dat gisteren ook al, die oefening in Wijster. Ja. Ook bij de garage. Dat was precies hetzelfde. Of gebeurt hier vandaag weer anders?
4: Het is allemaal onderdeel van dezelfde oefening. Dus wij zitten door een heel groot deel van Nederland zitten wij verspreid. Dus tussen Soesterberg en Assen op dit moment.
3: Ja.
4: Dus er zitten vier van onze herstelpelotons zitten daar verspreid op. Een deel is het dus op militair oefterreinen. Een deel militair complex zoals hier.
3: Ja.
4: Maar ook juist maken we gebruik van civiele locaties. Of van civiele partners of van bedrijven die hun locaties beschikbaar hebben gesteld.
3: Opa spreekt, maar toen ik vroeger op oefening was, duurde dat mensen een week. Hoe lang duurt deze oefening?
4: Deze oefening duurt 2 weken. Dus dat is nog niet veranderd.
3: Zeker. Maar goed, en ze wordt beoordeeld, neem ik aan, aan het eind van de rit. Alle militairen die als hier die reparaties doen moet.
4: Nou, kijk, we zijn er natuurlijk niet om mensen te toetsen en te beoordelen. Maar we zijn juist om met elkaar weer een keer te trainen. Maar het is heel lang geleden dat we dit op deze schaal met elkaar hebben gedaan. Want er zitten ongeveer 250 man in deze oefening.
3: Ja.
4: Dus dat hebben wij lang niet meer getraind op deze manier. Dus het is juist ook weer even het uitvinden van er zijn de dingen zoals we ze hebben bedacht, werkt dat nu nog steeds zo. En je ziet dat door de loop van deze 2 weken, dat iedere dag worden weer dingen geleerd, worden de mensen weer beter en dan raken we steeds beter op elkaar ingespeeld.
3: Dat is wat oefenen voor. Je hoort het, als er wat gaande is in de landen en de militairen zult inzet moeten worden, dan is het een geruststellende gedachte dat als de boel kapot gaat, dat het weer keurig gerepareerd wordt door de technische troep.
2: Heb jij ook een tip voor op Tjak? Mail hem naar op Tjak.

0: Ja, ik ben fan hoor. Leon Moorman hoorde je en het heet het Plattelaansgevoel. De Vlindertuin in Zuid-Laren heeft opnieuw een Michelinster gekregen. En daarmee staat de teller voor chef en eigenaar Jilt Kazemier om maar liefst 20 sterren. Al 20 jaar werd het restaurant onderscheiding vastgehouden. Nou, gisteren spraken we hem nu ook al en nu is hij aan de lijn. Jilt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Het is, het was wel een spannende dag gisteren, vond ik weer. Dus ja.
0: Ja, want gisterochtend spraken we elkaar ook. Toen zei ze van, het wordt ook een klein beetje normaal. Maar je zat toch nog wel een beetje in de zenuwen.
1: Ja, weet je, als het dan weer dichterbij komt, dan denk ik, dan zit je naar te kijken. Dan denk ik, je weet het niet, weet je. Dus je weet eigenlijk pas op de dag zelf dat het zo is. En dan is het toch altijd even weer een momentje. Dan denk ik, gelukkig, weet je. Dus,
0: we hebben hem nog.
1: We hebben hem nog, dus... En uiteindelijk was de sous-chef die mij belde van gefeliciteerd, we hebben hem nog. Dus je moet het zelf een beetje opzoeken op hun site, ja. Of je het hebt of niet. En ik was er. Ik zat naar die uitzending te kijken, die livestream, en denk ik van ik ben wel benieuwd. Want ik hoorde wel dat hier en daar sterren verloren waren, maar ook door verkoop of stoppen of... Mm. Maar ook mensen die hem al 27 jaar aan, die hem gewoon kwijtraken. En ik van dan weet je het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, het kan natuurlijk altijd. Maar goed, hij is weer binnen voor dit jaar. Heb je het nog een beetje goed gevierd?
1: We hebben in principe waar we gisteren gesloten. Dus morgen komt iedereen, dus dan gaan we het zeker vieren met z'n allen. En heel veel telefoontjes en mail van allemaal lieve gasten die ons dan feliciteren. Dus. En dat was echt wel weer een feestdag, moet ik zeggen. Ja.
0: Ja, merk het ook gelijk aan de reserveringen? Die stromen inmiddels binnen?
1: Ja, dat is bij ons loopt dat heel ver vooruit. Dus ik heb er nog niet naar gekeken. Dus okay. voor dit jaar is dat druk. En ik kijk meestal per dag ook. Weet je, dus ik denk van ik kan me wel heel druk maken over de 2 maanden of we naar gas komen. Maar dat zie ik dan wel.
0: Ja. En nu, ben je er nu ook mee bezig dat je denkt van we moeten hem nu ook gewoon vasthouden en volgend jaar misschien wel voor de 21ste keer?
1: Ja, maar weet je, dat is eigenlijk binnen ons bedrijf heel normaal. Weet je, we hebben altijd het doel om net iets mooier, net iets beter. Weet je, wat dat betreft wissel ik best vaak van menu's. Dus je neemt ook veel risico's en ik heb ook bedrijven die gewoon jaar in jaar uit hetzelfde maken. Mm-hmm. Maar daar ben ik dan weer niet zo van. Ik denk van ik heb zoveel vaste gasten. Dat is ook leuk om...
0: beetje te variëren.
1: Om niet hetzelfde... ik vind het zelf ook saai als ik 2 keer hetzelfde gerecht heb. Dus,
0: als het lekker is.
1: Wat dat betreft... daar gaat het in. Je komt hier niet elke week tekenen. Dus dat is het voordeel van zo'n zaak. Dat je... mensen komen 3 keer, 4 keer per jaar. Dat is het.
0: Oké.
1: Okay. En dan is dat weer iets anders. Kijk, want ik ga straks weer inkomen doen. Ik denk, lekker pompoenen. Weet je, het wordt een beetje herfstig weer. Dus dan denk ik, dan ga ik daar wel iets mee maken. Of dat betreft vind ik altijd leuk om alle ingrediënten van het hele jaar te gebruiken.
0: Oké. Okay. Nou, geniet ervan, van die 20ste.
1: Dankjewel.
0: En een fijne dag, dankjewel.
1: Yo, dankjewel, hè. Hoi.
0: Dag, Jilt Kazemier.

0: Een bol sterren bij elkaar in het Traveling Wilburys. You're the handle with care.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Wilco al iets gegeten vanochtend?
2: Nee.
0: Ook nog niet.
2: Jij wel?
0: Nee, nou, een banaantje. Ja, meestal eet ik niet, maar tegenwoordig ben ik er maar mee begonnen. Denk van, ja, het is zo vroeg.
2: Ja.
0: En dan laat ik dan toch maar een banaantje nemen. Maar meestal 9 uur, ik vertelde dat gisteren ook al, dan heb ik een soort van shake met allemaal fruit en havermout. En,
2: dan heb je de inhaalslag.
0: En een klodder pindakaas.
2: Een klodder pindakaas doorheen?
0: Ja, een klodder pindakaas doorheen, ja.
2: En dat, is dat ook gezond dan?
0: Ja, dat is, krijg je de goede vetten binnen. Moet natuurlijk wel de pindakaas zijn zonder...
2: Precies.
0: Met alleen maar pinda's, zeg maar.
2: Oké. Nee, ik doe het straks ook om 9 uur. Dan ben ik hier klaar in de uitzending. Dan heb ik even een kleine pauze. En dan, ik had niks meer in huis. Dus ik spoed mij even naar de supermarkt straks om een broodje te halen.
0: Oh, je moet nog even halen. Ja. Ja, zij zijn hier nog niet open natuurlijk dan.
2: Nee, daarom.
0: Nee. Nou ja, we gaan weer een breakfast weggeven.
2: Leuk.
0: Een shared breakfast. Voor 2 personen. En alle kinderen van medewerkers die hebben ongeveer meegedaan aan dit spel, geloof ik. Want zij hebben iets ingesproken en jij moet raden over waar het over gaat.
3: Zwart. Met boontjes. Water erbij. Papa en mama die drinken dit. Papa wordt heel druk van.
0: Ja, waar hebben ze het over? Nou, ik denk dat je het wel geraden zal hebben. 0592-3311-88. 0592-3311-88. En dan maak je dus kans op een ontbijtje voor 2 personen. Lekker schrans in de vroege ochtend. En het allemaal gratis, hè, voor niks. Dit is Dusty Springfield.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Milko Scheper, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Werkgevers in het streekvervoer die zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden die willen vanaf die datum iedere week één dag gaan staken. En als er geen akkoord komt over een nieuwe CAO. Werkgevers die noemen de staking teleurstellend en willen liever verder onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij de CAO niet alleen om salaris, maar om het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen die blijven wel met elkaar in gesprek. Een staakcaravan is vanochtend rond 17:15 volledig uitgebrand op een recreatiepark aan de Bosweg in Almelo. De brandweer die was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging. Ook een naastgelegen caravan die raakte beschadigd. Bewoners van de caravans in de buurt die moesten hun verblijf verlaten. Voor hen is opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Zuid-Laren krijgt een pumptrack en een pannakooi. De speelvoorzieningen die komen in de nieuwe woonwijk Laarhoven na meerdere verzoeken van inwoners. De pumptrack die komt in de Hunze As bij het Sterrenbos. De baan die wordt zo'n 200 meter lang en krijgt een oppervlakte van ongeveer 1400 vierkante meter. De aanleg die kost naar schatting 150.000 euro. De gemeente die probeert daarvoor ook subsidie te krijgen van de Wielerbond. En Björn Zwicker is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van VV Hogeveen. De 38-jarige trainer die wil na dit seizoen graag een volgende stap zetten in zijn trainersloopbaan. Zwicker is toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding en loopt daarnaast stage bij FC Emmen. Daardoor heeft hij naar eigen zeggen de smaak van het hogere niveau te pakken gekregen. Zwicker is bezig aan zijn derde seizoen bij Hogeveen. Vorig jaar werd hij met de club kampioen van de vierde divisie. De club staat nu tiende in de derde divisie. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
7: Dan is de verkeersinformatie. De A28 tussen Assen-Noord en Haren staat 9 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tussen Alfred Eelde en Groningen-Zuid staat nog eens 4 kilometer. En de vertraging is daar 3 minuten. De andere kant op, tussen de wijk en Staphorst staat 3 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 5 minuten. Dan de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselt en de aansluiting met de N33 staat 4 kilometer. Een vertraging van 8 minuten. En tussen de aansluiting met de N33 en Zuid-Laren 4 kilometer. 3 minuten vertraging. En tussen Anne en de aansluiting met de A28, daar staat 5 kilometer en je vertraging is daar 6 minuten. En dan de N372 Leek Groningen tussen Rode en de brug over het Peisendiep. Daar staat 2 kilometer file en je hebt daar 5 minuten vertraging. Grita, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Edwin.
7: Nog een lekker najaarsdagje.
8: Een lekker najaarsdagje met milde lucht. Ook wel met vochtige lucht. Luchtvochtigheid is nu op veel plekken zo'n 98%. En lokaal ook nog wat meer. Want er zijn een paar mistvelden ontstaan in de paar spaarzame opklaringen. Johan Kamperman meldde een half uurtje geleden dat in Roderesch mist is ontstaan en wat hele lichte miezen. Dus het was sowieso al nevelig natuurlijk, maar dat verdicht zich dan tot mist. En ook op KNMI-station Eelde wordt een zicht op dit moment gegeven van 410 meter. Dus dat is ook net aan mist. Ja, het is nu 14, 15 graden. Het is dus kalm. Het is nevelig. Er ligt vrij veel bewolking boven ons. Maar de bewolking die zal ook wel af en toe wat breken. Het is wel een frontje, een klein frontje dat over ons heen ligt in de vorm van wolkenvelden. En dat betekent dat er naast wat hele lichte miezer er ook later vanochtend en vanmiddag een klein licht buitje uit kan vallen van kleine hoeveelheden. En de temperatuur komt toch nog bij weinig wind op 20 graden.
7: Nou, dat is in ieder geval fijn.
8: Ja, zeker. Het is echt nog wel warme lucht. Beetje klamme lucht. Ook de luchtsoort waar we morgen nog in vertoeven. Ik denk dat het vanavond en vannacht op veel plekken echt breed gaat opklaren. Kijk, vandaag zie je wel af en toe een beetje zon. Vanavond en vannacht de brede opklaring. En heb je weer gereden kans op grootschalige mist morgenochtend. Dus morgenochtend grijs. Met mist, nevel, laaghangende bewolking. Maar dat wordt opengebroken. En morgen in de loop van de ochtend redelijk wat zon. En dan wordt het morgenmiddag met de zon erbij, zo'n 21 graden. Ook nog steeds bijzonder warm.
7: Ja.
8: En dan de nacht naar donderdag, dan gaat het weer eens een keer regenen. Er komt de enige dynamiek in de atmosfeer. Het is nu vooral de subtiele dynamiek, in die zin van wat mist, wat zon, wisselend. Maar op donderdag dan steekt er een wat stevigere noordwestenwind op. Felle opklaringen, een paar regenbuien en nog maar 15 graden.
7: Ja, dat maakt de temperatuur een flinke duikeling, hè?
8: Die maakt al een duikeling. Dat is eigenlijk de aanzet voor een periode die aan de wisselvallige kant is, of licht wisselvallig. Vrijdag passeert dus wel een warmte als een koufront. Dat betekent toch enige periode met regen. Zaterdag is een paar buien. Zondag ziet er droog uit. En begin volgende week ook weer. En dan zie je ook die temperatuur wel weer opklimmen. Ik bedoel, het is niet zo dat vanaf donderdag de nazomer helemaal voorbij is. Nee, dat gaat heel langzaam.
7: Nou, toch fijn, hè?
8: Ja, zeker.
7: Oké, fijne dag.
8: Zelfde. Doei.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Diner was op Radio Drenthe en Why Do Fools Fall In Love. En we gaan het spelen.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Patrick Meijerman uit Assen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Edwin.
0: Heb je al iets gegeten vandaag?
2: Ja, ik heb twee krentenbollen gehad.
0: Twee krentenbollen, oh, dat doe je elke ochtend, krentenbollen?
2: Nee, niet elke ochtend, nee, het is net wat we in huis hebben, maar... Okay. Meestal zijn het crackers, maar vanmorgen waren krentenbollen.
0: Oké, okay, gewoon kale krentenbollen of nog met boter of nog met kaas?
2: Een beetje boter en kaas. Toch, hè?
0: Ja, anders wordt het een beetje saai natuurlijk ook, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, ja, ben je een beetje een ontbijter?
2: Ik moet vanmorgen wel even wat eten, ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Okay, niet lege maag naar mijn werk.
0: Nee, want je bent al op je werk of ben je nog onderweg?
2: Ik ben onderweg. Ik ben bijna in een mooie Meppel.
0: Oké, okay, wat doe je in Meppel?
2: Ik leid een filiaal van een uitzendbureau.
0: Oh, een uitzendbureau. Oké, okay. Oh, hartstikke leuk.
2: Ja.
0: En ja. Nog gespecialiseerd in bepaalde sectoren of gewoon eigenlijk alles een beetje?
2: Nou, ik kom zelf een beetje uit de transportwereld. Dus ik doe wel vrij veel de transport- en logistieke sector.
0: Ja.
2: Maar daarnaast ook veel accountmanagers. We doen eigenlijk van alles en nog wat.
0: Oké, okay, ja. Nou dat houdt het ook een beetje gevarieerd.
2: Niet specifiek een... Ja, exact.
0: Oké, okay. Nou, misschien dat ik nog een leuk ontbijtje voor je heb.
2: Nou, dat zou niet gek zijn.
0: Dan kan je iets meer eten dan krentenbollen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik laat je de opgave nog een keer horen.
3: Zwart.
2: Is goed, hè, Ben.
3: Met boontjes. Water erbij. Papa en mama, die drinken dit. Papa wordt heel druk van.
0: Nou, Patrick, waar hebben ze het over?
2: Ja, over hetgene wat ik zou gaan drinken. Lekkere koffie.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Wat leuk.
0: Ja, je hebt het shared ontbijt gewonnen. Een ontbijt voor twee personen. Wie ga je meenemen?
2: Heerlijk. Ja, mijn lieve vriendin natuurlijk.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, maak er een leuk uitje van.
2: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Oké, okay, en werk ze vandaag, hè?
2: Dankjewel, jullie ook. Goede uitzending.
0: Dankjewel. Dat was Patrick Meijerman uit Assen. Hij ging er vandoor met het ontbijtje. Want ja, waar je 's ochtends niet zonder kan, hè. Koffie, dat was de oplossing. En de hele week geven ze nog weg. Dit is Teddy Swims.

0: Swims en Mr. Know-It-All. Het is 13 minuten voor 9 geworden. Richard K. heeft tijdens het hoge beroep in een zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen de nabestaanden toegesproken. Hij bood zijn excuses aan en hij vertelde opnieuw over de gebeurtenissen die voorafgingen aan de dood van Sam en Ineke. Zijn advocaat pleit ondertussen tegen een levenslange gevangenisstraf zoals die door het OM is geëist. Verslaggever Stefan Klompen die heeft de zaak voor ons gevolgd. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het allemaal verlopen gisteren?
1: Ja, je zegt het net al, Richard K. heeft inderdaad het slotwoord gebruikt. En daarin heeft hij een handreiking gedaan naar de nabestaanden. Want hij zei, ja, excuses. Ik weet niet hoe ik excuses moet aanbieden voor wat jullie aangedaan. Maar ik wil zeggen dat ik daarvoor opensta om, als jullie daar aan toe zijn, met jullie in gesprek te gaan. De vraag is alleen of die nabestaanden dat hebben gehoord. Want er zijn een aantal nabestaanden tijdens zijn, terwijl hij het woord had, boos de zaal verlaten. Want hij greep ook het laatste woord wel even aan om nog toch nog uit te halen naar Sam en Ineke.
0: Oké, dus die excuses waren ook niet heel erg oprecht.
1: Het OM zegt altijd al de excuses die hij doet, dat geloven we niet. En het is vooral heel sneu voor hemzelf, zegt het Openbaar Ministerie. Dus hij zegt ook zelf, ja, ik word heel vaak gezien als huilie. Maar hij probeerde te zeggen van, dat is echt niet waar, ik heb echt spijt, ik lig iedere dag nog wakker van, had ik dit maar kunnen voorkomen.
0: Maar hij haalde wel uit naar Sam en Ineke, dus hij blijft ook spreken over die conflicten met hen. En hij legde ook een deel van de oorzaak bij hen?
1: Ja, zeker. Eerder was de verdediging ook al aan het woord. Die zei, ja, het hele conflict is begonnen bij Sam en Ineke. En inderdaad, in het laatste woord haalde hij toch wel weer uit naar Sam en Ineke. Het ging allemaal om een woning die gekocht was. Richard K. had haar woning verkocht aan Sam en Ineke. Nou, daar waren allemaal gebreken aan, bleek. En daar is die hele ruzie uiteindelijk steeds verder door geëscaleerd. En dat begon allemaal door wat Richard K. zei. Volgens Sam en Ineke hadden ze een ruïne gekocht en stuurden dat aan iedereen rond. Ik wilde ze wel helpen, maar kreeg daar de kans niet voor. Ja, en daarna begonnen ze met pesten, bedreigen en dierenmishandeling. Ze waren alleen uit op geld en dan noemden ze uiteindelijk ook rupsjes nooit genoeg.
0: Ja, het was inderdaad de dag in het hoge beroep van de verdediging. Want ja, het OM heeft levenslang opnieuw tegen hem geëist. Maar de verdediging, die wil dat de rechters daarvan afzien. Wat waren hun belangrijkste argumenten daarvoor?
1: Het belangrijkste argument is dat zij inzetten op doodslag en niet op moord waar hij voor is veroordeeld. En dat komt omdat ze graag willen dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. In de jaren voor de moord heeft hij meerdere broeders gehad in TIA. En daar zal hersenschade uit ontstaan zijn. En ze zeggen dat die hersenschade een rol heeft gespeeld bij zijn handelen. Ja, medische deskundigen die betwijfelen dat. Die zeggen dat er niet of nauwelijks een rol bij is geweest. Maar de verdediging bleef ophamen dat hij echt sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Ja, en het is nu aan het Hof om zich daarover te gaan buigen.
0: Ja, want op 9 december is de uitspraak, hè?
1: Ja, 9 december volgt de uitspraak. Het Openbaar Ministerie heeft inderdaad weer levenslang geëist. De verdediging zei van, ja, levenslang gebeurt eigenlijk alleen bij georganiseerde misdaad of mensen die kans hebben op herhaling. Nou, te zeggen, dat is bij Richard K. niet het geval. Dus zij wilde inderdaad echt een tijdelijke gevangenis hebben, want dat zou dan maximaal 30 jaar kunnen zijn.
0: Oké, nou, op 9 december dan horen we het. Dankjewel, verslaggever Stefan Klomp.

0: was het nieuws vanochtend.
1: Alweer bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je vanochtend allemaal hoorde in dit programma. Nou, we begonnen Goedemorgen Drenthe met het verhaal van Hans en Annegreet Wilting uit Valten. Nu kijken ze vanuit hun huis uit op het verlaten sportpark van het dorp. Maar als het aan Hans en Annegreet ligt, dan toven ze dat sportpark om in een landgoed. Ook aandacht voor Erwin Java. Hij wordt door de Dutch Blues Foundation opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. En de Vlindertuin in Zuid-Laren heeft opnieuw een Michelinster gekregen. En daarmee staat de teller voor chef en eigenaar Jilt Kazimier op maar liefst 20 sterren. En je hoorde zojuist de verslaggever Stefan Klomp over het hoge beroep gisteren in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. die sprak daar de nabestaanden toe. Hij bood zijn excuses aan en hij vertelde opnieuw over de gebeurtenissen die vooraf gingen aan de dood van Sam en Ineke. Nou, dat hoorde je vanochtend allemaal in dit programma. Maar Radio Drenthe gaat natuurlijk gewoon de hele dag nog door. Zometeen onder meer koffie en keuvelen met Jeffrey Verdel. Ik zou zeggen van veel plezier daarbij. Milko, dankjewel.
2: Ook bedankt, Edwin.
1: Tot 9 uur is hier Casey en de Sunshine Band en Get Down Tonight. Ik wens je een fijne dag en ik spreek je morgenochtend om 7 uur weer. Tot dan. Mooi.

0: is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
3: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hatjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
5: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
11: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
10: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
12: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
10: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Clemens, dankjewel. Radio Drenthe, verkeersinformatie dan. De A28 van Assen richting Groningen tussen Vries en Groningen-Zuid staat 10 kilometer file, 9 minuten vertraging al daar. En op de N34 vanaf Emmen richting Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33, 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En even verderop tussen Zuid-Laren en Groningen, tussen Zuid-Laren en de aansluiting met de A28, 9 minuten vertraging, een file van 4 kilometer al daar.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
9: Met Jeffrey Verdel.

0: Geboren in Frankrijk als zoon van een Egyptische vader en een Poolse moeder, groeide na ziekte van zijn moeder op in een Nederlands pleeggezin en groeide daarna uit tot een van de Nederlandse muziekiconen, Ramses Shaffy.
1: Koffie en Keuvel.
0: En dat begon allemaal met deze plaat. Zijn eerste hit in 1966 was dat, waarin hij een soort bemoedigend gesprek voert met iemand die zich een beetje terugtrekt uit de wereld met als boodschap: kijk omhoog. Je hoorde Ramses Shaffy dus met Sammy op Radio Drenthe. Goedemorgen, het is dinsdagochtend, de nieuwe Koffie en Keuvelen. Met nu een uurtje nederpop, dus we duikelen ons helemaal onder in de Nederlandse muziek. En daar houden we ook wel een beetje van, toch? Dat zie je sowieso steeds meer gebeuren, hè? Dat Nederlandse muziek weer populairder wordt. Met zometeen het onderdeel kleinkunst, want Agda en de Munnik die staan centraal in de Drentse Doezen terugblik. Maar zometeen eerst nog de opvolger van Spargo's nummer 1 hit You and Me. En dit, ja, dat hoor je misschien wel. Aan de stijl is het nieuw werk van Edwin Evers. Het is de eerste single van het nieuwe album wat april volgend jaar uit gaat komen. De eerste single heet Vaste Grond en die hoor je nu op Radio Drenthe.

0: Eerlijk, deze muziek van Spargo, One Night Affair. En daarvoor dus nieuwe muziek van Edwin Evers.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Ja, elke dag even een terugblik op een bepaalde artiest in de Drentse Douche. En deze week staat Agda en de Munnik centraal in die dagelijkse terugblik. Want vorige week heeft het duo het grootste concert tot nu toe aangekondigd. Volgend jaar, op 19 juni, dan geven ze een concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is natuurlijk gruwelijk. En komend weekend dan staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus we zitten in een soort Agda en de Munnik vacuüm. Een goede gelegenheid om dus even wat Agda en de Munnik platen te draaien deze week. Fijn dat ik hier dan zit, want ik ben toch wel een klein beetje fan van ze. Vandaag een plaat uit de Drentse Douche van 2024. Dat is namelijk het enige moment dat hij erin stond, op 981 toen. De tekst gaat over een jongetje van 10 dat gepest wordt en zich op het schoolplein probeert staande te houden. En voor de liefhebber van videoclips, deze plaat heeft een leuke. Het is namelijk een parodie op het oude Afro-programma Top Pop. Inclusief een hoofdrol voor Ad Visser en het dansende cabaretduo Plien en Bianca, die je bijvoorbeeld kent van Zaai. Dat keek ik vroeger ook nog wel eens op de televisie. En hij stond dus ooit in de Drentse Douche in 2024 op 981. Leuk om erop terug te blikken. Agda en de Munnik. En schoolplein. Ik wilde bijna zeggen, het regent zonnestralen. Zo standaard. Nee, schoolplein, daar gaat het over.

Applaus voor Robin Hersen. Applaus was er ook in de zomer voor Kikkersam. Ze eindigde als tweede in. Bij de tweede editie van het Songfestival Drenthe. Met het plaatje Goed op Oe. En die ga je zometeen horen hier op Radio Drenthe. Eerst nog de vrouw die eerder dit jaar overleed. Na de gevolgen van Parkinson. Uit de early 70s. Gezongen dus door Johnny Kaagman. Deze Earth and Fire. Maybe tomorrow. Maybe tonight.

0: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: 1 over half 10. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Werkgevers in het streekvervoer zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden willen vanaf die datum iedere week een dag staken als er geen akkoord komt over een nieuwe CAO. Beide partijen blijven wel met elkaar in gesprek. Een staakcaravan is vanochtend rond 6:15 volledig uitgebrand op een recreatiepark aan de Bosweg in Anlo. De brandweer was snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En Bjorn Zwicker is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van VV Hoogeveen. De 38-jarige trainer wil na dit seizoen graag een volgende stap zetten in zijn trainersloopbaan. Zwicker is toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding en loopt daarnaast ook stage bij FC Emmen. Tot zover dit en meer lees je ook bij ons op de website rtvdrenthe.nl en in de app. En het weer, dat krijg je van Grieta Spannenburg.
6: In een zwakke storing boven ons is er vandaag tamelijk veel bewolking aanwezig. De bewolking is bij tijden helemaal aaneengesloten, maar af en toe breekt ook even de zon leuk door. Het lijkt niet helemaal droog te blijven. Gaandeweg de dag is het lokaal wat gespetter mogelijk. Ondertussen is het kalm en nog steeds mild, met maxima van zo'n 20 graden.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Het nummer waarmee we als Nederland in 1975 het Songfestival wonnen. Misschien omdat we ook wel een klein beetje profiteerden van wat regelwijzigingen toen. Zo mocht je inmiddels net weer een paar jaar in het Engels zingen. En 1975 was het eerste jaar dat het 12-point systeem gebruikt werd. Met de puntentelling zoals we die nu ook nog steeds kennen. Van 12 naar 10 naar 8 en zo naar beneden. En daarnaast hadden we natuurlijk ook gewoon een goed liedje met Teaching Dingedang.
1: De schatkist van Nederland.
0: En daarvoor ook nog de enige nummer 1 notering van Rob de Nijs met zijn Banger Hart uit 1996. Voor de schatkist duiken we deze hele week in live muziek van Drentse artiesten die ook in grote concertzalen, stadions of op grote festivals hebben gespeeld. Dat allemaal omdat we in de Drentse Doezen terugblik ook het haakje hebben van het concert van Akda de Munnik in een groot stadion. Gisteren had ik Jannes voor je. Nou, dat is A, een grote Drentse artiest. Dus B, speelt hij ook in grote zalen. Denk aan een Ahoy en een Gelredome. Skik is natuurlijk ook een grootse Drentse artiest. Speelde op grote festivals zoals Pinkpop, Lowlands en ook op Parkpop stonden ze. En in 2000 deden ze mee met het welbekende Vrienden van Amstel Live. En deden ze een van hun bekendste liedjes samen met de zanger van de Dijk, Huub van der Lubbe. Dat is een mooie live-uitvoering geworden. En die ga ik graag voor je draaien. Dan hebben we het natuurlijk over op fietsen. Skik, Huub van der Lubbe, live.

kunt wel zeggen dat dit oer-Hollands klinkt. Maar dat is het niet. Deze VO heeft de kunst. Komt namelijk eigenlijk uit Brazilië. En heet Verda e Amarelo op mijn beste Portugees.

van de Braziliaanse superster Roberto Carlos. Gaat ook helemaal niet over koffie trouwens, maar over de kleuren groen en geel van de Braziliaanse vlag. En toch door die iconische tekst waaronder het pure spul dus zonder de suiker, geschreven door Erik van Muiswinkel, klinkt het toch oer-Hollands. VOF de Kunst hoorde je op Radio Drenthe. Gaan we van oude naar nieuwe muziek. En wel, misschien is dit wel de geboorte van de tweede generatie. Gisteren had ik het nog over Jannes met je. In het kader van de Schatkist van Nederland draaide ik een plaat van een Gelredome-concert. Ja, wat vorig jaar gebeurde, was dat er in het uitverkochte Ahoy ineens Jannes met zijn zoon Jan op het podium stond. Nou, Jan die had natuurlijk al wat ervaring met zingen in het café. Maar nadat de optreden kreeg hij toch wel het vertrouwen om serieus voor zijn eigen muzikale droom te gaan. Nou, hij ging de samenwerking aan met Emiel Hartkamp en Noris Padidar. En het resultaat daarvan is een, hoe kan het ook anders, een feestplaat. Hij is vrolijk, hij is aanstekelijk. Het gaat over liefde op het eerste gezicht, zoals zoveel liedjes dat gaan. Hè, met een meezingbaar refrein dat lekker blijft hangen. Het is de eerste stap voor Jan Wolters als solo-artiest. En misschien gaan we er nog heel veel meer van horen. Van deze zoon van Jannes. Een betere kruiwagen kun je niet hebben. Dit is Ik Wil Jou.

muziek op Radio Drenthe. Jan Wolters, ik wil jou. En ik denk dat we die nog vaker gaan horen hier op Radio Drenthe. Zometeen meer koffie en keuvelen. Ik heb voor je klaarstaan Soul Sister en Bruno Mars. En een ontbijtje voor twee. Na BZ.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en Rollo.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
7: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
10: Met Jeffrey Verdel.

0: Blijft goed hoor, deze van Bruno Mars. En daarvoor uit België, Soul Sister.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Waarmee ze trouwens een plekje behaalde in de Billboard Hot 100 in Amerika. Dat is wel leuk. In het begin werd het singeltje zonder B-kant verkocht voor de halve prijs. Duurde trouwens niet lang, want toen het nummer een enorme hit werd, werd de prijs alsnog flink verhoogd. Nou, dat gaan wij niet doen vandaag. Want deze prijs blijft gratis en is de hele week te winnen hier op Radio Drenthe. Want, Milko, we kunnen samen een klein croissantje gaan eten als we zouden willen.
2: Ja, heerlijk joh. We geven gewoon een shared breakfast geven gewoon weg. Deze hele week hier op Radio Drenthe bij elk programma. En ik vind, nou, hoe we dat nou weer ingestoken hebben, ik vind het leuk.
0: Ja, vind je het leuk?
2: Ik vind, jij niet dan?
0: Nou ja, zeker. Ik ben altijd fan van creatieve insteek.
2: Yeah.
0: Wat we namelijk hebben gedaan is, we hebben een stukje kinderarbeid toegepast.
2: Nee, dat... nee, ik, ik zag de zweep nog liggen en daar heb je hem dus voor gebruikt.
0: Ja, ja. Nee, we hebben heel lief aan de jeugd, aan de kinderen van onze collega's gevraagd. Goh, willen jullie misschien een ontbijtproduct omschrijven? Nou, kinderen kunnen dat natuurlijk als de beste.
2: Zeker.
0: Dat hebben we allemaal opgenomen en achter elkaar geplakt. En daardoor hebben we bij allerlei ontbijtproducten een mooie omschrijving. En dan is de vraag aan jou aan de andere kant van de radio. Weet jij waar het over gaat? Dan bel of app je 0592 33 11 88. En maak je kans op een shared breakfast. Oftewel een ontbijtje voor twee. Waarin je dan allemaal dingetjes op tafel krijgt en dan allebei kan afpakken. En als je dus heel aardig bent, dan pak je alle vier croissantjes zelf. En als je het concept een beetje snapt, dan deel je alles.
2: Twee.
0: En dan
2: en dan vraag je een ander
0: van elkaar. En dan ja, en neem je zo, net als een spaghetti sliert, eet je zo naar elkaar toe. Oh. Met je croissantje tussen je in.
2: Je maakt het wel heel romantisch, vind ik.
0: Ja, zeker.
2: Word er een beetje ongemakkelijk van.
0: Word je daar een beetje ongemakkelijk
2: van? Ja, ik zie jou nooit zo romantisch.
0: Nee, maar... dat zien ze me thuis ook nooit.
2: Dat... nee, oké, okay, dat...
0: maak ik ook een beetje het probleem, volgens mij.
2: Nee. Hey, vraag dus ja, wat is jouw favoriete ontbijtproduct?
0: Ik dacht, ik maak er gewoon inderdaad... moet er wel een beetje romantisch zijn, hè?
2: Ja, hé, hey, Jeffrey.
0: Is het alleen een beetje raar om kaarslicht te doen bij een ontbijt, denk ik. Goed, wat was je vraag?
2: Wat is jouw favoriete ontbijtproduct? Daar kan jij niet zonder.
0: Nou, ik moet zeggen, als je, ik eet dat eigenlijk thuis bijna nooit. Maar als je dan een keer ergens in een hotel bent, dan kijk ik al uit naar het traditionele, nou niet per se het hele Engels ontbijt, want de witte bonen en tomatensaus moet ik echt niet aan denken. Nee. Maar de scrambled eggs met bacon.
2: Ja, dat wel.
0: En dan een pistoletje en een croissantje on the side met kaas. Ja, ik ben count me in, weet je wel. Ik kom
2: goed
0: daar altijd rollend de ontbijtzaal weer uit.
2: Altijd een hoogtepuntje van de dag wat dat betreft.
0: Ja, dan al, hè. Dat is een goed begin, hoor.
2: Je hebt al wat dingen opgenoemd nu, dus misschien is dat wel een van de dingen die beschreven wordt door die kids.
0: Het was niet handig, hè. We gaan eens even luisteren naar... naar de kids. En de vraag is dus, wat omschrijven zij hier?
3: Het is rond en een beetje droog.
4: Het breekt heel makkelijk. Mijn vader vindt het heel lekker.
5: Het is heel lekker met kaas erop.
2: Oh.
0: Tippie, rond en droog gaat niet over mij. Weet jij wel wat het is? Dan bel of app je 0592 33 11 88 en maak kans op een shared breakfast.

0: Quentin Tarantino voor de openingsscène van Reservoir Dogs uit 1992. Waardoor dit nummer van de George Baker Selection opnieuw wereldwijde bekendheid kreeg. En daarvoor, bekend van de tv-serie Friends, je hoorde The Rembrandts. Looking for some happiness for days, so lonely as Dubai. Die overigens dat nummer schreven in slechts 3 dagen. Hè? En eerst wilden ze helemaal niet op de aftiteling daarvoor. Dus het eerste seizoen staan ze er ook niet. En ze wilden die plaat ook helemaal niet als single uitbrengen. Maar ja, de radiozenders die bleven het maar draaien. En dus was de vraag toch heel erg groot om toch maar als singeltje uit te brengen. Ja, dan moet het maar, hè. Ja, als het niet anders kan, dan moet het maar.
1: Dan moet je de gehoor aan geven.
0: Ja, maar ja, ze plukken daar jarenlang nog wel de royalties van. Want die plaat wordt veel gedraaid. Bij deze ook weer een paar cent bijgedragen.
2: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: We gaan eens even kijken of we ook nog een beetje bij kunnen dragen aan het geluk van iemand anders. En dan hebben we het in dit geval over Ali uit Bijlen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee vandaag?
3: Nou, wel goed.
0: Ja, heb je een fijne ochtend tot nu toe?
3: Ja, ik zit net even aan de koffie.
0: Dus. Oh, lekker zeg. Hoe drink jij je koffie?
3: Gewoon helemaal zwart.
0: Het pure spul zonder de suiker. Ja.
3: Huh? Nou, precies.
0: Zo is het maar net. Hoeveel koffie drink jij op een dag? Er zijn wel mensen die een beetje verslaafd zijn, hè?
3: Nou, dat valt nogal mee, hoor. 'S Morgens 2 kopjes en dan 's avonds nog 2 kopjes. Dan heb ik het wel gehad.
0: Dit is traditie, Ali. Volgens mij drinken heel veel mensen 's ochtends 2, 's avonds 2.
3: Ja, dat is ook wel het beste, denk ik. Ja, niet te veel, niet te weinig.
0: Nee, zo is het wel, ja. Altijd alles een beetje gematigd, hè? Hey, en drink je dan tegenwoordig 's avonds decaf of dat niet?
3: Nee. Ik pak gewoon mijn normale koffie. Dat vind ik lekker.
0: En dan ga je stuiterend het bed in?
3: Nou, dat valt ook nog wel mee.
0: Oh, gelukkig maar. Ik heb het al door. Je krijgt jou de pis niet lauw.
3: Nee.
0: Nou, gaan we eens even kijken of we de druk op kunnen voeren bij een spelletje dan. Want ik noteer in ieder geval dat er koffie op tafel moet staan bij het Shared Breakfast. Als jij hem gaat winnen. Milko vroeg mij net wat mijn favoriete ontbijtproduct is. Hoe zit dat met jou?
3: Nou, ik dacht er gewoon een beschuitje, een croissantje. Dat vind ik wel het lekkerste.
0: Ja, croissantje, beschuitje. En wat gaat er dan op de beschuit?
3: Nou, ook wel eens kaas, maar ook wel jam.
0: Oh ja, kaas en jam. En op de croissant ook kaas en jam zeker?
3: Ja.
0: Ik sprak gisteren iemand in dit spelletje en toen hadden we het even over de croissant. Dat toch nog een beetje af en toe gezien wordt als een luxe product. Hè? Eet jij ook alleen croissantjes op zondag?
3: Nou, het ligt er maar net aan als er een keer zoiets komt, maar verder niet.
0: Ja, zo ja. Je verwendt jezelf ook wel buiten de zondag om, zeg maar.
3: Ja, heel soms.
0: Goed. Moet je het doen hoor, Ali.
3: Ja, dat doe ik ook. Ja.
0: Ik ben zelf trouwens iemand van een heel traditioneel, een beetje autistisch ontbijt. Ik eet elke ochtend, ja, dit is echt waar, 2 broodjes met hagelslag. Maar als dus de hagelslag op is, ja, dan heb ik echt kortsluiting in mijn hoofd. Dan
1: weet
0: ik, ja, dit, wij hebben standaard ook één. Nee, we hebben standaard ook 1 of 2 pakken hagelslag op reserve staan in de kelder. Dat is echt. Maar
1: wat gebeurt er dan? Is het dan zo van één broodje en dan klaar? Hè?
0: Ik weet dan niet wat ik op mijn brood moet doen.
1: Oké. Okay. Je hebt geen reserve backup plan uit eerdere ervaring. En je denkt van, nou, dat was ook wel lekker.
0: Dat is gewoon.
1: Je kan het niet aan.
0: We hebben allemaal wel een tik, toch?
1: Ja, dat is waar. Maar om dit allemaal bloot te gaan geven, Jeffrey.
0: Ja, sorry. Ja, nee, dat
3: nou,
0: is
3: echt, mag toch?
0: Ja, jawel hè, Ali. Dankjewel.
3: Jawel, dat mag wel, hoor.
0: Nou, dan vind ik dat jij in ieder geval kan.

0: podcast mag maken onder ontbijt, omdat jij mij zo steunt, moet je wel even weten wat hier wordt omschreven.
1: Het is rond en een beetje droog. Het breekt heel makkelijk. Mijn vader vindt het heel lekker.
2: Het is heel lekker met kaas erop.
0: Nou, zeg het maar, Ali.
3: Ik dacht een beschuitje.
0: Een beschuitje. Ja, dat moest jij natuurlijk ook wel weten, want het is een van jouw favorietjes.
3: Nou, precies. Ja,
0: ja, precies. Ja. Ook met kaas. Nou, ik ben wel benieuwd trouwens wie het kind was die zei dat mijn vader het heel erg lekker vond.
4: Ja, moeten we een stukje onderzoeksjournalistiek op gaan toepassen, ja, inderdaad.
0: Ik denk dat hij binnenkort dan nog een kind krijgt. Want ja, dan kan hij weer trakteren op beschuit met muisjes, ja, natuurlijk. Ali, gefeliciteerd. Je gaat lekker op shared breakfast. Wie ga je meenemen? Weet je dat al?
3: Weet het nog niet. Ik denk misschien mijn moeder, maar misschien nog wel even.
0: Gezellig zeg. Nou, dan bij deze. De moeder van Ali, die moet goed de best doen, want dan mag ze mee. Lief zijn voor haar, dan mag ze mee op shared breakfast. Ali, ook een mooie dag, hè?
3: Ja, jullie ook.
0: Doei.
3: Doeg.
0: Het is Radio Drenthe nu met de Bee Gees en Tragedy.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: 10:30, Milko hier met het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. Werkgevers in het streekvervoer die zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden die willen vanaf die datum iedere week een dag gaan staken als er geen akkoord komt over een nieuwe CAO. Werkgevers die noemen de staking teleurstellend en willen liever verder onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij de CAO niet alleen om salaris, maar om het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen die blijven wel met elkaar in gesprek. Een staakcaravan is vanochtend rond 17:45 volledig uitgebrand op een recreatiepark aan de Bosweg in Anlo. De brandweer die was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging. Ook een naastgelegen caravan die raakte beschadigd. Bewoners van caravans in de buurt die moesten hun verblijf verlaten. Voor hen is opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Zuid-Laren die krijgt een pumptrack en een pannakooi. De speelvoorzieningen die komen in de nieuwe woonwijk Laarhoven na meerdere verzoeken van inwoners. De pumptrack die komt in de Hunzaas, bij het Sterrenbos is dat. De baan die wordt zo'n 200 meter lang en krijgt een oppervlakte van ongeveer 1400 vierkante meter. De aanleg die kost naar schatting 150.000 euro. De gemeente die probeert daarvoor ook subsidie te krijgen van de Wielerbond. En Björn Zwicker, hij is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van VV Hoogeveen. De 38-jarige trainer die wil na dit seizoen graag een volgende stap zetten in zijn trainersloopbaan. Zwicker is toegelaten tot de UEFA Pro-opleiding en loopt daarna stage bij FC Emmen. Daardoor heeft hij naar eigen zeggen de smaak van het hoger niveau te pakken gekregen. Zwicker is bezig aan zijn derde seizoen bij Hoogeveen. Vorig jaar werd hij met de club kampioen van de vierde divisie. De club staat nu tiende in de derde divisie. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Zo is maar net. Grita nu met het weer.
6: Met een zwakke storing boven ons is er vandaag tamelijk veel bewolking aanwezig. De bewolking is bij tijden helemaal aaneengesloten, maar af en toe breekt ook even de zon leuk door. Het lijkt niet helemaal droog te blijven. Gaandeweg de dag is het lokaal wat gespetter mogelijk. Ondertussen is het kalm en nog steeds mild, met maxima van zo'n 20 graden.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Door mijn namen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Radio Drenthe met Genesis. And that's all.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: We gaan eens eventjes naar buiten, zo te zien. En buiten lijkt het grauw, maar het klonk in ieder geval heel gezellig bij jou net al, Aldert.
3: Oh ja, dat is wel van elkaar, kan ik je verzekeren. Jeffrey, hier op het veurterrein van het Alfa College in Togefijn. Ja, het is inderdaad een beetje gries, een beetje aas als gisteren. Maar goed, het is de dreugen en het is ook best aangenaam hier. Dus we kunnen hier mooi buitenspullen. Nou ja, buitenspullen, ja, zo klinkt het eigenlijk wel een klein beetje. Want alle leerlingen bel volgens mij, die staan hier buiten op het terrein. En dat is allemaal veroorzaakt door Michiel, die als hier nou eens bestiert. Michiel Kostermans, Michiel, goedemorgen. Want je bent kwartiermaker, hè, van duurzaamheid. Zo
4: ja, moet klopt, kwartiermaker duurzaamheid bij het Alfa College.
3: Ja,
4: klopt helemaal.
3: Wat is dat een kwartiermaker dan?
4: Ja, wat ik probeer te doen is duurzaamheid in al het onderwijs te krijgen en ook in onze bedrijfsvoering. En bedrijfsvoering is dan de catering, onze gebouwen, elektrische auto's die we hebben. Dat vind ik leuk, maar ik vind het belangrijkste dat onze studenten een duurzaam hart krijgen en verschil maken in de regio.
3: En vandaar dus dit Planet Proof Festival, zo noemen jullie dat hier.
4: Ja, zo noemen we dat. Ja, het is, we hebben bedacht, je kan het natuurlijk heel serieus aanpakken, maar wij dachten we maken er een festival van. Iets te eten, iets te drinken, een lekkere snack bij van Hotel Wesseling. En nog iets van onszelf. En dan op allerlei plekken iets over voedsel, over mobiliteit, over koralen leren. Dus op een leuke manier met die inhoud aan de slag.
3: Voor mensen die de beelden niet bij hebben, het zijn allemaal standjes en tentjes, et cetera. Met allemaal verlichting christenstudenten.
4: Ja, allemaal extern eigenlijk. Die connecties van ons, waar wij met docenten al connecties mee hebben. Dus die hebben allemaal opgetrommeld, wil je iets doen? Dus degene die onze elektrische auto's verzorgt is er. Maar ook iemand van haarverzorging die dan producten levert aan onze school. Dus zo hebben we allerlei partners, de bibliotheek, et cetera. En het is ook goed om te noemen dat we dit samen met de gemeente en de bibliotheek hebben georganiseerd.
3: Okay.
4: Dat was vorig jaar nog niet zo, maar die waren ook enthousiast, dus die doen nu mee.
3: Dan vraag ik mij wel af, mevrouw Michiel, zoals eten en drinken en zo en die muziek. Hoe duurzaam is dat?
4: Ja, hoe bedoel je, hoe duurzaam is dat?
3: Nou,
4: ja,
3: qua duurzaamheid, ik bedoel, is dat puur ter opleuking, zeg maar?
4: Die muziek? Ja, die muziek is puur ter opleuking, maar bij Hotel Wesseling bijvoorbeeld, die hebben een duurzame snack met een leuke vraag nog, van ja, waar zit nou de impact? Want het festival gaat over, waar zit de verborgen impact? En dan stellen ze de vraag, je hebt hier een leuke snack, zit de impact nou in de verpakking? Zit het in het vervoer of zit het in de ingrediënten? Okay. En wat zou jij denken?
3: Ik geen idee, allemaal misschien wel.
4: Ja, nou ik denk het meeste in de ingrediënten, weet ik bijna wel zeker. Ja. De meeste mensen denken vaak vervoer en verpakking, maar het zit vaak daarvoor. Daarvoor is al zoveel met de grond gedaan en met de aarde en de grondstoffen, et cetera. Daar zit meestal de impact.
3: We stonden hier bij een standje met VR-brillen, de zogenaamde VR-brillen. Nou, je hebt beband, dit is een stand, min of meer.
5: Ja, dat klopt, ja.
3: Je bent een VR-brildeskundige?
5: Vandaag wel. Zeker. Ja, chef VR.
3: Ik mag net even kijken hier van de veur alleen en ik zie dan een soort aquarium met vissen.
5: Ja, klopt
3: maar
5: inderdaad.
3: Maar dat hebben we een fractie zien van wat ik had moeten zien waarschijnlijk.
5: Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat deze student daar veel meer over kan vertellen.
3: Ja, die man met een prachtige naam die ik al lang meer kwijt ben.
5: Ja.
3: Hoe heet je ook alweer?
5: Giovanni.
3: Giovanni, precies. Dat is een prachtige, prachtige Italiaanse naam.
5: Ja.
3: Giovanni, je hebt net een hele poos dus zo'n VR-bril heen gekeken. Wat heb je precies zien?
6: Ja, eerst ga je in zo'n museum en dan zie je een koraalrif en dan zie je iemand duiken. En dan moet je daarop klikken, krijg je informatie over. En daarna ga je naar het koraalrif zelf toe, echt in de zee zeg maar. En dan zie je van die grote vissen zwemmen, dan moet je op klikken. En dan moet je delen van hun lichaam moet je identificeren.
3: Oh ja, ja.
6: En, vervolgens moet je ook nog eigen naam een vis geven.
3: En maar goed, het komt wel neer, Giovanni, dat je kunt zien hoe slecht het met het koraal gesteld is op dit moment.
6: Ja, want later in het project wat ik hierin had gezien, zag je ook dat door, kreeg ik te horen via mijn microfoon, dat het ook slechter ging, omdat het steeds warmer water. Ja. En zag je eerst heel mooi koraal staan en daarna werd het grijs en dan klapte het gewoon open en het ging gewoon sterven.
3: Wordt echt met de neus op de vetendruk zetten.
6: Ja, wordt echt heel interessant. Ja.
3: Michiel, is dat een beetje het doel van deze dag? Dat de studenten ook gewoon een beetje met de neus op de vetendruk was van jongens, dit is er aan de hand en dan moeten we met elkaar wat naar doen?
4: Ja, en neus op de feiten is misschien wel heel sterk uitgedrukt, maar we willen inderdaad laten zien dat er meer is dan op het eerste zicht als je een mobiel koopt of een spijkerbroek, dan denk je nou, Die koop ik gewoon prima en staat vaak nog wel bij geen plastic verpakking. Denk je, is goed.
7: Ja.
4: Maar er zit nog een hele wereld achter en dat is waar dit festival voor is. Om te laten zien dat er nog veel meer negatieve impact vaak is dan je denkt.
3: Ja, ik loop net ook langs een steentje met isolatiemateriaal. Dan kun je maar kijken wat spullen zitten. Stro of tempex. Maar er was ook een isolatiemateriaal spiekerbroek. Dat schiet heel goed te werken.
4: Ja, dat zie je wel vaker. Schapenwol, spijkerbroeken. Dus kijk, als je spijkerbroeken al recycelt op zo'n manier,
7: ja,
4: is dat natuurlijk al mooi. En het is ook mooi dat je spijkerbroeken dan als isolatiemateriaal gebruikt. Wat ik zelf van spijkerbroeken weet, is dat er vaak ook elastiek in zit. En dan wordt het weer lastiger, want dan moet je dat uit elkaar halen. Oh, ja. Dus het beste kan je kleding kopen van één soort materiaal.
7: Okay.
4: Dan kan je het makkelijk uit elkaar halen.
3: Ja, precies. Het mag niet elastisch wezen, maar dat is weer een ander spul zitten.
4: Ja, dan moet je dat uit elkaar halen. En misschien dat het bij isolatie wel kan. Maar als je er een nieuwe spijkerbroek van wil maken, ik weet bij de kledingbank, er komen heel veel spullen binnen, maar heel veel moeten zij ook weer weggooien.
7: Ja.
4: Moeten ze voor betalen, want dan kunnen ze niet hergebruiken.
3: Jong geleerd, oud gedaan. Het is wel, Michiel, want ik kan me voorstellen dat er ook mensen die als hier langs fietsen of zo afrieten en denken, hé, wat is hier aan de hand? Mogen wij ook even komen kijken?
4: Nou, als je zo langs fietsen. Nou, het is eigenlijk alleen voor onze studenten en ook dit jaar VO-studenten van de Wolfsbos.
7: Ja.
4: Leerlingen, die hebben er ook bij. Dus het is wel een besloten festival. Maar ik kan me voorstellen dat we op den duur dit groter wordt. En dat, dat er misschien ook straks inwoners. Hè, we doen dit samen met de gemeente en de bibliotheek.
7: Ja.
4: Dus het kan best zijn dat we dat volgend jaar, nog een jaartje later, wat groter maken.
7: Okay.
4: Maar de focus zal wel op jeugd blijven.
3: Ja, precies. Ja, ik zeg
8: dat
3: al. Want jong geleerd, oud gedaan, tenslotte, zo is dat. Het Planet Proof Festival, giet nog wel in deur, denk ik. De hele dag nog, Michiel?
4: Nee, tot 1:30.
3: Tot 1:30, oké. Okay, maar dan moeten ze weer echt weer aan het warmen.
4: Ja, ze moeten ook nog gewoon in een reguliere les. Nee, dan is het wel genoeg.
3: Wat meer die buitenspeel natuurlijk. Hè. Giovanni, dat is wel lekker, hè, zo in buitenspeel.
9: Ja, heerlijk. Beter dan de les.
3: Ja, zie je wel. Ja, dat duurt maar tot 1:30. Het Planet Proof Festival hier bij het Alfa College in Hem. Ja, en je hoort het, Jeffrey. Heel belangrijk. Zorg goed voor onze aarde. En die studenten worden met de neus op een feit gedrukt. Nou. En dat gebeurt hier in Tongerveen.
0: Zo is het wel. En zo te horen, als het aan de studenten zelf ligt, dan spelen ze elke dag buiten.
3: Jo,
0: is dat toch iets, toch iets van de basisschool wat er niet uitgaat, hè? Goed, we gaan door met muziek op Radio Drenthe. Dit is Morgan Wallen en Love Somebody.

bombastisch. Met strijkers en alles erop en eraan moet het worden. Het moest klinken als een Bond-song. Wat uiteindelijk nooit een Bond-song zou worden. Geïnspireerd ook een beetje op het Goldfinger. Spandau Ballet hoorde je en Gold op Radio Drenthe. Zometeen H11. Lekker disco vibes met Donna Summer, Could It Be Magic. En ook Clouseau ga je horen. Naar Lionel Richie en Running With The Night.

0: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
5: Gezellig naar Vitalis!
4: Vitalismarkten.nl.
6: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3.000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
20: Vind je de perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
22: Met Jeffrey Verdel.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Daarvoor ook Donna Summer en Could It Be Magic.
1: Koffie en Keuvel.
0: We waren net even een gesprek gestart over voetbal. Dat doen wij hier wel vaker.
2: Zeker.
0: Over Messi, die vannacht zijn laatste interland speelt. Zijn afscheidswedstrijd. En jij zei, ja, ik ben nog speciaal voor hem naar een wedstrijdje van Barcelona een keer geweest om te zien voetballen. En daar zat ik even te bedenken of ik ben het ook bij Barcelona geweest. Of hij toen nog speelde bij Barça.
2: Wanneer was je er?
0: Ik was er toevallig bij de afscheidswedstrijd van Piqué.
2: Ja.
0: Dat was in 2022, denk ik. Ja, 2022.
2: Was hij er nog wel volgens mij,
0: hoor.
2: Ja,
0: dat denk ik ook wel, ja.
2: Ik zeg even, tussen afscheid, hè. Piqué zit ik even op te zoeken wanneer dat precies was. Maar dan heb jij hem waarschijnlijk ook nog zien spelen.
0: Dat was tegen Almeria, volgens mij.
2: Ja, Almeria. Even kijken, 5 november 2022 was dat.
0: Nou, wie stond er in de basis?
2: Ja, dat is weer de volgende vraag. Moet ik weer gaan zoeken, inderdaad.
0: Oh, ik dacht, dat heb je direct.
2: Nee, die heb ik niet. Even kijken, wel doelpunten van Dembélé en Frenkie de Jong. En in totaal 92.000 toeschouwers, waarvan jij
0: ik was er
2: eentje
0: van,
2: was.
0: Ja, joh, ik vond dat zo magisch, joh. Dat was natuurlijk niet in de tijd dat het heel goed ging met Barcelona.
2: Nee.
0: Jij kent dat ook. Als dat lied wordt gestart van de club, hè, het clublied. Ja, we hebben dat bijvoorbeeld in Nederland bij Sparta. Noem maar even wat. Hè. Dan
2: Sparta
0: wordt
2: Mars.
0: Best wel luidkeels meegezongen.
2: S-P-A-R-T-A.
0: Juist. Maar daar is het echt
2: geweldig.
0: Kippenvel.
2: Absoluut.
0: Echt.
2: Maar sowieso al dat je zo'n stadion hebt met bijna 100.000 man erin. Ja. En dat vind ik gewoon al super indrukwekkend. Ik weet niet, ik zat een beetje bovenin. Zat ik ook.
0: Ja, ik
2: en dan,
0: ook.
2: Dat je dat prachtige uitzicht hebt eigenlijk over dat hele stadion. Met op de achtergrond de stad Barcelona. Ja, dat vond ik onvergetelijk. Echt prachtig. Ja. En trouwens, Messi speelde niet toen jij er was.
0: Oh.
2: Ja, dat was we niet. Sorry voor het verpesten hiervan. Ja,
0: nee, dat geeft niet. Waarschijnlijk had het mij ook anders ook wel beter erbij gestaan, inderdaad.
2: Ja, dat waarschijnlijk wel. Inderdaad. Want dat was toen ik daar was, de warming-up die begon. Die spelers komen het veld op. En echt waar, Jeffrey, ik heb het nog nooit meegemaakt. Messi kwam dus het veld op.
0: Yeah.
2: Mensen begonnen te huilen. Dat is echt waar. En te bidden. Echt te bidden gewoon.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, echt bizar. En toen scoorde hij ook nog in die wedstrijd. En het Messi. Ja, wat je het hele stadion dan hoort. Ja, echt indrukwekkend. Super
0: hoor
2: indrukwekkend.
0: Ook met Pedri.
2: Ja, ook inderdaad. Zeker.
0: Nou, goed,
2: hoe zijn we hier terechtgekomen?
0: Omdat ik dus... ik vertelde jou dat ik tegenwoordig de krant weer lees 's ochtends.
2: Ja.
0: Ik heb een abonnement op de krant. Ik vind dat heerlijk. Op een gegeven moment, ik hoorde ook een keer op de radio een interview over dat... sowieso hebben we natuurlijk over dat er eigenlijk te weinig wordt gelezen. Maar ook... Dat het eigenlijk heel goed is om kranten te lezen. Hè? Dat is een stukje nieuwsgaring. Laatst dat je naar Radio Drenthe luistert, wil je natuurlijk eigenlijk gewoon ook op de hoogte blijven van ander nieuws. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik neem weer eens een keer een abonnement op de krant. Nou, en daar staat dus ook The Last Tango in. Hè? Een stuk over Messi die dus vannacht zijn laatste wedstrijd speelt. Maar sowieso wel leuk om op de hoogte te blijven dat je nou eens wat nieuwtjes leest. Zo las ik vanochtend ook dat de Euromast in Rotterdam, daar zitten natuurlijk ramen in. Nou, het is best ingewikkeld om die van de buitenkant schoon te houden. Dan moet je natuurlijk, dat zie je ook bij hoge flatgebouwen, hè? Dan zie je altijd van die bakjes die dan naar beneden moeten gaan voor de glazenwassers.
2: Dood in werk, hè, als je op hoge hoogte werkt, lijkt mij.
0: Ja, dat gaat ook volgens mij nog wel eens mis. Of dat is altijd in films dat ik het zie.
2: Ik denk dat dat het is.
0: Maar ze hebben tegenwoordig iets nieuws. De glazenwassers dan, hè, want het werk wordt niet afgepakt. Nee, maar ze toveren zichzelf om tot dronepiloot. En dan hebben ze zo'n speciale drone waarmee ze dan de ramen schoon spuiten.
2: Oh,
0: dus hoeven ze zelf niet meer naar boven toe. En dan doen ze dan met een slang eraan zo, gaan ze naar boven toe. En dan die drone die spuit dan die ramen allemaal schoon.
2: Oh, wat bijzonder, joh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ziet er ook cool uit, hoor.
2: Ook dat nog inderdaad. Maar ze moeten zich wel laten omscholen tot dronepiloot. Ja, want je hebt daar volgens mij een vergunning, certificaat heb je daarvoor nodig, toch?
0: Ja, zeker. En sowieso moet je natuurlijk dat ding een beetje fatsoenlijk in de lucht kunnen houden.
2: Zo is dat. Zeker weten.
0: Anders heb je ineens van die strepen met schone ramen. En dan, je kunt misschien ook wel een mooie tekening maken met, tussen het vel door. Maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus ja, nee, ik ben weer fervent krantenlezer geworden. Ja.
2: En hoe lang heb je dat nu?
0: Ik denk nu een maandje. Een goede maand.
2: En je leest hem ook echt trouw elke dag? Of zit er wel eens een dag bij dat hij even, gelijk bij het oud papier belandt? Dat je geen tijd hebt?
0: Eigenlijk niet. Ik heb wel eens inderdaad dagen dat ik wat minder tijd heb. Maar dan probeer ik of 's avonds nog wel even te lezen.
2: Ja.
0: En toch nog even uit te lezen. De puzzels nog even te doen. In ieder geval eentje. Ik ben altijd fan van de binaire. Met die eentjes en nulletjes.
2: Zeker.
0: Kijk, natuurlijk, je leest niet elk artikel. En dat hoeft ook niet. Je pakt altijd een beetje de dingen eruit die jezelf natuurlijk aanspreken. Maar je komt heel veel dingen tegen die je anders op je mobiel bijvoorbeeld niet tegenkomt. Hè? Kijk, het voordeel aan een krant is natuurlijk dat er geen algoritme aan zit. Hè?
2: Nee, klopt inderdaad.
0: Gewoon, nee,
2: plus, wat ik altijd met een mobiel heb, dan zit ik een artikel te lezen. En dan krijg je weer een WhatsAppje of iets anders, weet ik veel wat. Ja. En dan ben je eigenlijk alweer vrij snel afgeleid en ben je weg bij dat artikel. Waardoor je eigenlijk een derde van een artikel leest en daarna ben je eigenlijk ook alweer vergeten. Want je bent alweer gefocust op dat andere wat je aan het doen bent.
0: Ja. Ja, precies. Dus pleidooi voor de krant bij deze. Wat ik trouwens ook daarin las, maar ook bij ons op rtvdrenthe.nl gisteren... over de verschraling natuurlijk in het openbaar vervoer. Met name bij de bussen. Hè, bushaltes verdwijnen. Er was vandaag, kwam naar buiten dat de staatssecretaris wil gaan inzetten op zelfrijdende bussen. Om daar wat meer onderzoek naar te doen.
2: Okay.
0: Om dat te exploiteren, om natuurlijk tegen te gaan. We hebben natuurlijk een beetje tekort in, ook in hoe heet het?
2: In OV-land.
0: Ja, en buschauffeurs. Ja. Hè? Dus een van die oplossingen daarvoor is natuurlijk innoveren. Maar zou jij in een zelfrijdende bus of, die zijn er al, taxi stappen? Zou je dat aandurven?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
2: Jazeker. Ik heb dat met eigen ogen kunnen zien toen ik in Amerika was. Want daar heb je in bijvoorbeeld steden als Los Angeles en San Francisco... heb je al van die zelfrijdende taxi.
0: Ja,
2: Waymo's heette die. En dat werkt wel heel goed, hoor. Tenminste, ik heb het nog niet ingezeten daar. Maar ik heb al wel een beetje op YouTube zitten kijken... van hoe werkt dat dan precies? Ja, dat werkt wel goed. Dat is echt zo. En ook als je kijkt naar het ongelukken ermee... Ja, natuurlijk, er zal wel eens een keer wat gebeurd zijn. Hè? Ik praat niet helemaal schoon. Maar je hoort verder niet veel over die dingen.
0: Het is natuurlijk zo dat je over het algemeen... sensoren sneller kunnen reageren dan mensen dat ze vaak kunnen.
2: Daarom, ja. Dus ik vind het echt een hele interessante ontwikkeling. Ik begrijp het, voor de werkgelegenheid is het natuurlijk niet heel lekker.
0: Nou, het is een aanvulling, hè? Want niet iedereen wil weer buschauffeur worden. Ik bedoel, er zijn volgens mij best wel veel vacatures voor buschauffeurs.
2: Volgens mij kun je zo aan de slag als buschauffeur.
0: Precies. Dus, maar mensen willen dat blijkbaar niet. Dus ja, dan moet je toch iets gaan bedenken daarin.
2: Ja, dan kom je hierop terecht, volgens mij. Zou jij in zo'n bus stappen?
0: Ik weet het niet zo goed.
2: Waarom niet? Wat houdt jou tegen?
0: Ik denk dat natuurlijk voordat het, zeker in Nederland, wij controleren dingen altijd heel goed. Hè, dus voordat dat op de weg komt, dan zit dat echt wel goed en is dat veilig. Dus dat geloof ik wel. Wat ik vooral goed vind, is dat dit er wel voor kan zorgen dat we tegen minder geld dus meer bussen kunnen laten rijden. En met name natuurlijk, en zeker wij in Drenthe zetten dat nog wel eens. Er zijn gewoon heel veel regio's waar gewoon geen bushalte meer is. Of waar überhaupt geen bus rijdt.
2: Nou ja, gisteren op rtvdrenthe.nl. Drenthe is de provincie waar de meeste bushaltes verdwijnen.
0: Juist. Dus dit zou natuurlijk wel een oplossing kunnen zijn om dat weer uit te gaan bouwen. Hè? Dus dat je wel weer die bussen kan laten rijden, omdat het gewoon simpelweg de kostprijs wat lager is.
2: Absoluut.
0: Ja, dat om nou ineens heel economisch te gaan worden. Maar ja, ik ben groot voorstander van dat we inderdaad gewoon bussen in de regio hebben. Als ze er niet zijn, kun je er ook nooit gebruik van maken.
2: Nee, dat is waar.
0: Een beetje kip-ei verhaal natuurlijk. Maar...
2: En uiteindelijk komt het dan voor de dorpen ook weer te goede. Hè? Hoe beter ze bereikbaar zijn, hoe economischer de kansen weer groter worden voor die dorpen. En werkgelegenheid en noem maar op. En dus ja,
0: dat schijnt wel zo te werken.
2: Ja, toch?
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat wij hiermee de bres op moeten gaan.
2: Doe de zender maar uit. We gaan
0: wat anders doen. We trekken naar het provinciehuis. Dat dus. Ja. En als je dat trouwens leuk vindt om even te lezen... over hoe dat nou zit met die bushaltes... check dan even rtvdrenthe.nl en of onze app. Daar kun je alles in teruglezen.

Radio Drenthe, Hall & Oates en Adult Education. Daarvoor Clouseau met hun versie van het liedje van Zoe Levi. Gedaan in de Beste Zangers, een televisieprogramma wat je kunt zien op NPO 1. Ik zing, hoorde je. Het is bijna 11:30, nieuws komt eraan. En ik dacht, het is wel weer eens een keertje tijd voor deze legende. Dolly Parton. Dit is Jolene op Radio Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
2: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: 11:30, scherp en bovenop het nieuws is hier Milko. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De staakerven is vanochtend rond 17:45 volledig uitgebrand op een recreatieplek aan de Bosweg in Anglo. De brandweer die was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging. Ook een naastgelegen caravan raakte beschadigd. Bewoners van de caravans in de buurt die moesten hun verblijf verlaten. Voor hen is opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Werkgevers in het streekvervoer die zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden willen vanaf die datum iedere week en dag gaan staken als er geen akkoord komt over een nieuwe cao. Werkgevers noemen de stakingen teleurstellend en willen liever verder onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij de cao niet alleen om salaris, maar ook om het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen die blijven wel met elkaar in gesprek. Een nieuwe documentaire programma Land van Veen en Vaart van Omroep Max moet de veenkolonie op de kaart gaan zetten. Gemeenten uit de regio die werken samen met de producenten aan het format. Het programma moet over 2 jaar op de buis verschijnen. In de docuserie wordt de regio zowel historisch als hedendaags belicht. En de 17-jarige shorttracker Jesper Smits uit Nijenveen die is geselecteerd voor de eerste World Tour wedstrijden van dit seizoen in Vancouver. Smits is de grote verrassing in de Nederlandse selectie. Ook Niels Kingma uit Paterswolde gaat mee. Verder zijn onder andere de Olympiërs Teun Boer en Jensen en Melle van 't Woud geselecteerd. Smits was afgelopen weekend bij de Dutch Open de beste Nederlander op de 1500 meter. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Ik vind dat zo'n spectaculaire sport, hè, shorttrack. Ik kijk dat eigenlijk normaal seizoen, dan kijk ik dat nooit. Maar als er dan Olympische Spelen zijn, dan kijk ik eigenlijk alles.
6: Ja, het is gewoon wat meer actie inderdaad dan schaatsen. Dan moet ik zeggen, de 500 meter van schaatsen vind ik altijd wel leuk.
5: Ja.
6: Dat gaat ook altijd hard tegen hard. Ja. Maar zo'n 3 kilometer bij de dames of 5 kilometer bij de mannen, dat vind ik alweer net iets te lang.
5: Ja.
6: Heb je dat ook?
5: Ja,
6: en bij
5: ja.
6: Shorttrack, vooral die relay.
5: Het is altijd actie.
6: Ja, met die relay al helemaal natuurlijk.
5: Inhaalacties en zo, binnendoor, buitenom.
6: Ja. Ja, en nu ook nog een extra reden om te kijken, want we hebben Drenthe aan de start staan.
5: Zo is het. Dankjewel hiervoor. Het weer, dat krijg je van Grieta Spannenburg.
7: Met een zwakke storing boven ons is er vandaag tamelijk veel bewolking aanwezig. De bewolking is bij tijden helemaal aaneengesloten, maar af en toe breekt ook even de zon leuk door. Het lijkt niet helemaal droog te blijven. Gaandeweg de dag is het lokaal wat gespetter mogelijk. Ondertussen is het kalm en nog steeds mild, met maxima van zo'n 20 graden.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design.
4: Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: ABBA, Knowing Me, Knowing You. Daarvoor ook nog When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson op Radio Drenthe.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Nou, het is dinsdag, dus heb ik weer een mooie column voor je. Voorgedragen door Renate Snoeing van het Huis van de Taal. En vandaag gaat hij over troost.
3: Goedemorgen. Dit voorjaar presenteerde zangeres Annemiek Drent hun nieuwe EP, zoals dat zo mooi heet, Troost. Met erop 6 liedjes over liefde, leem en afscheid. Allemaal in het Drents. Omdat muziek soms wat zeggen kan, waar je zelf niet onder woorden brengen kunt. Drent werkte hiervoor samen met schrijfster Yvonne Bell, die de teksten schreef. En met muzikaan Erwin Funke en Anton Strijks. Het resultaat is dat de Streektaal nou weer een paar prachtige liedjes heeft die gaat over troost, herinnering en verbundenheid. Dat de beide dames op het idee kwamen om dit te doen, is niet helemaal verrassend. Hij weet dat ze beide actief bent als sprekers op Uitvaart. En door zult ze ongetwijfeld markt hebben dat er eigenlijk niet zoveel Drentstalige nummers bent die hij gebruiken kunt bij een Uitvaart van ene voor wie de Streektaal belangrijk was. Sterker nog, ik ben nou allemaal of wat bij een uitvaart was van ene die in zijn of haar leven vooral Drents preut, waarbij de uitvaart in het Nederlands begeleid wordt. En nou weet ik wel dat we dat ook allemaal goed verstaan, maar wat is er mooier dan dat er gesproken wordt in de taal die de overledene zijn of haar hele leven gebruikt heeft. Ook bij de keuze voor muziek kan de streektaal een rol spelen. En niks ten nadele van Edes taal, zien het nog nooit zo donker was. Maar het zal zo mooi winnen als je ook wat meer keuze had in Drentstalige nummers. Doodse stilte van Mooi Wark. Op de muziek van Sound of Silence van Simon & Garfunkel is bijvoorbeeld prachtig. Net als Wat doen we nou? Van Daniel Lohuis. En nou bent er dus weer 6 nieuwe nummers bijkomen. En daar ben ik heel wies met. En nog even over de taal wat in de dienst dan wordt. Misschien denk je er helemaal wel niet over na als je midden in je verdriet zit. Maar denk je ook niet dat het nog net wat persoonlijker en dichterbij kan door het in Drents te doen? En er bent ook gewoon best wel wat uitvaartverzorgers die zo'n dienst heel mooi in het Drents begeleiden kunt. En als dat niet zo is, dan bent er gelukkig ook nog verscheiden Drentstalige uitvaartsprekers die vraag worden kunt. Want juist op zulke momenten kan slim veel betekenen als je de woorden hoort in de taal die altijd bij een is die leven hoort heeft. Dus komt er binnenkort een naaste uit de tiet, weet dan dat er genoeg mogelijkheden bent om bij het afscheid wat met de streektaal te doen. Een koppel van die uitvaartsprekers bent trouwens gewoon te vinden op onze website onder het kopje Drentse Sprekers. En hoor je als Drentstalige uitvaartspreker nou deze column en sta je nog niet op onze website? Mail dan even je gegevens en een foto naar info@huisvanhetaal.nl. Dan zetten we je er zo tussen. Tot na de mol.

van die EP Troost, waar de column van het Huus van de Taal zojuist ook over ging. En volgende week dan is er weer een nieuwe column in het Drents.

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home aan het einde van Koffie en Keuvel. Ik spreek je morgen weer, zometeen hier Anouk in de middag met Anouk Middel. En onder meer Rod Stewart en Aniek onderweg naar de Beach Boys. Dit is Then I Kissed Her. Heb nog een hele mooie dag. 12.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drentetours.nl.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Lekkerslapen.nl.
9: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
16: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
17: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
16: Voor pallets van 100 kilo?
17: Zie het als een kans. Train die koor, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
19: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: heeft hij. Deze Rod Stewart. Wel van drie verschillende vrouwen. Baby Jane was dit. Goedemiddag en wat fijn dat je luistert.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En toen maakte jij meteen een linkje met Douwe Bob.
3: Ja, dat is een beetje flauw natuurlijk. Maar die heeft ook wel... Ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel mannen die meerdere kinderen hebben bij verschillende vrouwen. Maar Douwe Bob die heeft inderdaad... op een gegeven moment had hij, volgens mij was dat eind 2021... had hij ongeveer op hetzelfde moment kreeg hij twee kinderen bij twee verschillende vrouwen. Dat was wel een beetje het nieuws van dat moment.
0: Ja, en later. Is hij nog weer getrouwd, geloof ik, met een van beide moeders?
3: Volgens mij is hij getrouwd met Anouk van Schaik inmiddels. Waarmee hij ook in ieder geval een kindje heeft. En een stilgeboren kindje. Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Ja. In december overleden geboren.
0: Douwe Bob is trouwens een graag geziene gast bij de Amer, hè? Hier bij ons in de provincie. Ja. Daar komt hij heel vaak en dan gaat hij ook paardrijden en zo. Zometeen zie ik trouwens met een scheve uit mijn ooghoeken... een liedje heb ik nog klaarstaan van Douwe Bob. Dat ga je zo meteen horen. Wat gaan we allemaal doen? Nou, Ruben, goedemiddag en welkom.
3: Ja,
0: fijn dat je er bent.
3: Anouk.
0: Jij houdt onder andere al het nieuws in de gaten. Zeker. Waar ga je het zo meteen over hebben?
3: Nou, onder andere dus over dat streekvervoer. Hè. Er zijn stakingen aangekondigd door door de vakbonden. Die roepen nu, als de werkgevers ons niet tegemoet gaan komen... met de wensen die wij hebben, dan gaan we staken. Vanaf 12 oktober elke week een dag. En dat zou tot kerst kunnen duren. Nou, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Om 12:30 geef ik daar nog iets meer context bij.
0: Oké. Elk uur rond 12:30 dan praat jij ons bij over het Zeker. Laatste nieuws. Maar natuurlijk ook altijd te vinden op onze site en in de app. rtvdrenthe.nl. De meeste mensen heb ik denk ik gemiddeld een stuk of 5, 6... misschien hooguit 7 vrienden. Maar Ruben en ik, die hebben samen wel 100 vrienden.
3: Ja, is die nogal
0: gezamenlijke
3: leuk.
0: Vrienden ja, ook nog.
3: Al die verjaardagen er ook van.
0: Oh,
3: hè?
0: Okay. Man, nee, maar dat is hartstikke gezellig. We hebben serieus waar. Gezamenlijk ongeveer 100 vrienden. Die allemaal onze eigen vrienden zijn. En die zijn vandaag ook allemaal op pad. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. We gaan ook weer ontbijtjes weggeven. Dat doen we de hele week. Een ontbijtje voor twee in Emmen. Hoe je daar kans op maakt, dat vertellen we wel even over. Wat zal het zijn? Even over tweeën ongeveer. De hulplijn wordt weer ingeschakeld. Er wordt namelijk onderdak gezocht voor wandelaars. Onze Adet is ook nog weer op tjak. En die meldt zich zo rond 12:45. Dichtbij zag ik trouwens. Hier in Assen heeft hij een afspraak. Gebeurt er nou iets bij jou in de omgeving waarvan je denkt... dat is leuk voor de verslaggever op tjak? Stuur even een mailtje op tjak@rtvdrenthe.nl. Dan maken we een afspraak. En dan komen we even langs. En dan kan je heel Drenthe laten weten waar je mee bezig bent. Nou, dat en natuurlijk heel veel muziek de komende uren. Deze bijvoorbeeld. Dit is een nieuw liedje van een meisje uit Meppel. Annieke heet ze.
4: I guess this is it.

Fleetwood Mac en Don't Stop. Nou, dat doen we zeker niet. En hier hadden we het net over, hè? Onze eigen Delbop. No to Self is dit op Radio Drenthe.

0: Douwe Bob op Radio Drenthe en Note to Self. Nou, ik zei het net al, Ruben en ik hebben ontzettend veel gezamenlijke vrienden. Want het was een drukte van belang hier vanochtend bij het pand van RTV Drenthe. Want daar hadden zich echt een beste bubs vrienden verzameld. Namelijk de vrienden van RTV Drenthe. En ze hebben een dagje uit. In een grote bus gingen ze gezamenlijk opjakken. En aan de telefoon heb ik nu Henny Bouwman, secretaris van de club. Goedemiddag, Henny.
1: Hoi.
0: Waar zijn jullie met z'n allen nu?
1: In het gevangenismuseum in Veenhuizen zijn we.
0: Nou ja, met hoeveel man zijn jullie op stap?
1: De hele bus zat vol.
0: En hoeveel 48.
1: Man zijn er?
0: 48 man. En jij moest er in de auto achteraan?
1: Ja, dat is een misverstandje, denk ik. Moeten we nog even zien hoe dat komt. Maar het is wel goed gekomen.
0: Henny, ik vind dat zo mooi, hè, dat wij een echte vriendenclub van RTV Drenthe hebben. Hoeveel vrienden hebben wij eigenlijk? Want volgens mij meer dan die 48.
1: Ja hoor, we hebben 830 ongeveer.
0: Zoveel vrienden hebben zich aangesloten.
1: Ja, en toen ik erbij kwam waren het er 700. En ik ben nu denk ik 3 jaar lid van de vrienden.
0: Ja.
1: Ik ben 3 jaar in het bestuur en er komen steeds meer bij.
0: Ach, wat mooi.
1: Dus dat is mooi. Iedereen denkt van, het is iets voor oude mensen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon, als je RTV Drenthe wil steunen, dan kan je lid worden.
0: Ja, want hoe gaat dat dan?
1: We hebben foldertjes en als we iets organiseren, organiseren we een vriendenmiddag. Maar niet alleen voor de vrienden, maar ook voor iedereen die maar wil komen.
0: Ja.
1: Dus dan, we hebben laatst bijvoorbeeld Dick van Altena gehad. En dat was ongeveer de helft wat geen vrienden was. En die zijn, na die tijd wordt er dan weer een aantal wel vriend. En zo komt er elke keer wat bij.
0: Oh, ik vind het zo mooi. Het is ook al jaren, hè, dat die vriendenclub er is. Hoeveel jaar gaan we al terug?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja, 1988.
0: Ach, moet je nagaan.
1: Ja, toen is een groep mensen begonnen. Die wilden gewoon een echte Drentse omroep.
0: Ja.
1: En daar is het door ontstaan.
0: Ja. En dan organiseren jullie dus allerlei activiteiten zo door het jaar heen. En jullie komen dan ook in het pand van RTV Drenthe. Maar bemoeien jullie je ook met programmering en zo?
1: Sorry, je viel even weg.
0: Nou, dat jullie ook wel invloed hebben op de programmering of zo? Of dat niet?
1: Nee, dat niet. We kunnen wel zeggen wat we ervan vinden.
0: Oh, dat is toch al heel goed.
1: Ja, in onze algemene ledenvergadering. Dan kunnen we, dan praten we met Martin en dan zeggen we wat we niet leuk vinden, wat we wel leuk vinden. Dat we graag Drents op de zender willen bijvoorbeeld.
0: Ja, daar moet je hard voor maken met elkaar dan. Hey, en dan kom je dus een paar keer per jaar bij elkaar. Ik ken de fietstochten, en je noemt al wat theaters en zo. En nu dus echt een dag met de bus op stap. In Veenhuizen ben je nu. Hoe ziet de dag eruit?
1: Nou, we zijn vanmorgen met de bus over de Weeperpolder gegaan en door Vochtelo. En we hebben nu een rondleiding gehad in 3 groepjes.
0: Ja.
1: Door met gidsen en nu hebben we een lunch. Daarna gaan we in 2 groepjes naar de Rode Pannen. Dat is het andere gedeelte van het museum.
0: Ja.
1: En als dat geweest is, hebben we nog een rondleiding of een rondtour met de RTV Drenthebus.
0: Ja.
1: Door Veenhuizen heen. En dan gaan we nog een ommetje maken. En dan weer naar de studio. En als het goed is, hebben we daar nog een hapje en een drankje.
0: Ja, superleuk. En mensen die het horen en denken, oh, dat lijkt me wel wat. Hoe kun je je aanmelden?
1: Via onze website, vrienden.rtv Drenthe.
0: Ja, en dan vind je wel meer informatie en ook alles wat jullie doen, hè, zo'n hele jaar door.
1: Ja, leuke vriendenmiddagen.
0: Ja, het ziet er hartstikke gezellig uit, want je hebt ook foto's meegestuurd van de hele bubs met elkaar. Ja. Ik wens je nog heel veel plezier. En ik denk, ik zie jullie wel zometeen. Wat zal het zijn, tegen 4, 5 of zo weer binnentruppelen hier dan in het atrium?
1: Half 5 moeten we er ongeveer weer zijn.
0: Ja, nou, een warm welkom wacht jullie. Hey, veel plezier daar. Groetjes aan al onze vrienden daar.
1: Ja, graag doen. Dankjewel. Doeg.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
3: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
4: Exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ruben Koren praat ons bij.
5: Goedemiddag. Werkgevers in het streekvervoer zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden willen vanaf die datum iedere week een dag staken als er geen akkoord komt over een nieuw cao. Werkgevers noemen die stakingen teleurstellend en willen liever verder onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij het cao niet alleen om salaris, maar over het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen blijven wel met elkaar in gesprek. De 17-jarige shorttracker Jesper Schmid uit Nijenveen is geselecteerd voor de eerste World Tour wedstrijd van het seizoen in Vancouver. Schmid is de grote verrassing in de Nederlandse selectie. Ook Niels Kingma uit Paterswolde gaat mee. Verder zijn onder andere de Olympiërs Teun Boer en Jens en Melle van het Woud geselecteerd. Schmid was afgelopen weekend bij de Dutch Open de beste Nederlander op de 1500 meter. Een nieuw documentaireprogramma Land van Veen en Vaart van Omroep Max moet de veenkolonie op de kaart gaan zetten. Gemeenten uit de regio werken samen met de producenten aan het format. Het programma moet over 2 jaar op de buis verschijnen. In de documentaire serie wordt de regio zowel historisch als hedendaags belicht. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lezen in onze app en op rtvdrenthe.nl.
4: Ruben, dankjewel. Gaan we even kijken wat voor weer we kunnen verwachten nog allemaal. Grita, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Anouk.
4: Ik vond het wat mistig lang.
6: Ja, het zicht was vrij lang beperkt. Het was ook tamelijk nevelig. Ja, hoge luchtvochtigheid. Typisch natuurlijk voor deze fase van het jaar. Maar het was vooral in noordelijk Drenthe nog enige tijd mistig. Op een gegeven moment werd het nevelig. En inmiddels zijn de zichten opgelopen naar zo'n 6 tot 10 kilometer. Officieel is dat ook nog nevel. Maar de zichten worden langzaam beter. En de zon begint zo her en der er doorheen te piepen. Uit Diever en verder ook uit het noorden. Noordwesten van Drenthe komen wat meldingen van de opklaringen. En vanuit die hoek breekt de bewolking wat vaker open. Ook over de centrale en mogelijk ook over het zuidoosten van zuidoostelijke delen van Drenthe. Zo voorzichtig aan komt de zon er dus een beetje bij.
4: Ja, heel voorzichtig.
6: Heel voorzichtig.
4: Ja, dus geen stralende zon gaan we zien vandaag.
6: Nee, we gaan vandaag geen stralende zon zien. Als je erbij komt, is het wel lekker. Er kan trouwens vanmiddag nog een enkel spetterbuitje vallen. Want waarom heeft die zon het zo moeilijk? Dat is toch omdat er een front, een storing over ons heen ligt. En vandaar ook dat vele vocht. En wel temperaturen die overigens heel aardig zijn. Temperatuur had vanochtend door die nevel wel een tijdje moeite om te gaan stijgen. Is dat nu wel aan het doen? 17 graden, strakjes 19. Als de zon er even leuk bij komt, 20 graden. En weinig wind. Dat is een beetje het beeld van de rest van de dag.
4: Oké, okay, en vanavond en morgen?
6: Vanavond en morgen geleidelijk aan vanavond brede opklaring. Ja, we blijven in dezelfde luchtsoort zitten. Betekent dat je later vanavond en vannacht ook heel makkelijk de mist ingaat. En ook morgen overdag, morgenochtend, kan het lange tijd toch tamelijk mistig zijn. Duidelijk mistiger dan vanochtend bijvoorbeeld. Dat was vaak nevel, zichten rond de 1000 meter op veel plaatsen. Maar morgen op veel plaatsen zichten rond de 200-300 meter, denk ik, een tijd. Dan komt dan later in de ochtend en morgenmiddag de zon erbij. Ook nog mild hoor, 21 graden, kalm weer. En dan vanaf de late avond van morgen. Dan gaat er van tijd tot tijd enige regen vallen. Oké, hebben we geen mist meer. We hebben gelijk een heel ander weertype. Met een noordwestenwind, west-noordwestenwind op donderdag. Mooie, felle opklaringen, maar ook een paar stevige regenbuien.
4: Oké. We maken ons bord letterlijk nat. Gita, dankjewel, hè. Hoi. Ja, ben je 50 jaar of ouder, zet de radio maar wat harder.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Anouk in de middag.

0: Nou, dat is toch een lief liedje van de drie J's, Twiegelied.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, waar zit jij nou op?
3: Oh, dat is een scootmobiel. En ik zit net in te kijken, want ik mag hem wel in testen. Een scootmobiel, die staat hier als een van de vele attributen om senioren op pad te houden. En ik zeg, ja, nou, het is misschien wat meer vuil aan, wie zal het zeggen? En ik denk, oh, voorzichtig, ja. Want Giel, onze cameraman, die moet hier dus de boot rijden. Ja, dat ging eigenlijk wel vrij goed, eigenlijk, vind ik. 2,5 kilometer per uur. Oh, wat ging dat mooi, eigenlijk. Anouk, ik ben trouwens in de Nije Kolk, in de grote hal, zeg maar, van de Nije Kolk. Dus op dit moment een grote, ja, beurs. Yvonne moet zo neem, goedemiddag.
4: Ja, zeker. Een soort seniorenmarkt.
3: Ja.
4: Voor alle markten thuis, voor de senioren.
3: En het geeft een veiligheid, want je bent van Veilig Verkeer Nederland, of Noord-Rent in dit geval.
4: Ja.
3: Maar goed, er bent meer instanties als hier staan.
4: Ja, nou, de beurs is in eerste instantie opgericht voor veiligheid in het verkeer.
3: Ja.
4: Maar als jij al niet veilig de drempel van je voordeur over kan stappen, hoe wil je dan veilig in het verkeer zijn?
3: Ja.
4: Dus op een gegeven moment zijn er meer organisaties bijgekomen. Hè? Je zit nu op de scootmobiel.
3: Ja.
4: Met de scootmobielleverancier werken wij heel goed samen vanwege alle scootmobieltrainingen die wij geven.
3: We zien dat hier een achteruitrijcamera op zit. Kijk, als ik achteruit ga, kijk, dan kun je zien.
4: Ja, mooi, hè?
3: Oh, man!
4: Ja. Maar voor heel veel mensen is het heel moeilijk om op die scootmobiel te rijden. Dus geven wij ook die scootmobielcursussen aan mensen. We doen dat ook privé thuis bij mensen die dus wel een scootmobiel hebben staan.
3: Ja.
4: Maar eigenlijk in het schuurtje staat of in de garage. En dat niet zo vaak op durven rijden.
3: Dat ze niet durft.
4: Ja, daarom. Ja.
3: Het is eigenlijk heel makkelijk, hè? Want er zitten maar twee hendels op.
4: Het is helemaal niet zo makkelijk.
3: Niet. Ja, in vooruit, achteruit. Meer is niet.
4: Maar als je gewend bent om van een fiets af te komen, dan ben je gewend knijpen.
3: Ja.
4: En dan geef je gas. Dan rem je.
3: Ja.
4: Als je hier knijpt, dan vlieg je vooruit.
3: Ja, dat klopt. Je moet gewoon overal blijven met remmen, eigenlijk.
4: Juist. Ja.
3: Ja.
4: En zo geven we natuurlijk veel meer cursussen. Ook, en die organisaties die staan hier ook, hè, voor een driewielfiets. Of maak van je gewone fiets, je elektrische fiets, gewoon een normale driewieler.
3: Oh, ja.
4: Dan hoef je niet zo'n hele grote driewielfiets aan te schaffen.
3: Heb je die hier ook staan, trouwens?
4: Ja, die staat hier verderop. Okay. Ja.
3: Ja. Ja, nou, we kunnen ze niet allemaal belangen, Yvonne. Nee. Maar ik wil toch even, want ik stap even van de scootmobiel af. Ik kom zo even weer bij, hè. Maar ik wil even naar deze meneer, die als hier informatie zit te geven. Dag meneer, mag ik wel even storen? Waar giet dit over? Jullie bent van SeniorWeb?
5: Wij zijn van SeniorWeb. Dat gaat dus over. Wij zitten hier elke woensdagmiddag, onder andere.
3: Ja.
5: En dan helpen wij mensen die dus problemen hebben met de telefoon, met de tablet of met de. Weet dat? De,
3: allemaal digitaal is.
5: Allemaal maar digitaal is, ja. En allemaal op het gebied van het programma. Wij gaan niet met de hardware zo bezig.
3: Nee, oké.
5: Okay. Dus,
3: mensen die last hebben, moeilijk met bankieren, ik noem maar wat.
5: Juist.
3: Ja?
5: En dat doen we in samenwerking ook wel met de meisjes van de bibliotheek. Want je hebt ook wel dat. Met DigiD heb je ook vaak problemen.
3: Oh, ja.
5: Dat doen wij wel, maar zij helpen er ook met.
3: Ja.
5: Nou, deze mevrouw die komt net, die zei, ik wil graag een fotoboek maken. Dan kunnen wij geen fotoboek voor haar maken. Maar we kunnen wel helpen met hoe ze ermee beginnen moet.
3: Ja,
5: en waar ze alles bij moet halen.
3: Oh ja, dat is ideaal toch?
5: Dus,
3: dankbaar mensen kreeg ervan volgens mij.
5: Wat zeg
3: je? Dankbaar werk.
5: Ja, dankbaar werk. En moet zeggen, nog elke middag, woensdagmiddag zit er altijd voor 6 tot 10 mensen. Die komen hier binnen om met vragen en wat soort dingen.
3: Ja,
5: dus.
3: Nou jongens, heel veel succes. Ik moet nog even terug naar Yvonne, want ik heb beloofd dat ik mij even zal onderwerpen aan een reactietest voor in het verkeer natuurlijk. Hè. En dit is een of andere computer, ik moet hier gewoon zitten. En Peter, je bent van dit apparaat.
6: Ja, dat klopt.
3: Dat is een apparaat die test mijn reactie, maar ik zie dat 2 pedaaltjes op de grond. Wat ben je dat voor pedaaltjes?
6: Ja, dat klopt wel. Dat heb je aan je auto ook. Je hebt namelijk een gaspedaal en een rempedaal.
3: Oh ja.
6: Dat gaan we nu even gebruiken om jouw reactie te meten.
3: Wij doen dit met een auto na.
6: En we gaan een auto na.
3: Oké. Okay.
6: Jij gaat hier even zitten.
3: Ja.
6: Je gaat met het rechterbeen dat bedienen en het linkerbeen doet even niet mee.
3: Oh, ik heb mijn automaat.
6: Je hebt
3: ik heb mijn automaat. Oké, nou, ik ga zitten. Nou, oké. Okay. En dan geef ik gewoon gas.
6: Ja,
3: ik doe de linkerbeen doe ik weg.
6: Met je rechtervoet geef je gas.
3: Ja.
6: En dan is het net of het denkbeeldige weg.
3: Oh, kijk, dat is de weg hier voor mij. Ja, precies. Op een computerscherm krijg ik een soort.
6: En dan gaat Yvonne zo meteen stiekem op een knopje drukken en er verschijnt hier de tekst stop in beeld.
3: Ja.
6: En dan ga je met de rechtervoet naar het rempedaal. En ondertussen
3: moet je gewoon remmen, zeg maar.
6: Ja, moet je gewoon remmen.
3: Ja, okay.
6: Ja,
3: nou. Hoe hard ga ik nou? Dat geef je niet aan, hè? Oh, ik gaf al stop. Oh, ik ben al veel te laat.
6: Ja.
3: Ik wil zien weten hoe het werkt.
6: Ja, maar dat doet dus ook afleiding in het verkeer.
3: Oh, dat doet hij?
6: Ja.
3: Je mag me niet afleiden, Peter.
6: Nee, ook. Okay.
3: Ja, zo
6: nou, daar komt hij.
3: Ja, oh, nee. Ik zag Yvonne als wat druk. Ik trap mis.
4: Veel te lang.
3: Ja, ik snap het. Ik snap het, Yvonne. Ik doe nog 1 keer, hè.
4: Als jij deze snelheid...
3: Ja?
4: Als je deze... hebt, opeens deze reactietijd hebt, dan heb jij, als je 100 kilometer per uur rijdt, een remweg van 83 meter.
1: Zo.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, nog,
4: dus je moet wel even meer attent zijn.
1: We hebben gelukkig een scootmobiel, dat scheelt. Ja, dat scheelt. Ja. Niet zo. Doen nog niet, mag ik nog niet? Ja, ja, dit is mij ook veel te langzaam eerlijk gezegd. Ja, nou, let op, hè.
6: Let op.
1: Ja, ja, ja. Dan nog houden we hem echt in het echie. Ja, oh, ja, dat was al wat gauw, hè?
4: Dat is voldoende.
1: Ja, oh, is voldoende.
4: Voldoende.
1: 0,47.
4: Ja.
1: Dat is bijna een halve seconde. Dat is nog wel vrij langzaam, hè?
6: Nou ja, dat is het ook. Maar blijven trainen. Blijven trainen.
1: Oh, dus is, oh, dat is er weinig aan de hand. Dat vind ik, nou, dat, vind ik dat... Oh, je vindt het niet?
4: Nee, want zelfs met deze reactiesnelheid... heb je bij een snelheid van 50 km per uur nog altijd een remweg van 21 meter.
1: Ja, maar heb ik ook een beetje respijt om met Peter mij al afleid? Of maakt dat
4: niet
1: uit?
4: Nee, nee, dat is, die respijt is er niet.
1: Oké. Okay.
4: Nee. Maar dat betekent afstand bewaren in het verkeer. Ja. En dat proberen wij met hiermee duidelijk te maken aan de mensen.
1: En zo kunnen mensen dus de hele dag hier terecht, hier in de hal van de Nije Kolk?
4: Tot half vier.
1: Ik wil zeggen, tot laat nog, tot vanmiddag half vier.
4: Ja.
1: Want het is hier vrij druk, hè? Er is veel belangstelling.
4: Ja, gelukkig wel.
1: Ja. Ja. Maar het is alle jaren zo, hè? Want jullie doen dat niet voor het eerst?
4: Nee, nee, we doen het al sinds 2018.
1: Oh, kijk eens hier.
4: Ja, ja. Corona-jaren uitgezonderd. Maar ja, het is ieder jaar een grote succes aan het worden. En er zijn steeds meer organisaties die zich willen aansluiten.
1: Ja.
4: Want iedereen gaat voor die veiligheid van die ouderen.
1: Ja, precies. Ja, maar het is niet alleen veiligheid. Want ik heb net hier, dat seniorweb is hier.
4: Is ook
1: ik heb
4: veiligheid.
1: Ook zien voor opvang, dat je zorg kan krijgen thuis, et cetera.
4: Gelukkig
1: dat soort
4: wel.
1: Zaken.
4: Ja, ja, daarom zeggen wij, die veiligheid begint al in je huis.
1: Ja. Nou, helemaal duidelijk. Tot half vier, en ook kun je hier terecht hier in...
4: wil aanmelden, wij doen ook nog de opfriscursus auto.
1: Ja.
4: Op 22 oktober in Assen. Laten mensen naar de website gaan en kijken. Ze kunnen zich nog aanmelden.
1: Okay.
4: Dan krijg je een uur theorie, uur rijinstructeur met je eigen auto de weg op. En nog een uur workshops.
1: Oké, het is een beetje een re-examen eigenlijk weer. Min of meer.
4: Nou ja, maar geen consequenties voor het rijbewijs.
1: Nee, dat is dan wel weer mooi.
4: Dat is zeker heel mooi.
1: Geruststellende gedacht. Nou, neem dan even een keer hoe en wat. Want dat is natuurlijk best wel interessant.
4: Ja, op vvnassen.nl.
1: Ja.
4: Daar staat de informatie en kunnen mensen de informatie vinden. Ja.
1: vvnassen.nl.
4: En anders ook op vvn.nl. Ga door naar de provincie Drenthe. En daar vind je ook mijn gegevens van Yvonne Buijs.
1: Gezien mijn reactiesnelheid, dan ook is het misschien niet onverstandig dat ik mij door aanmeld. Maar ik zal eerst voorzichtig proberen om die scootmobiel weer terug te brengen naar zijn plek. Daar achterin. Dat is al nu daging op zich.
0: Ja. Goed het volgende doorlezen. Maar ik vind het dapper van je, Aldert. Ja. Hey, dank je wel, hè. Voorzichtig aan daar.
1: Jojo, later.
0: Jojo. Tot half vier kan je daar dus nog terecht. In de grote hal van de Nieuwe Kolk in Assen voor allerlei informatie. En tips voor onze verslaggever Opchak, ook die zijn welkom, hè? Stuur even een mailtje. Opchak@rtvdrenthe.nl. Zet erin wat er allemaal gebeurt en wanneer het gebeurt. En dan nemen we even contact met je op. Het is alweer bijna 1 uur. Na 1 schakelt Ineke de hulplijn in van RTV Drenthe. Na ABC.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de show. Tuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
7: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wie in de omgeving van Borger heeft er een bed over? Ineke zoekt er eentje.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Without You, I Feel Good.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ik kreeg een mailtje van Ineke. Ineke had ooit eens eerder de Hulplijn ingeschakeld en vroeg mij of ze dat nog een keer kon doen. Nou, natuurlijk kan dat. Ineke, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Anouk.
0: En eigenlijk ook een beetje om hetzelfde oproepje te doen, hè?
3: Ja, klopt. We zitten nu in een ander gebied en vorige keer heeft het geholpen. Dus ik dacht, ik probeer het nog een keer.
0: Ja, vertel, waar ben je bij betrokken?
3: Ik ben betrokken bij de Afrika-loop. Dat is een week wandelen voor kinderen in Kenia, waar wij al 30 jaar voor zorgen. En die week, dan zijn ook mensen die komen van overver en die willen graag een slaapplaats. En wij bieden dat ook aan. Dan tegen een geringe betaling. Overnachten ze dan bij een gastgezin. Krijgen ze een ontbijtje de volgende ochtend en eten ze 's avonds mee. En dat geld betalen ze dan aan de Afrika-loop. Dus niet aan het gastgezin. Nou ja, daarmee helpt het gastgezin ook de kinderen in Afrika door een bed te bieden aan een wandelaar.
0: Ja, dat is georganiseerd door de Andreas Manna Stichting, hè, die Afrika loop.
3: Klopt.
0: Ik geloof al wel 20 jaar dat jullie dat doen, hè?
3: Dit is
0: zevendaagse loop.
3: Ja, klopt. Dit is de 21ste keer, onafgebroken. Zelfs in coronatijd konden we hem lopen op één dag na.
0: Ja.
3: Dus we doen dit heel trouw en mensen vinden het nog steeds leuk en wij ook.
0: Ja, en dat begint dan 10 oktober in Hoogeveen. En hoe gaan die dagen dan?
3: We lopen van plaats naar plaats. En we starten inderdaad 10 oktober in Hoogeveen. Dan lopen we die dag naar Westerbork. En de volgende dag lopen we van Westerbork naar Grollo. En daarna van Grollo naar Borger. Van Borger naar Odoorn. En van Odoorn naar Aalden. Van Aalden naar Geesbrug. En dat is dan vrijdag 16 oktober. En dan lopen we van Geesbrug weer naar Hoogeveen.
0: Ja, en naast dat je gastgezinnen zoekt, kunnen mensen ook meedoen met dit evenement?
3: Ja, zeker. We willen ook nog heel graag wandelaars erbij. Dus dat is zeker ook een oproep. Dat mensen zich elke dag aan de start kunnen melden. 'S Ochtends wanneer men 15, 25 of 35 kilometer willen wandelen. Mm-hmm. En we hebben ook een 10 kilometer. En dat is altijd in de middag. Vanaf 1:30 kun je dan nog een lusje lopen in de plaats waar we die dag aankomen. Bijvoorbeeld zaterdag lopen we naar Westerbork. En dan om 1:30 kun je in Westerbork melden. En dan kun je daar nog een rondje van 10 kilometer lopen.
0: Ah ja, en dan loop je in één grote sliert achter elkaar aan?
3: Ja, de een die loopt wat harder dan de ander. En de een die loopt wat verder dan de ander. Dus ja, dat is een, of in een sliert of in een rondje.
0: En hoeveel mensen doen er gemiddeld mee?
3: Dat is heel verschillend. Wij zijn geen vierdaagse van Nijmegen. Zulke slierten hebben we niet, zeker niet. Maar juist door de kleinschaligheid maakt het ook dat het heel persoonlijk is. We hebben 3 pauzeposten onderweg waar we gezellig even de mensen te woord staan. Even kletsen, kopje koffie, kopje thee. Dus aantallen is altijd heel lastig te zeggen, want dat verschilt ook per dag. Ja, maar dat loopt niet in de honderden, hoor.
0: Nee, maar je weet nu al dat jij in ieder geval 2 slaapplaatsen nodig bent in de omgeving van Borger.
3: Ja, klopt. We hebben nog 1 bed nodig in de nacht van 12 oktober op 13 oktober in Grollo. En nog 1 bed op dinsdag 13 oktober van 13 op 14 oktober.
0: Ja, en dat zijn dan mensen die individueel meelopen?
3: Ja, die lopen inderdaad individueel mee. En in de andere plaatsen hebben we voldoende slaapplaatsen inmiddels.
0: Mm-hmm.
3: Maar dus in Grollo op 12 oktober en in Borger op 13 oktober zou het fijn zijn wanneer er nog een gastgezin bij komt die 1 persoon kan herbergen, zeg maar.
0: En als gastgezin bied je dus een slaapplek en een maaltijd. En wat moet je nog meer doen?
3: Klopt. Nou, niks. Wanneer de persoon in kwestie binnenkomt, wanneer die uitgewandeld is, dan bellen wij het gastgezin. En dan vragen we of ze die persoon willen ophalen. Wanneer dat niet lukt, kunnen we de wandelaar ook thuis brengen. En het verzoek is dan dat hij 's avonds mee mag eten en 's ochtends een ontbijtje krijgt en een lunchpakket voor de nieuwe wandeldag. En that's it.
0: Ja, en dan weer aansluiten bij de groep. Is dit na te lezen? Staat dit ook op de Andreas Manna Stichting site?
3: Op de Afrika-loopsite. We hebben ook een speciale Afrika-loopsite. En daar staat het nog veel uitgebreider op.
1: Lijkt me goed.
3: www.afrikaloop.nl.
1: Ja. En daar kan je ook rechtstreeks aanmelden als gastgezin?
3: Dat kan. Er staat een e-mailadres. Ik heb ook eventueel een telefoonnummer.
1: Ja, zal ik die gewoon noteren dat ik hem bij de balie neerleg?
3: Hartstikke leuk.
1: Is dat jouw 06 nummer of niet?
3: Nee. Dat is een andere. Dat is het nummer van de Afrika Loop.
1: Ja.
3: Dat is 06.
1: Ja.
3: 29.
1: Ja.
3: 39.
1: Ja.
3: 36.
1: Ja.
3: 14.
1: Oké, okay. Ik heb hem genoteerd. Ik leg hem bij de balie neer, dus iedereen kan contact opnemen met RTV Drenthe. Mocht je de telefoonnummer willen voor meer informatie of wellicht een slaapplaats bieden, dat zou helemaal mooi zijn. Ineke.
3: En meewandelen.
1: Ja, en meewandelen natuurlijk ook inderdaad. Dit is al gauw, joh. Dat is komende zaterdag al.
3: Ja.
1: Nou, heel veel plezier in ieder geval met elkaar.
3: Dankjewel.
1: Dag Ineke.
3: En jij bedankt.
1: Wil je ook een keer een oproepje doen? Dat kan hoor. Stuur maar een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl.

0: meisjes ooit eens gevraagd om de hoofdrol te spelen in Sister Act. Maar ze dacht, nou, niemand gelooft mij als non. Dus toen ging die rol naar Whoopi Goldberg. Betty Midler was dit en Beast of Burden.
1: De slingerplaat.
0: Oeh, wij laten ons graag weer verrassen door liedjes die aangedragen worden. 26 liedjes hebben we over een half uur nodig. Want even voor tweeën willen we graag achter elke letter van het alfabet een liedje zetten.
2: Ja.
0: Rondom een bepaald thema. En vandaag werd hij eigenlijk in de schoot geworpen door Henny, hè?
2: Ja, zeker. Die spraken we iets meer dan een uur geleden over de dag die vandaag gaande is. Tenminste, de vrienden van RTV Drenthe, die zijn lekker met elkaar op pad vandaag, Anouk.
0: Ja, en dat zijn heel veel vrienden, vertelde Henny.
3: We hebben 800, dik 800, 830 ongeveer.
0: Zoveel vrienden hebben zich aangesloten.
3: Ja, en toen ik erbij kwam waren het er 700. En ik ben nu, denk ik, 3 jaar lid van de vrienden.
0: Ja.
3: Ik ben 3 jaar in het bestuur en er komen steeds meer bij.
0: Ja, joh. Dat zijn wel heel veel vrienden.
2: Ja, dat is dus een vriendenclub die eigenlijk al RTV Drenthe een warm hart toedragen.
0: Ja, dat is
2: dat is hoe het is, hè?
0: Ja, maar we hebben zelf eens even gekeken. En als ik dan om me heen kijk voor mezelf, dan denk ik, ja, maar hoeveel echte vrienden heb je nou eigenlijk? Dat zijn er niet zoveel.
2: Nee, dat is bij mij een handjevol.
0: Ja, zeker. 1 handvol.
2: Ja, dat denk ik, ja. Ja, ja zeker. Ja.
0: En dan die kring eromheen is wat groter. En kennissen, Allah, hè, dat is dan helemaal groot. Maar echte vrienden?
2: Ja, nee, wie je echt belt als je er even doorheen zit, dat is maar een heel klein clubje. En ja, dat is, er zijn in ieder geval geen 800, zoals de vrienden van RTV Drenthe.
0: Maar vrienden zijn zo belangrijk in het leven.
2: Absoluut.
0: Dus wij dachten, wij eren de vrienden vandaag in de muziek. Wij zoeken liedjes waarin vriendschap of vrienden bezongen worden.
2: Ja, nou, die zijn er volgens mij best wel gemaakt. Ik heb er wel ideeën over.
0: En er zijn natuurlijk inkoppertjes, liedjes.

0: Welke lied hebben wij erachter gezet en die gaan we dan draaien. Goedemiddag, met Anouk. Met wie spreek ik?
1: Mooi, met Jelmer.
0: Hey Jelmer, hoeveel vrienden heb jij?
1: Nou, ik denk dat het wel redelijk klopt wat jij net zei.
0: Ja,
1: dat
0: hè?
1: Het uiteindelijk op één hand te tellen is. Ja.
0: Die echte vrienden, die je echt alles vertelt
1: precies.
0: En die in barre tijden voor je zijn.
1: Ja.
0: Hey, welk lied, waar dacht je aan?
1: Vrienden voor het leven van Jan Smit.
0: Ach ja, dat vind ik mooi. Vrienden voor het leven, noteren wij. En je bent de eerste die belt jou, dus je mag letter kiezen op het rad.
1: De V van vriendschap.
0: Oh, dat vind ik mooi. Heb jij hem genoteerd, Ruben?
2: Zeker weten.
0: Vrienden voor het leven op de V. Jelmer, dankjewel en een mooie dag.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Hoi.
0: Goedemiddag met Anouk.
3: Goedemiddag met Jenny Knol.
0: Hallo Jenny.
3: Hi.
0: Zeg eens.
3: Ik dacht meteen aan Demis Roussos, My Friend the Wind.
0: Och, ook mooi. Ja. Och, zo krijgen we weer een heel gevarieerd rad. Dat voel ik nou al. Hey, dankjewel Jenny. Doei.
3: Hoi.
0: Hallo met Anouk.
4: Ja, goedemiddag met Geesje Brands.
0: Dag Geesje.
4: Hi, ik ken Trentje van de Cats.
0: Nou, welke?
4: Hard to be friends.
0: Hard to be friends. Ja, soms is het een beetje moeilijk inderdaad. Ik zet hem erbij, Geesje. Doe.
4: Succes.
0: Doe.
4: Doe.
0: Hi, met een hoek.
5: Hallo, met Teun Kreeft in Hogeveen.
0: Dat verstond ik niet zo goed. Met wie?
5: Ja, Teun Kreeft.
0: Ach, dag Teun. Hi.
5: En mijn liedje is Een echte vriend is pas een vriend van André van Duin.
0: Oh, mooi. Dankjewel. En Teun, mag ik vragen naar hoeveel vriendschappen jij als beschouwd dichtbij hebbend?
5: Helemaal niemand. Ik heb alleen mijn echtgenote, dat is mijn grootste vriendin.
0: Ja.
5: En voor de rest hebben wij geen vrienden. Wij staan wel klaar voor iedereen. We hebben een paar jaren geleden ook onze tuin helemaal aan de Prins Maurensplein helemaal volgehangen met kerstlampjes en zo.
0: Ach.
5: En toen zijn we in de krant gekomen, ook bij jullie op televisie.
0: Ja.
5: En toen hebben we op een gegeven moment een heleboel mensen buiten gehad die dan kwamen kijken en foto's maken en zo.
0: Ja.
5: En, maar ik kan dat niet meer, want ik heb heel zwaar hersenletsel opgelopen jaren geleden.
0: Ja.
5: Dus, maar daar is niks aan te doen voor de rest.
0: Nee.
5: Dus dan kon ik die lampjes ook niet meer doen. Dus nou zie je eigenlijk haast niemand meer. Dus vandaar.
0: Ach, maar gelukkig hebben jullie elkaar dan nog.
5: Ja, al 52, 53 jaar al.
0: Oh,
5: dus,
0: Teun, dat is toch fantastisch. Koester dat.
5: Ja, hè?
0: Ja. We zitten je liedje erbij.
5: Ja, leuk, hè?
0: Ja, hartstikke mooie suggestie. Dankjewel, hè?
5: Hey, hele fijne dag verder allemaal daar.
0: Doei.
5: Jullie zijn geweldig, hè?
0: Dat vinden we mooi om te horen. Doei. Het gaat wel goed komen met dat rad. Blijf maar bellen of appen 0592 33 11 88. Wij gaan al die suggesties noteren. Vriendschap staat centraal vandaag. Kom maar door. Dit is Kuna Koops.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingsfonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevoorde. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
6: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ruben Koren.
7: Goedemiddag. Het is onwenselijk dat duizenden boetes van zwartrijdende asielzoekers tussen Zwolle en Emmen ongeldig zijn verklaard. Dat zegt asielminister Bart van den Brink. Ook zegt hij er weinig aan te kunnen doen omdat die boetes op een onrechtmatige manier zijn uitgedeeld. Eerder dit jaar werd bekend dat asielzoekers die zwartrijden in de trein zich jarenlang identificeerden met een COA-pas. Die pas krijgt elke asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel. Maar dat is geen geldig identiteitsbewijs en daarom ook niet geldig bij het uitschrijven van een boete. Het gevolg daarvan is dus dat duizenden boetes ongeldig zijn. De verhoging van 9% naar 21% btw op bloemen en planten zou de doodsteek zijn voor veel bloemisten. Dat zegt Bernardus Annen, eigenaar van een bloemenzaak in Hogeveen. Volgende week buigt de landelijke politiek zich over een voorstel om de btw op die bloemen en planten te verhogen naar 21%. Samen met collega's uit Hogeveen, Noordse Schut en Zuidwolde luidt hij daarom de noodklok. In een brief schrijven ze dat de gevolgen van de mogelijke verhoging niet te overzien zijn, zeker voor kleinere bloemisten. De politiek bespreekt de plannen dus later deze maand. Op 4 november wordt er een definitieve knoop doorgehakt over de plannen. Werkgevers in het streekvervoer zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden willen vanaf die datum iedere week een dag staken als er geen akkoord komt over een nieuw cao. Werkgevers noemen de stakingen teleurstellend en willen liever onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij het cao niet alleen om een salaris, maar om het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen blijven wel met elkaar in gesprek. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
6: Ruben, dankjewel. Heb ik nog het weer van Greta Spannenburg?
8: Het is vanmiddag kalm en op een enkele spetterbui na droog. De bewolking breekt wat vaker open, zo deels ook vanuit de hoek Groningen-Friesland. Er komt dus wat ruimte voor de zon en het is aanhoudend erg mild. Bij weinig wind liggen de maxima rond 19 of 20 graden. Gaandeweg de avond klaart het steeds meer op en later vormt zich gemakkelijk mist.
6: Liedjes waarin een vriendschap bezongen wordt. Daar zijn we nou op zoek. Als je eentje weet, geef hem door. 0592-33-1188.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick & Resisto.

0: Gary Brooks en No More Fear of Flying.
1: De slingerplaat.
0: Wat een suggesties, Ruben.
2: Ja, niet normaal. dit is werken, Anouk, die slingerplaat.
0: Ja, maar wel leuk.
2: Ja, heel erg leuk. Ja, zeker weten.
0: Fantastisch. Wij zoeken vandaag liedjes waarin vriendschappen bezongen worden. En dat heeft natuurlijk te maken met onze vrienden van RTV Drenthe.
2: Ja.
0: Wij hebben een mega schare aan vrienden. Ruim 800 vrienden zijn aangesloten bij de club. En die doen meerdere keren per jaar uitjes. En vandaag zijn ze in Veenhuizen met een prachtige RTV Drenthe bus vertrokken vanochtend vanuit het pand van RTV Drenthe. Een leuke tour door de provincie heen. Een uitstapje bij het museum. Een lekkere lunch. En dan zo weer leuk door de provincie terug. Komend hier in het atrium.
2: Ja, zeker. Die hebben een mooie rot. Inderdaad, over die bus gesproken. Dat is toch, nou, dat doet die onder voor een serieuze spelersbus. Alleen dan helemaal in de RTV Drenthe kleuren en zo. Ik denk dat we die nog wel vaker gaan zien dit jaar, Anouk.
0: Denk ik ook.
2: Meer kan ik er nog niet over zeggen.
0: Mooi, knalrood gewoon. En je kan ook nog vriend worden. Hè? Ga even naar de site vrienden van rtvdrenthe.nl. En daar vind je alle informatie. Vinden wij ook leuk.
2: Ja, en dan kun je dus mee met al die mooie activiteiten die er georganiseerd worden.
0: En hier gewoon ook een kijkje nemen in de studio.
2: Ja, dat is alleen al reden om vriend te worden, toch?
0: Ja, toch? Hé, wij riepen dus op. Weet je, een passend liedje, kom maar door. Jelmer belde als eerste. En als jij als eerste een liedje doorgeeft, dan mag je ook een letter kiezen op het rad. Want jij hebt het rad met het alfabet al bij je staan.
2: Ja.
0: Achter elke letter komt een liedje te staan. Jelmer wilde graag de letter V. En dan dit liedje.
3: Ik heb vrienden voor het leven. Gesteund door lieve leed.
0: Dat is een mooie, toch?
2: Ja, dit is in de roos gooien, hoor. Nou, heel veel mensen belden ook met deze van Joe Cocker.
0: Dus die komt ook sowieso op het rad. Dan werd ik gebeld door Johan. En ik kwam met een Duitse plaat op deze Dag van het Duits. Want dat is het vandaag.
2: Ook nog.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.
2: Ja, dit nummer is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden aan een heel bekend radioprogramma, Anouk. Weet je dat?
0: Zeker.
2: Met het oog.
0: Ja. Ik werd ook nog gebeld door Maurits. En Maurits kwam met deze. We hadden het erover dat het ook wel leuk zou zijn als het in een liedje zomaar eigenlijk een beetje onverwacht voorbij kwam.
2: Ja.
0: Nou, Bert is wezen speuren. En wat dacht je ervan dat het voorkwam in dit liedje?
5: Dus ik had weer een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en ting bandieten grond.
0: Die kwispelt tegen vrienden.
2: Mooi nummer van Loïs. En Jenny, die belde ook en die kwam met deze. My friend, the wind.
0: Ja, mooi hoor. Geesje met deze. En ik had Teun aan de lijn, die wilde graag deze op het rad.
6: Een echte vriend die

0: nacht.
1: Nog eentje doen?
2: Ja, Alina, die kwam met deze nog.
3: Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie.
1: En Ramon met deze.

0: Wat een fantastisch rad hebben wij vandaag.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, die krijgen we gevuld hoor, met al die liedjes.
0: We hebben genoeg, hè? Zullen we de lijnen sluiten?
1: Ja, laten we doen.
0: Ja, dank voor alle inzendingen tot nog toe. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken. Daar een letter van het alfabet aan koppelen. En dan gaan we draaien. Dus even kijken waar we dan uitkomen. Even voor tweeën als laatste plaatje. Vriendschapsplaatje. Over vrienden gesproken. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: Ben Hartman en I Can Dream About You. Ja, het is bijna 2 uur.
1: De slingerplaat.
0: En dus sta jij voor het rad met het alfabet.
2: Zal ik gelijk maar gaan met die banaan?
0: Ja, doe maar.
2: Of rammelt hij na 2 uur nog? Nou, dat zou toch vervelend zijn?
0: Liedjes over vriendschap, dat zochten wij 1/2 uur lang. Wij zijn bedolven onder vriendschappelijke liedjes. Dat vinden we alleen maar mooi. We hebben 26 uitgekozen. Daar een letter van het alfabet aangekoppeld.
2: Gewoon willekeurig,
0: hè? Jij hebt gedraaid, ja.
2: Het is de letter L.
0: De letter L, de letter L. Dan scroll ik door mijn lijstje. En ik zie daar de suggestie van Johan en van Ria. Ja, die kwamen allebei met dezelfde plaat. En wel een hele toepasselijke. Want ik maakte net zo even en passant de opmerking dat het vandaag de dag van de Duitse taal is.
2: Ook nog.
0: Nou, kijk eens aan.
1: De slingerplaat.
0: Wat hebben we hier? Reinhard May. Goedenacht, vrienden.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
3: Gezellig naar Vitalis!
2: Vitalismarkten.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Zometeen te winnen hier op Radio Drenthe: een ontbijtje.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Pecan Teardrops. We gaan een spelletje spelen.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Dat is de prijs, de te winnen prijs. Een ontbijtje voor twee. Wat heb jij vanochtend gehad?
2: Het moest allemaal snel. Het was weer rennen, vliegen. Het was een boterhammetje met pindakaas. En toen in de auto nog een muesli-bol. Nee, het was allemaal niet hier van net vanmorgen.
0: Ja, maar wel ontbeten.
2: Gisterochtend, moet ik heel eerlijk zeggen, voor het eerst een hele lange tijd weer eens echt even de tafel gedekt. En een paar broodjes in de oven, een croissantje. Dat was echt heel gezellig.
0: Ja, lekker.
2: Ja.
0: Oh, terwijl er wel gewerkt moest worden. Ja, want welke dag? Actie.
2: Ik moest gisteren om...
0: Laten beginnen,
2: ja. Daar gaan ze ruimte voor.
0: En de kinderen gaan dan niet naar school?
2: Nee.
0: Dan praat ik over een paar jaar wel een beetje weer.
2: Ja.
0: Oh, die hectische ochtenden. Ontbijtjes geven we deze week weg. 4 keer op een dag maak je de kans op. Ja, het heet dan officieel op zijn goed Drents een shared ontbijt. Ja, nou ja,
2: shared
0: maar
2: breakfast.
0: Ga gewoon met z'n tweeën aan het ontbijt zitten. Dat komt het eigenlijk op neer. In Emmen wel, dus je moet wel even naartoe. Maar het is hartstikke lekker. Er staat van alles, dus laat je lekker verwennen. Hoe maak je de kans op? Nou, ik vind het heel grappig. De kinderen van RTV Drenthe collega's in de leeftijd van, nou, ik denk 3 tot 1 jaar of 8. Zoiets,
2: ja, zoiets, ja.
0: Die hebben we gevraagd om ontbijtproducten te beschrijven. Nou, dan komen de meest hilarische woordkeuzes naar voren borrelen. Naar boven borrelen.
2: Het is zo schattig allemaal.
0: Ja, we hebben dat opgenomen. En aan jou de taak om te raden, waar hebben ze het eigenlijk over qua ontbijtproduct? Ik heb hier een voorbeeld. Waar wordt over gepraat?
3: Ik kom uit Nederland en ik kan het op je broodje doen.
4: Het is geel, met gele schil.
3: Er zitten ook soms gaatjes in.
4: En ik smeer het graag een plakje op mijn brood.
0: Ja, dat is ook. Ik smeer graag een plakje op mijn brood.
2: Ja, mooi, hè?
0: Ik kan het nog wel een keer laten horen. Want als het een beetje te onduidelijk was, gewoon nog 1 keer extra.
3: Ik kom uit Nederland en ik kan het op je broodje doen.
4: Het is geel, met gele schil.
3: Er zitten ook soms gaatjes in.
4: En ik smeer het graag een plakje op mijn brood.
0: Waar hebben ze het over? Als je het weet, kan je nu bellen 0592 33 11 88. En maak kans op een ontbijtje voor twee.

0: time of the season van de zombie.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee. Lammy, ben je een beetje een ontbijttype?
2: Ja, echt wel.
1: Ja?
2: Heerlijk.
1: Ja, je hebt sommige mensen die er helemaal niks om geven. Hè? Die denken van nou, ik doe aan intermittent fasting of zo. En ik begin vast om 2 uur of zo.
2: Ja, nou klopt. Maar daar zijn wij niet van.
1: Nee? En wij, wie zijn wij dan?
2: Ja, mijn man en ik.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
1: En wat
2: ik kan het nu wat rustiger aan doen. En nou ja, dan is er ook meer tijd voor het ontbijten.
1: Ja, lekker. En wat hebben jullie vanochtend gegeten? Mag ik dat vragen?
2: Ja, wil je dat weten?
1: Ja?
2: Ja? Nou, echt. Ik wil je niet jaloers maken, maar mijn man die maakt altijd zelfs een brood. Zuurdeegbrood.
1: Ja.
2: Dat gaat dan even in de grill. Lekker warm.
1: Ja.
2: En een gekookt uitje. En wat mijn man heel lekker vindt, is een plakje kaas.
1: Op dat gegrilde broodje?
2: Ja, precies.
1: Oh, wat heerlijk. En dat doe je gewoon elke dag zo? Gewoon even de tijd nemend en dan...
2: We nemen wel de tijd voor het ontbijt, dat klopt.
1: Ja, oh, wat lekker, Lammy.
2: Ja.
1: Ja, en gaan jullie vaak uit ontbijten?
2: Nee, dat doen we nooit. Nee.
1: Heb je ook sowieso nog nooit gedaan?
2: Uit ontbijten?
1: Ja.
2: Ja. Wel, als we een nachtje weggaan natuurlijk, dan zit er wel dat uit ontbijtje bij, hè?
1: Ja, ja, dan kan je aanschuiven vaak via het, of aan het ontbijtbuffet. Maar,
2: ja,
1: maar niet dat je gewoon eens een restaurantje binnenstapt om daar een ontbijtje te nemen in plaats van een lunch of diner.
2: Nee, dat doen wij niet.
1: Nou, daar kan maar zo eens verandering in komen. Want wij lieten de kinderen van RTV Drenthe een ontbijtproduct beschrijven. Deze.
3: Hij komt uit Nederland en je kan het op je broodje doen. Het is geel, met gele schil. Er zitten ook soms gaatjes in. En ik smeer het graag een plakje op mijn brood.
1: Waar hebben ze het over, Lammy?
2: Ja, ik denk een plakje kaas.
1: Nou, dat denk je helemaal goed.
2: Ja?
4: Goed hoor, iemand belde en die zei, ik denk dat het een kieviet is.
1: Ja.
4: Die belde, denk ik, voor de verkeerde prijsvraag.
1: En banaan kreeg ik ook heel
4: ja,
1: vaak.
4: Banaan wel, maar een kieviet belde iemand. Nou, dat vind ik toch mooi. Nee, het was een plakje kaas.
1: Nee, het was echt een plakje kaas. Hartstikke goed, Lammy. Jij gaat voor het eerst van je leven uit ontbijten.
2: Nou, wat... Geweldig.
1: Ja, leuk is dat, hè?
2: Je maakt me blij daarmee.
1: En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden wie je meeneemt.
2: Nou, je mag het raden, maar ik heb ook al iemand in gedachten.
1: Oh, echt? Maar niet je man?
2: Ja, wel mijn man.
1: Oh, wel? Ja, dat dacht ik al. Geniet ervan met z'n tweetjes. Blijf nog even voor de zekerheid aan de lijn, oké, Lammy?
2: Ja, ga
1: het
2: goed.
1: Doei.
2: Bedankt, hoor.
1: René, geef vanmiddag weer eentje weg.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
3: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ruben Koren.
4: Goedemiddag. Het is onwenselijk dat duizenden boetes voor zwartrijdende asielzoekers tussen Zwolle en Emmen ongeldig zijn verklaard. Dat zegt asielminister Bart van den Brink. Maar ook zegt hij er weinig aan te kunnen doen omdat die boetes op een onrechtmatige manier zijn uitgedeeld. Eerder dit jaar werd bekend dat asielzoekers die zwart rijden in de trein zich jarenlang identificeerden met een COA-pas. Die pas krijgt elke asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel. Maar dat is geen geldig identiteitsbewijs en daarom ook niet geldig bij het uitschrijven van een boete. Het gevolg daarvan is dus dat duizenden boetes ongeldig zijn. De verhoging van 9% naar 21% btw op bloemen en planten zou de doodsteek zijn voor veel bloemisten. Dat zegt Bernardus Annen, eigenaar van een bloemenzaak in Hogeveen. Volgende week buigt de landelijke politiek over een voorstel om de btw op bloemen en planten te verhogen naar 21%. Samen met collega's uit Hogeveen en Noordse Schut en Zuidwolde luidt hij daarom de noodklok. In een brief schrijven ze dat de gevolgen van de mogelijke verhoging niet te overzien zijn. Zeker niet voor kleinere bloemisten. De politiek bespreekt de plannen dus later deze maand. Op 4 november wordt er een definitieve knoop doorgehakt over de plannen. Werkgevers in het streekvervoer zien de aangekondigde stakingen vanaf 12 oktober niet zitten. De vakbonden willen vanaf die datum iedere week een dag staken als er geen akkoord komt over een nieuw cao. Werkgevers noemen de stakingen teleurstellend en willen liever verder onderhandelen. Volgens de werkgevers gaat het bij een cao niet alleen maar om salaris, maar over het hele arbeidsvoorwaardenpakket. Beide partijen blijven wel met elkaar in gesprek. Tot zover een overzicht van de belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd op onze website en in de gratis app.
3: Ruben, dankjewel. Het weer heb ik nog via Greta Spannenburg.
5: Het is vanmiddag kalm en op een enkele spetterbui na droog. De bewolking breekt wat vaker open, zo deels ook vanuit de hoek Groningen-Friesland. Er komt dus wat ruimte voor de zon en het is aanhoudend erg mild. Bij weinig wind liggen de maxima rond 19 of 20 graden. Gaandeweg de avond klaart het steeds meer op en later vormt zich gemakkelijk mist.
3: Waarom het handig en ook mooi is om deze dagen een spiegeltje op zak te hebben, dat hoor je zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Benny King op Radio Drenthe en Stand By Me. Ja, op dinsdag duiken we de natuur in. En dan krijg ik gewoon een telefoonnummer van onze Roeg-redactie, onze natuurredactie. Bel maar even met die of die, want die heeft een heel mooi Drents natuurverhaal. En vandaag kreeg ik het telefoonnummer van Joke van der Leij van Staatsbosbeheer. Want Joke die kon mij wel eens uitleggen waarom wij deze dagen met een spiegeltje op zak moeten rondlopen. Nou ja, je moet natuurlijk niks, maar het zal wel je dag verrijken. Nou, Joke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waarom moet ik een spiegeltje bij de hand hebben?
1: Een spiegeltje aan de wand. Ja. Wie is het mooiste van het land?
0: Dat is.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dus dat kan ook al een enorme verrijking zijn. Om dat elke dag te zeggen tegen jezelf. Maar in deze tijd van het jaar is het natuurlijk paddenstoelentijd. En je kunt op je knieën of plat op je buik gaan liggen om te proberen om een paddenstoel te kijken. Maar net op een spiegeltje gaat dat toch stukken makkelijker.
0: Ah.
1: Dus dan kun je vrijwel rechtop blijven staan. En sommige mensen nemen zelfs een speciaal spionageapparaat mee wat loodgieters gebruiken. Maar
0: ja.
1: Je kan het ook gewoon in je hand houden.
0: Ach, daar had ik nooit bij nagedacht.
1: Kijken,
0: wat een goede tip,
1: onder de paddenstoel.
0: Ja, dan hoef je niet helemaal
1: tip.
0: Door de knieën en ingewikkelde capriolen uit te hangen.
1: Ja, een klein beetje door de knieën zal nog wel moeten, denk ik. Want ze staan natuurlijk wel erg laag bij de grond. Maar
0: ja.
1: Voor kinderen is dat dan weer een stuk makkelijker. Die zitten er al wat dichter op.
0: Ja.
1: En dan kun je de verschillende paddenstoelen onderkantjes bekijken. En dat zijn er nog een heleboel.
0: Nou, echt verbazingwekkend. Ik was laatst even een rondje aan het doen bij Polshoogte, dat gebied daar. En ik dacht, ik ga ze gewoon eens op de foto zetten voor de gein om te zien hoeveel verschillende soorten paddenstoelen ik tegenkom. Nou ja, ik bleef maar klikken. Ik geloof dat ik aan het einde van mijn wandeling van nog geen 3 kilometer... wel 20-30 verschillende soorten paddenstoelen had geklikt.
1: Ja, het zijn er ook ontzettend veel. In Nederland hebben we wel meer dan 5000 verschillende soorten. Maar er zijn ook paddenstoeltjes bij die zo klein zijn dat je ze echt met een loepje bijna moet zoeken. En, in deze tijd, wij zoeken natuurlijk allemaal naar de rood met witte stippen, de vliegenzwam. He, dat is toch bij de meeste mensen de paddenstoel bij uitstek.
0: Maar die zie ik juist weinig. Soorten. Echt die traditionele rood met witte stippen.
1: Ze zijn er wel. Ze zijn er wel. In de Drents Friese Wolf heb ik ze gezien. Dus. En we hebben ook al meerdere paddenstoelenfoto's voorbij zien komen van mensen die ze toch hebben gezien. Ja, je moet in de buurt van een berg of een beuk kijken.
0: Ja.
1: Daar staan ze vaak. Daar werken ze mee samen.
0: Okay.
1: Dus in die buurt staan ze dan meestal.
0: Ja, ja, je zegt duizenden in heel Nederland. Hoeveel hebben wij in Drenthe dan?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik ben geen paddenstoelen-specialist. Dus we hebben hele goede gidsen die heel veel weten van paddenstoelen. Die ook echt zich wel aanwijzen en zeggen wat is dat. Ook meestal nog uit het hoofd weten wat voor soorten dat zijn.
0: Ja.
1: Maar ik kom niet veel verder dan dat is een eekhoorntjesbrood of een elfenbankje.
0: Dat vind ik al heel mooi.
1: Nou, koraalzwammetje. Het zijn er ook al, rode koolzwammen. Er zijn natuurlijk ook veel paddenstoelen met prachtige namen. Dat je denkt van nou, het was waarschijnlijk toen ze dat zaten te verzinnen. Hoe later op de avond na een borrel. Hoe creatiever de namen werden. Van hazenpootje en dat soort. Daar lijkt het op. En dan dodemansvinger. Dat klinkt natuurlijk ook wel
0: behoorlijk
1: indrukwekkend.
0: Ja.
1: Dus best wel. Het is een paddenstoel. Dus
0: ja.
1: Hij
0: en dan
1: doet
0: worden
1: niks.
0: Deze
1: hij
0: dagen
1: staan.
0: Heel veel excursies georganiseerd, hè?
1: Ja, eigenlijk zijn er jaar rond wel paddenstoelen te vinden. Maar in de herfstperiode, dan is dat is eigenlijk de tijd dat we de meeste paddenstoelen kunnen zien. En we hebben dit jaar best wel een pittig jaar, omdat het ontzettend droog is geweest. En op sommige plekken waar anders veel paddenstoelen staan, zijn ze nu niet. Maar wij hebben nog wel het geluk gehad dat we redelijk wat water hebben gehad. En water en wat warmte. Dan schieten ze letterlijk als paddenstoelen uit de grond.
0: Ja.
1: Dus eind september, begin oktober beginnen de harten van de paddenstoelenliefhebbers harder te kloppen. En dan gaan ze al op onderzoek uit.
0: Ja.
1: En er zijn al heel veel prachtige paddenstoelen gezien. En zolang het een beetje vochtig blijft en niet vriest, dan kun je ze goed bekijken.
0: Ja, nou zie ik op de site van staatsbosbeheer.nl een hele rits met data waar mensen kunnen aansluiten bij zo'n excursie. Hè? Ik geloof dat zondag 11 oktober er weer eentje gepland staat en dan dinsdag 13. Nou ja, zo staan een paar data. Voor wie zijn die geschikt, die paddenstoelexcursies?
1: Nou, dat is leuk voor het hele gezin. Zoals ik zeg, met een spiegeltje, het wordt ook wel, als er kinderen bij zijn, dan krijgen ze ook nog wat meer uitleg over de vormen van wat zijn eigenlijk paddenstoelen, wat doen ze. En dat is voor de volwassenen natuurlijk ook net zo hartstikke leuk. Maar en hoe dat zit met schimmeldraden in de grond. Je steekt er echt wel wat van op. En vanaf een jaar of 4, 5, 6, dan is dat hartstikke interessant. Dus, want kijk er maar eens om. Dan zie je verschillen, buisjes, plaatjes, doolhof, zwam. Nou ja, dat soort dingen laten ze dan allemaal zien. En je wandelt ongeveer 2 uur. Maar dat is, het zijn de kilometers niet. Want er staan in het Rensfrieswold ontzettend veel paddenstoelen vlakbij het buitencentrum. Dus
0: het is heel fascinerend om te zien. Want dat is ook startplaats, ja. Hè? Daar bij het Rensfrieswold.
1: Ja.
0: Dat buitencentrum.
1: Klopt, ja, bij het buitencentrum. Ja.
0: Ja. Nou ja, meer informatie. Ik denk gewoon even naar die site www.staatbosbeheer.nl. En kan je daar ook aanmelden via diezelfde site of moet het via een andere manier?
1: Ja, je kan meteen boeken via de knop. Als je, en het is makkelijk als je staatbosbeheer.nl/paddenstoelen intoetst. Dan kom je gelijk bij alle paddenstoelen excursies van Staatsbosbeheer in heel Nederland. Nou ja, dan zie je vanzelf. Wij hebben inderdaad altijd op de komende weken, zondag, dinsdag, donderdag, een paddenstoelen-excursie.
0: Helemaal leuk. Dus, Joke, we gaan naar de site. Dankjewel, hè. Fijne dag nog.
1: Graag gedaan. Doei. Fijne dag. Bye.

Wat een commentaar kreeg ik toen hij dit nummer uitbracht. Wat belachelijk en je maakt mensen bespottelijk. Maar dat bedoelde hij helemaal niet. Ik bedoelde het eigenlijk een beetje als satire. Gewoon dat mensen een beetje kortzichtig zijn en zo. En het werd een knijten van een hit, Randy Newman en Short People. Dit applaus is misschien wel voor René die zometeen verder gaat. Veel

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hatjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: Ze kwamen uit het altijd zonnige Santa Monica. Weet je wel, het strand bij Los Angeles in de buurt. Ja, dan is het logisch dat er dit soort liedjes uitkomen natuurlijk. Hè. Dat begrijp je wel. The Used Corporation en Rock the Boat.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En dat is muzikaal gezien in elk geval een buitengewoon zonnig begin van het 60s en 70s uurtje. Fijn dat je er weer bij bent. Goedemiddag, van harte welkom. Er liggen een hele stapel klaar hoor, met van die pareltjes uit die twee bijzondere decennia. De jaren 60 en de jaren 70, want oh, wat hebben ze muzikaal mooie dingen opgeleverd. En dan ga ik je het komende uur weer een dwarsdoorsnede van proberen te geven. Zo kun je onder andere ILO verwachten. Maar ook de Supremes. Frankie Valli.
3: Late December back in 63.
0: En ook Johnny Cash.
4: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.
0: Je gaat het allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van precies 61 jaar geleden. Deze dag in 1965, ja, toen bestond de officiële top 40 nog maar net. Nou, wat waren toen de grote hits in Nederland? Je krijgt er zometeen 3 voorbeelden van te horen. Aan het eind van de uur is er natuurlijk ook weer de jukebox. En die staat in het teken van de grootste band uit Zweden ooit. Nou, dan heb je waarschijnlijk al wel een idee. Maar wat is er nou de aanleiding voor om 2 liedjes van die band te draaien? Dat hoor je straks om ongeveer 3:50. Nou, net hoorde je al een heel klein stukje van de Supremes voorbij komen. Dus ja, als je vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je dat ik dan al blij ben. Want dan weet ik in elk geval dat er een Motown-plaatje op mijn stapeltje ligt. En mijn dag is sowieso goed, want moet je eens horen, er ligt er gewoon nog één.

vrolijk, Edith. Frankie Valli en zijn Four Seasons met December 63, oftewel Oh What a Night. En daarvoor ook nog Stevie Wonder en Yester Me, Yester You, Yesterday. 3:15 exact is het, hey, op de seconde. Prachtige timing weer vandaag, nu al. We gaan de archieven weer eens even in om te kijken wat er gebeurd is op deze datum door de jaren heen. Nou, het is op deze dag in 1961 dat deze plaat van Cliff Richard uitkomt. When the

Ja, When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. Het is Cliff's 15e single, afkomstig van de soundtrack bij de film The Young Ones. Dan deze dag in 1962, dan zendt de NCRV de eerste aflevering uit van de serie Lassie. Ja, zo begon die dan, hè? De Schotse collie Lassie, die allerlei avonturen beleefde. En dan naar de Beatles. Zij zitten op deze dag in 1964 in de EMI-studio aan Abbey Road in Londen en nemen daar dit liedje op.

Deze Week heet dat liedje. En de opnamen die gaan zo goed dat de Beatles 's avonds een feestje organiseren in de Ad Lib Club, waar ook de Ronettes en Mick Jagger van de partij zijn. Nou, dat moet een gezellig feestje zijn geweest. En dan is het op deze dag in 1965 dat deze plaat van de Supremes uitkomt.

I Hear a Symphony. Het liedje is 2 weken daarvoor opgenomen in de Hitsville USA-studio in Detroit. De Motown-studio. En in Amerika wordt dit liedje de 6e nummer 1 hit voor de Supremes. En dan naar deze dag in 1969. Dan komt de eerste single uit van het album... Van het album Abbey Road van de Beatles. Lekker overzichtelijk, want die single die bestaat gewoon uit de eerste 2 liedjes van de plaat. Op de ene kant staat...

prachtige Something van George Harrison. Nou ja, leuk dat het op single uitgekomen is, maar eigenlijk moet je natuurlijk gewoon het hele album hebben met al die andere mooie liedjes daar ook bij. En dan is het even kijken op deze... Of ben ik er al doorheen? Ja, ik ben er al doorheen, zegt jongen. Nou, dan gaan we toch naar een oude top 40. En dat is de top 40 van deze dag in 1965, om precies te zijn. 10 maanden bestond hij toen pas, de top 40. Begonnen op 1 januari 1965. En ja, toen waren we dus in oktober al een mooi eindje onderweg met die legendariseerde lijst. 3 liedjes uit de lijst van deze dag in dat jaar, 1965, hoor je op een rijtje. Zometeen The Eve of Destruction van Barry McGuire. Ook nog ja, een mooi vredesliedje van Donovan, The Universal Soldier. En eerst zijn hier The Rolling Stones. Dit is Satisfaction.

0: garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets. Vanaf €800 een tangenset. En vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Het is zo goed als 4:30. We gaan naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Politie en handhaving hebben gisteravond stevig opgetreden tegen de overlast door een groep jongeren in de binnenstad van Hogeveen. Er werden meerdere jongeren aangehouden, tientallen bekeuringen werden uitgedeeld en er werden ook 2 fatbikes in beslag genomen. De maatregelen zijn tot stand gekomen na meerdere incidenten waarbij volgens de gemeente vaak minderjarige jongeren onder meer met fatbikes door het centrum rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken en naar mensen gooiden. Asielminister Bart van der Brink noemt het onwenselijk dat duizenden boetes voor zwartrijdende asielzoekers de prullenbak ingaan. Maar hij zegt er ook bij weinig eraan te kunnen doen. Eerder dit jaar werd bekend dat asielzoekers die zwartrijden in de trein zich jarenlang identificeerden met een COA-pas. Zo'n pas is geen geldig identiteitsbewijs en daarom ook niet geldig bij het uitschrijven van een boete. Het gevolg daarvan is dus dat duizenden boetes ongeldig zijn. En een verhoging van 9% naar 21% BTW op bloemen en planten zou de doodsteek kunnen zijn voor veel bloemisten. Dat zegt Bernardus Annen, eigenaar van een bloemenzaak in Hogeveen. Volgende week buigt de landelijke politiek zich over een voorstel om de BTW op die bloemen en planten te verhogen naar 21%. En volgens deze bloemist zijn de gevolgen van de mogelijke verhoging niet te overzien. Gaan we naar het weer. Greta Spannenburg.
7: Het is vanmiddag kalm en op een enkele spetterbui na droog. De bewolking breekt wat vaker open, zo deels ook vanuit de hoek Groningen-Friesland. Er komt dus wat ruimte voor de zon en het is aanhoudend erg mild. Bij weinig wind liggen de maxima rond 19 of 20 graden. Gaandeweg de avond klaart het steeds meer op en later vormt zich gemakkelijk mist.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.

0: croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Onze Amsterdamse vrienden van Drukwerk hebben het in de jaren 80 ook nog eens gedaan. Hè? Toen onder de titel O Middernacht. En dit was de versie van Creedence Clearwater Revival, The Midnight Special. En daarvoor nog Shine a Little Love van ELO. En ook nog The Man in Black, Johnny Cash en The Ring of Fire. 4:15 is het. Ik heb weer een dingetje meegenomen van beneden uit de muziekkelder. Ik moest vanochtend vroeg ineens denken aan de George Baker Selection. Want oh, wat hebben die een oeuvre gemaakt. Alleen je hoort eigenlijk altijd alleen maar Una Paloma Blanca en Little Green Bag. Nou, misschien nog een stuk of 3, 4, maar dan houdt het eigenlijk wel op. En toen dacht ik ga eens eventjes wat dieper graven in die discografie. Want die George Baker, Hans Bouwens, hè, heeft zoveel meer moois gemaakt. En toen kwam ik een beetje bij een cultliedje uit waarvan ik dacht, dat vind ik leuk om dat weer eens eventjes op de radio tevoorschijn te halen. Het is een liedje dat begin 1970 uitkwam. En let ook eens eventjes op het, laten we zeggen, eigenzinnige Engels van George Baker. Dit is Dear Anne.

You made me feel a lonely man.

Onze dagelijkse dosis Motown, hè? Nou, hadden we ook al eerder dit uur gehad met Stevie Wonder. En nu weer met Diana Ross en de Supremes en You Can't Hurry Love. Ook nog de George Baker Selection en Dear Anne. Ik moet alweer snel richting 4 uur, zie ik. Het is al bijna weer zover. Tijd voor 2 klassiekers uit de jukebox. En daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1978. Want dan is er een muzikaal huwelijk, zou je kunnen zeggen. Benny Andersson treedt in het huwelijk met Frida. Ja, Benny en Frida van ABBA. Ze waren een setje. 6 oktober 1978 is hun trouwdag. Ze kennen elkaar dan al ruim 12 jaar. Nou, dat huwelijk wordt uiteindelijk niet een heel groot succes, hoor. Het duurt maar zo'n 2,5 jaar en dan gaan ze weer uit elkaar. Maar nou ja, dat gaat verder zonder vliegende bloempotten en allerlei toestanden. En tegenwoordig zijn ze helemaal op goede voet nog met elkaar, heb ik zo begrepen. 2 klassiekers van ABBA, je voelt het al aankomen. Hè? Daarvoor ga ik het muntje in de jukebox gooien. Zometeen hoor je Take a Chance on Me. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor Honey Honey.

0: te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Oktober draaien, kan ons het schelen. Earth, Wind and Fire in September.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, we kleuren hier graag een beetje buiten de lijntjes, hoor. Wat maakt dat allemaal uit? Hadi Ruben.
3: Hey René, goedemiddag.
0: Goedemiddag Ruben. We hebben een we zijn pas 2 dagen onderweg in deze nieuwe werkweek. Hebben we nu qua prijs en actie al een superleuke week te pakken.
3: Ja, en ik vind het extra leuk, omdat een van de hoofdrolspelers in het hele verhaal is mijn eigen dochtertje.
0: In dat spel?
3: Ja.
0: Oh, nou, voor de mensen die het gemist hebben, we spelen deze week een heel leuk ontbijtspel. Waarmee je een hartstikke lekker ontbijtje kunt winnen bij een superleuk restaurant in Emmen. En daarvoor hebben wij het kroost van de RTV Drenthe medewerkers even ingezet.
3: Ja, dat is natuurlijk jong talent, hè? Talent die
0: is wel binnen de regels van de kinderarbeid, hè? Ja, mocht allemaal nog net.
3: Zeker, zeker, zeker. Ja. Dus dat, ja.
0: Ja. De kids van een aantal RTV Drenthe-collega's die hebben ontbijtdingen beschreven en zo. Nou goed, we leggen het straks allemaal wel exact uit. En als je een heerlijk ontbijt voor 2 wil winnen, dan zou ik zeker de radio aanlaten. Maar ja, niet alleen daarvoor, want we hebben nog veel meer te doen. Ruben, jij hebt iets van de Showbiz Telex gehaald, zie ik.
3: Ja, zeker. Over Queen-gitarist Brian May.
0: Brian May?
3: Ja.
0: Oh, nou, even dit hoor. Even die kenmerken aan de gitaar.
3: Oh ja.

0: Ik had natuurlijk even een stukje Queen kunnen draaien, maar dat vond ik dan weer te makkelijk. Ik denk, ik doe even dit. Dit is waar die film Bohemian Rhapsody mee begint.
1: Ja, ja, ja.
0: 20th Century
1: film,
0: Fox.
1: Ja.
0: En daar heeft Brian May dan zelf die herkenbare tune voor gespeeld. Vond ik wel lollig.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Wat is er met Brian May?
1: Hij gaat stoppen met toeren. 50 jaar lang is hij de wereld over gereisd.
0: Hij doet niet meer mee?
1: God. Nee, hij stopt ermee. Hij
0: stopt ermee.
2: Ja.
1: Ik ga ook naar huis, hoor.
0: Je maakt hem zelf, alleen je had hem zelf niet door.
1: Nee, dat is waar. Dat is nog het leukste.
0: Nou, even door, anders komen er zo meteen de appjes binnen.
1: Ja, nee, inderdaad. De reden dat hij deze keuze heeft gemaakt is eigenlijk ontstaan een tijdje geleden. Hij was op tour onderweg en iemand in zijn naaste omgeving die overleed. Ja. Nou, daar wilde hij dan voor naar huis. En toen zei zijn tourmanager, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat gaan we niet doen. Je blijft maar hier. Ja, en toen dacht hij wel, ja, dit is wel een beetje de grens. Hè. Toeren is natuurlijk fantastisch, maar het heeft ook een keerzijde. Je bent namelijk al je vrijheid kwijt.
0: Als je bijna 80 bent.
1: Dan snap ik het ook wel. Hij zal zijn pensioentje wel lekker bij elkaar verdienen.
0: Ja, en ik snap dan ook wel dat iemand in je omgeving overlijdt dan. Hè. Dat is natuurlijk ook altijd zo'n resetknop dat je even om je heen gaat kijken van wat is nou echt belangrijk in het leven. Dan snap ik wel dat als je Brian May bent, dat je denkt, ik heb de wereld inmiddels 100.000 keer gezien. Nu wil ik ook wel eens gewoon een keer lekker met de kleinkinderen op de Nintendo spelen.
1: Zo is het.
0: Dat begrijp ik
1: zo
0: wel.
1: Is het. Nou, het is niet dat hij nooit meer gaat spelen, hoor. Hij zegt ook wel van, joh, misschien is een keer een leuke optreden los ergens her en der. Daar is hij alweer voor te porren. Maar echt dat wereldtoeren, dat is einde verhaal voor Brian.
0: Ik heb hem 2 keer gezien. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: En waar was dat?
0: Een keer in Ahoy en een keer in Antwerpen.
1: Oh, kijk eens. Ja, ja.
0: Met Adam Lambert samen. Want Freddie Mercury, dat heb ik
1: niet meer
0: in mijn concertleven niet meegemaakt. Nee.
1: Jammer genoeg niet. Nou goed, toch Brian May live kunnen zien. Zeker. Dat is wel indrukwekkend, denk ik.
0: Dan staat wel iemand met die grote hados. Ja,
1: mooi.
0: Man. Ga door.
1: Ja, allebei tegelijk een grote zucht. Wie neemt het voordeel? Nee, er is nog meer nieuws, namelijk vanuit de hoek van Google Maps. Ben je een beetje van de Formule 1 of niet?
3: Ah ja, nou dit vind ik nog mooier, hoor.
0: Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ben het afgelopen seizoen wel een beetje afgehaakt. Een beetje saai.
1: Ja, dat hoor ik iedereen zeggen, maar na afgelopen zondag is alle reden om gewoon weer aan te haken.
0: Omdat Max gewonnen heeft.
1: Natuurlijk, dat vinden we toch als Nederlanders mooi. Nou, wil je zelf een keer je als een soort Formule 1 coureur waren en wil je dat dicht bij huis doen, dan kan dat nu. Want Google Maps heeft namelijk een nieuwe, zo'n avatar toegevoegd, weet je wel, in de navigatie-app. Je kunt daar een F1-auto nu dus gebruiken.
0: In plaats van zo'n saai pijltje.
1: Ja, precies. Zo'n saai pijltje. Nou, je kon voorheen al wel autootjes kiezen, maar nu echt een Formule 1 auto. De F1 auto van McLaren.
0: Leuk.
1: Alles te maken met de Grand Prix van Amerika die eraan zit te komen. Nou goed, ze hebben het al aangegrepen. Dus je kunt nu gewoon met je eigen Formule 1 auto over de A28 broezen.
0: Ja, dat zou kunnen, maar houd het allemaal wel een beetje in de peilingen, want er zijn al zoveel ergernis op de weg.
4: Ik haalde onderweg op de snelweg haalde ik een motorfietser in. Die zat gewoon te bellen met een mobieltje. Ik vond wel iets voor blikken op de weg. En daar heb ik alles aan moeten lachen, want toen hadden ze een ergernis top 10 in het verkeer. En toen stond op 1 automobilisten die met de lage snelheid op de linkerrijstrook blijven hangen. En op 2 automobilisten die rechts inhalen. Die zitten zich aan elkaar te ergeren. Ja, ik erger mezelf eerder aan flitspalen. En je laffe apparaten die in de rug aanvallen. Terwijl je toch een keertje vol gas langs moet om erachter te komen waar ze precies staan. Nee, dat is even een investering. Maar daarna hoef je niet meer te zitten opletten of je ze van tevoren ziet staan in de bedden. Want dan ga je je zo zitten concentreren dat je vergeet gas te geven. Voor het weten zit je ook 110 te sukkelen op de linkerrijstrook. Dan kun je net zo goed aan de maximum snelheid gaan houden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Altijd in

0: staat na 18 jaar gewoon opnieuw in de hitlijsten. Dankzij, je raadt het al, weer een TikTok-rage. Ilse de Lange en So Incredible.
1: Op Chuck. Met Albert Oosterhuis.
0: En die is ook behoorlijk incredible, want die maakt van alles mee tijdens zijn Op Chuck-dag. En nu, Albert, ja, in het centrum van de politieke macht in de Drentse hoofdstad, hè, begreep ik.
2: Feitelijk wel, ja. Maar ik heb ook weer begrepen, René, dat dat centrum tijdelijk verplaatst is. Dat de vergadering van de politiek verhuisd bent naar het provinciehuis. En nog niet, hoor ik, Eddy?
3: Nee, nog niet.
2: Oh, hier, dit is wethouder Eddy Beuker. Daar sta ik met in het spinderneien gedeelte van het tijdelijke gedeelte van het stadhuis. Laat ik het zo maar even noemen, van Assen. Want Eddy, de boel wordt verbouwd, hè?
3: Ja, we gaan eigenlijk het voorste deel gaan we verbouwen. Voor de mensen die Assen een beetje kennen, dat deel met die groene planken er allemaal in. Ja. En daaronder de hal van het stadhuis, dat wordt helemaal verbouwd.
2: Wat markeerde er eigenlijk aan?
3: Nou, we hebben een hele grote duurzaamheidsopgave. Dus in het kader van de verduurzaming, klimaatbeheersing, dat is allemaal niet goed.
2: Nee.
3: En als gemeente zijn we verplicht om te voldoen aan de hogere standaarden daarop. Dus daar moesten we sowieso wat in doen. En we willen ook heel graag dat die hal van het huis wat meer openmaken. Wat meer, eigenlijk zeggen we van, we willen daar het huis van de stad van maken.
2: Ja.
3: En dus wat minder.
2: Dat is het toch al? Het stadhuis, huis van de stad. Zit toch verschil in?
3: Ja, maar ook wat vriendelijker, dat mensen zich daar wat vriendelijker ontvangen voelen. Als je daar nu binnenkwam, of eigenlijk tot vorige week, hè, want we zitten daar nu niet meer. Ja. Maar als je daar binnenkwam, dan kwam je toch eigenlijk, ja, liep je tegen een donkere balie aan, waar daar moest je dan omheen naar de publieksbalies weer. Ja. Het was allemaal een beetje donker, een beetje grauw. En dat wordt ook iets groter, want die aan de ene kant gaat ook de glazen pui, die gaat ook een metertje naar buiten nog, dus hij wordt ook nog een metertje groter.
2: Hier.
3: En we willen daar graag wat meer, ja, dat mensen zich daar... Nou, ook eigenlijk als ze een afspraak hebben met iemand, met een ambtenaar, ook gewoon in die hal een kop koffie kunnen drinken, ja, en dan, ja, hun overleg kunnen voeren. Eigenlijk op een wat meer vriendelijke en open manier die een beetje meer past bij deze tijd.
2: Heb ik nou stiekem al een klein beetje begrepen dat het ook best wel mogelijk is, bijvoorbeeld zonder afspraak, dat gewoon, ik wil gewoon een kop koffie drinken, ik wil gewoon eens even babbelt met links en rechts, met dit, of is dat weer niet de bedoeling?
3: Maar kan voor jou natuurlijk. Dan hebben we voor kop koffie. Het wordt niet echt een café dat gaat concurreren, nou ja, met de cafés en zo in de omgeving. Maar als je daar zeg maar even binnenloopt en je hebt daar toevallig een afspraak, dan kun je daar inderdaad eventjes een kop koffie drinken. Ja. Ja. Ja.
2: Ik heb net al de dames hier bij de balie ook al horen zeggen. Dat het is hier mooi lochtig. Laat hier maar blijven zitten.
3: Ja, ik dacht ook van, nou, die zullen vast nog wel even moeten wennen. Maar ze zitten hier sinds vanochtend. En het is inderdaad, het is ook hier veel lichter. Dat merk je direct al in vergelijking met de andere kant. Hè. Want ze zitten nu aan de kant van de Javastraat, waar eigenlijk de oude WPDA-balie was. Hè, ja. Het werkplein Drentse A. Dat zat hier. Dat is verhuisd. Dat zit nu op het bedrijventerrein. En nou, deze ruimte was dan ook mooi beschikbaar nu. Om daar in ieder geval daar... Sorry, met
2: de... Oh ja, kijk, de wethouder even, ja, die krijgt telefoon natuurlijk.
3: Ja, sorry. deze ruimte was nu dan ook beschikbaar om, zeg maar, even intern door te verhuizen. Nou ja, goed, dat kan heel mooi. Dan kunnen we aan de andere kant bij de Noordersingel de verbouwing rustig gaan doen.
2: Ja. Ook maar, giet alleen een beneden gedeelte of boven ook? Want er is ook nog een bovenverdieping.
3: Nee, wij hebben nu op de eerste verdieping hebben de vergaderkamer zitten. En op de tweede verdieping daar zit een collegekamer ook nog. Daar zit ook de verduurzamingsopgave in. De vergaderkamers die gaan allemaal naar de benedenverdiepingen uiteindelijk. Naar eigenlijk meer naar de achterkant van het huis. En dan gaat de Griffie, zat daar nu. En die gaat dan naar boven weer. Dus het is een beetje een interne verschuiving nog van wat functies. En dat je eigenlijk straks een heel open vergadercentrum hebt ook. Waarbij je, als je daar binnenkomt, nou ook in ieder geval tot in het vergadercentrum kun je dan nog zonder pasje komen. Daarna heb je een pasje nodig om echt verder te komen. Ja.
2: Ik begrijp, Eddy, dat de verbinding hier in dit spendenrijen gedeelte niet optimaal is met de kri, hè, met al die statues, met al dat beton en met al die verbouw. Dus je hebt nog even kut. Wanneer ben je klaar wezen?
3: Volgend jaar september. Dan
2: volgend
3: moet
2: jaar september?
3: Ja.
2: Oh, dat duurt nog wel even.
3: Dat duurt nog wel even. En in de tussentijd gaat dus ook nog wel, want de raadzaal die moet dus ook een tijdje dicht. Hè. Dat kan dus ook echt niet meer. Dan gaat de raad, die gaat vanaf januari gaat de raad een dik half jaar in het provinciehuis vergaderen.
2: Ja.
3: Dan wel.
2: Oké, goed. Nou, het duurt dus nog wel even, René. Een jaar lang is de verbouwing. Ik stel voor de volgende september is een werking. Feestelijke opening. Ik denk ook met gebak en slingers en champagne en dat soort spul. Maar dat kan er vast nog wel af, in die tijd.
0: Nou, dan kom ik dan maar. Tiet nog wel een keer weer terug, denk ik. Dank

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken

0: verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevoorde. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Het is zo goed als 4:30 om een paar tellen na, maar prima tijd voor het regionale nieuws. Hier is Ruben Koren.
3: Goedemiddag. Politie en handhaving hebben gisteravond stevig opgetreden tegen de overlast door een groep hangjongeren in de binnenstad van Hoogeveen. Meerdere jongeren werden daarbij aangehouden. Ook werden tientallen boetes uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. Het ingrijpen is een reactie op meerdere incidenten in de stad, waarbij volgens de gemeente vaak minderjarige jongeren betrokken zijn. Ze rijden met fatbikes door het centrum, intimideren voorbijgangers en steken ook vuurwerk af. De gemeente is al overlast beu en treedt dus hard op. Ook burgemeester Breukelman van Hoogeveen laat van zich horen. Hij zegt dat de gemeente het niet accepteert dat een groep jongeren de sfeer en veiligheid in de binnenstad bepaalt. Ook vraagt hij ouders om verantwoordelijkheid te nemen. Als uw kind betrokken is bij deze overlast, houd uw kind dan thuis, aldus de burgemeester. Ook voor vanavond laat de gemeente weten opnieuw rekening te houden met aanhoudingen. De verhoging van 9% naar 21% btw op bloemen en planten zou de doodsteek zijn voor veel bloemisten. Dat zegt Bernardus Anne, eigenaar van de bloemenzaak in Hoogeveen. Volgende week buigt de landelijke politiek zich over een voorstel om de btw op bloemen en planten te verhogen naar 21%. Volgens de eigenaar van die bloemenzaak zijn de gevolgen van de mogelijke verhoging niet te overzien. Zeker niet voor kleinere bloemisten. Het is onwenselijk dat duizenden boetes voor zwartrijdende asielzoekers tussen Zwolle en Emmen ongeldig zijn verklaard. Dat zegt asielminister Bart van den Brink. Maar ook zegt hij er weinig aan te kunnen doen, omdat die boetes op een onrechtmatige manier zijn uitgedeeld. Eerder dit jaar werd bekend dat asielzoekers die zwartrijden in de trein zich jarenlang identificeren met een COA-pas. Die pas krijgt elke asielzoeker die zich aanmeldt in Ter Apel. Dat is geen geldig identiteitsbewijs en daarom ook niet geldig bij het uitschrijven van een boete. Het gevolg daarvan is dus dat duizenden boetes ongeldig zijn. En de scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een fietser in Smilde. Dat gebeurde op de kruising van de Veenhoopsweg en de Elzenlaan. De fietser bleef ongedeerd. Hoe het er met de scooterrijder aan toe is, is onduidelijk. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. Tot zover een overzicht van het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd in onze app en op rtvdrenthe.nl.
2: En dan het weer. Greta Spannenburg.
4: Het is vanmiddag kalm en op een enkele spetterbui na droog. De bewolking breekt wat vaker open, zo deels ook vanuit de hoek Groningen en Friesland. Er komt dus wat ruimte voor de zon en het is aanhoudend erg mild. Bij weinig wind liggen de maxima rond 19 of 20 graden. Gaandeweg de avond klaart het steeds meer op en later vormt zich gemakkelijk mist.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal deals die je niet mag missen.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: dat was hier weer een keer. Barry White, The First, The Last, My Everything. En daarvoor een beetje vergeten een nederpophit van Cadans en Intimiteit.
1: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Dat zou toch wat zijn. Een heerlijk shared breakfast, zoals dat in goed Drents heet.
2: Ja man, zeker.
0: Ja, ik had eerst een beetje de idee toen de club daarmee kwam. De ploeg die dat soort dingen altijd uitdenkt bij ons. Die zei, ja, we gaan ontbijtjes weggeven. Toen dacht ik, ja, wie gaat er dan van ons in een bestelbusje langs al die RTV Drenthe luisteraars?
2: Nou, dacht me niet uit.
0: Nou, maar het bleek iets anders in elkaar te zitten. Het gaat om een shared breakfast bij een restaurant. Een hartstikke leuk restaurant in Emmen. Heb ik mij laten vertellen. Jij bent een beetje bekend in Emmen, Ruben.
2: Ja, ik heb wel eens een lunchje genuttigd bij dit restaurant. Restaurant in kwestie, maar het ontbijtje nog nooit. Maar dat moet ongetwijfeld goed komen.
0: Dat zal ongetwijfeld. Maar dan ga je daar dus naartoe. Hè, 's ochtends een beetje op tijd, stel ik me dan zo voor. En dan een shared breakfast met alles erop en eraan. Lekker met z'n tweetjes. En dan ga je met een goed gevulde maag nog even een rondje door Emmen heen. Hoe leuk is dat?
2: Ja, even door het Drentse Park.
0: Bijvoorbeeld.
2: Toch? Ja. Gezellig.
0: Vind ik ook altijd leuk hoor, het Drentse Park. Om nog even te kijken wat er nog over is van mijn jeugdherinneringen. En ik krijg altijd nog een beetje een weekgevoel als ik daar nog de resten van de kinderboerderij zie.
2: Oh ja, ja, of dat haaienbassin, dat is tegenwoordig een kunst had weer geworden. Ja.
0: Nee, die kinderboerderij vind ik wel leuk. Ik heb nog filmpjes uit de tijd dat ik net kon lopen, dat ik daar tussen de geitjes doorloop.
2: Echt waar? Ja. Een mini-René.
0: Ja.
2: Op de geitjes.
0: Ja. En eigenlijk is die kinderboerderij nooit veranderd.
2: Nee?
0: Die ziet er eigenlijk nog altijd hetzelfde. En nu nog steeds. Nu al 100 jaar geen dierentuin meer
2: is. Oh, dat is toch ook dat overdekte gedeelte, of niet? Waar je dan naar binnen kan? Ja, staat dat was er nog steeds
0: of
2: niet?
0: Dat was het toen nog niet.
2: Oké, ja, je hoort het al. Ik weet van niks over dat oude dierenpark.
0: We presteren het weer om van een heerlijk smakelijk ontbijtje ineens bij een kinderboerderij terecht te komen. Dat kan ook alleen maar hier. We gaan weer even terug naar de kern. Een shared breakfast kun je winnen. Een gedeeld ontbijtje. Twee personen, lekker in Emmen. En als je dat wil winnen, spits dan nu even de oren. Want wij hebben het kroost van RTV Drenthe bereid gevonden. Oftewel, de koters van enkele collega's. Waaronder die van jou, Ruben.
2: Ja, dat is toch, dat is toch trots, hè?
0: Ja. En die omschrijven dan een ontbijtproduct. Gisteren was het een banaan, bijvoorbeeld.
2: Oh ja, nou, die was dus door mijn dochter.
0: Oh echt?
2: Ja.
0: Gisteren een kleine korentje.
2: Ja, mini-koren, ja.
0: Nou, misschien vandaag wel weer, wie het wel zeggen. Want ik heb weer uit de grote gouden verzegelde envelop weer een opdracht gehaald. Dat is dan eigenlijk een cassettebandje. Dat heb ik al in de spelen gedrukt. En luister goed naar de aanwijzing, want over welk ontbijtproduct gaat het hier?
3: Het is wit in een bakje met een lepel.
4: En je kan er ook iets doorheen doen.
3: Doe er ook nog vaak kroosli doorheen.
0: Hartstikke lekker. Dit leek mij niet het kleine spul van jou.
2: Nee. Dit was geen koren. Nee.
0: Het is jammer dat ik er niet bij heb staan welke kids het zijn. Dat ik het leuk vind om even te weten. Maar goed, ik weet dat onder andere de kids van David ertussen zitten.
2: Ja.
0: En van Marloes, van onze planning.
2: En van Ronald, volgens mij.
0: Ja, precies.
2: Van verslaggevers. Ja, nee, dat is geweldig. Het hele bedrijf is gerepresenteerd. Het is geen goed Nederland.
0: Nee, ik snap wat ik bedoel. Welk ontbijtproduct werd hier omschreven? We horen het graag van je. 0592 33 11 88.

0: Hij was nog in het nieuws de afgelopen dagen, deze Michael McDonald. Want hij was 14.
1: Oh,
0: had hij zijn eerste kind al. Dat is lange tijd een mysterie gebleven, maar die jongen die heeft zich onlangs gemeld. En toen heeft Michael McDonald gezegd...
2: Op zijn 14e?
0: Toen wist ik nog niet dat je er meer mee kon. Nou goed, daarover een andere keer. Michael McDonald. Sweet Freedom hoorde je. En daarvoor ook nog een nieuwe liedje van Lisa Ploeger. En dat is een hartstikke mooi liedje geworden. Dat heet My Own Way to Rome.
3: Maak kans op een heerlijk ontbijt voor twee.
0: Nou, er zijn wel heel veel mensen die wel zo'n shared breakfast willen winnen. En ik begrijp dat wel. Ontbijtje is ook het belangrijkste menu van de dag.
2: Ja, dat zeggen ze, hè? Dat je dat nooit moet overslaan.
0: Oh, een lekker stukje fruit erbij.
2: Ja, ben jij een beetje een ontbijter?
0: Nou, thuis is het gewoon even een broodje met een kop thee. Maar ik ga een enkele keer wel eens een weekendje weg of zo. En dan vind ik het wel lekker om in een hotel eens even van alles op mijn bord te gooien.
2: Oh, ja. Een breed assortiment op je bordje. Ja. Nee, dat snap ik wel, ja.
0: Ja, nou, dit werkt dan weer net even anders. Dit is een shared breakfast. Dan gaan ze in de keuken van dat restaurant in Emmen gaan ze helemaal voor je aan de gang. Ik heb gisteren ook al verteld. Ik heb de menukaart even proberen erbij te zoeken op de site van het restaurant. Maar dat doen ze expres niet.
2: Oh nee, je moet echt helemaal het ervaren. En dan moet je dan ruzie maken om wie het croissantje mag opeten? Of hoe werkt dat?
0: Misschien zit er wel niet eens een croissantje bij. Nee, ik heb geen idee. Nee. Willy, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hi. Willy en Arend, die zijn onderweg.
4: Ja.
0: Ja. Waar naartoe?
4: Naar huis. We hebben een heerlijk gefietst bij de Sallandse Hulverug.
0: Oh, ja, dat kon op zich nog prima toch vandaag?
4: Een heerlijk weer vandaag.
0: Ja, prima fietsweertje.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Hoeveel heb je op de teller, Willy, ongeveer?
4: Volgens mij 55 kilometer.
0: Zo. En dan nu weer de fietsjes lekker achter op de auto en weer lekker op Uzan.
4: Ja, en dan zitten we ergens tussen Balkbrugge en De Wiek. Volgens mij ben we door in de buurt.
0: En Ruinewold moest je naartoe, hè?
4: We moesten naar Ruinewold.
0: Ja, nou dan ben je toch al lost.
4: Ja, dat doen we bijna.
0: Nee, de laatste kilometers wel op de teller. Nou, dat komt wel goed. Hey Willy, die aanwijzing in dat ontbijtspelletje was deze.
5: Het is wit in een bakje met een lepel.
6: En je kan er ook iets doorheen doen.
5: Doe er ook nog vaak kroeslie doorheen.
0: Nou, onze jury is niet heel streng geweest. Om een beetje creativiteit waren er wel meerdere antwoorden mogelijk. Maar wat denk jij, Willy?
4: Nou, ik denk eigenlijk een bakje yoghurt. Want dat kleine meisje zei, ik doe er een lekker kruisli door. Dat vind ik ook wel lekker.
0: Ja, och, heerlijk is dat. En weet je wat dan ook lekker is, maar mag eigenlijk niet? Ook nog een drupje rosé.
2: Rosé? Oh, ik doe altijd honing.
0: Kan ook.
2: Ja,
4: honing kan ook hoor. Ja. Dat vind ik ook lekker erdoor.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja, yoghurt. Achter waren ook mensen die hebben kwark ingestuurd. Of Griekse yoghurt. Ja. Of weet ik wat je allemaal wel niet in het zuivelschap kunt vinden.
1: Kefir.
0: Ja, precies. Dat is heel hip tegenwoordig, hè?
1: Ja. Ik ben zo hip heren. Nee, dat is ongekend.
0: Ja, precies. Nee, maar goed. Willy, het is helemaal goed. Dus jij kunt binnenkort gezellig met Arend naar Emmen toe. Om dan van een heerlijk shared breakfast te gaan genieten. Dus dat wordt hartstikke leuk.
4: Nou, hartstikke mooi. Super.
0: En als je dan de fietsen weer meeneemt, doe je meteen een rondje in de omgeving van Emmen.
4: Dat is een heel goed plan.
0: Fiets je de calorieën er meteen weer af?
4: Ja, daarom.
0: Hey, veel plezier en eet smakelijk vast, hè?
4: Dankjewel.
0: Hoi, Willy.
4: En jullie veel plezier met de uitzending.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen, vier het leven, proef het samen.
3: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
7: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
9: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: die het een tikje anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: En dan dansten ze vrolijk door de branding in de videoclip die daarbij zat. Madonna en Cherish.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Alles leuk en aardig, de beelden van een dansende Madonna in de branding. Maar ja, de dagelijkse actualiteit gaat natuurlijk ook gewoon door, Ruben. Hè?
3: Zo is het. We zitten er bovenop. Onder andere in Hoogeveen, want daar hebben politie en handhaving gisteravond stevig opgetreden tegen overlast door een groep hangjongeren in de binnenstad. Meerdere jongeren werden daarbij aangehouden. Er werden boetes uitgedeeld en er werden ook 2 fatbikes in beslag genomen. Ja, dat ingrijpen is dan weer een reactie op allerlei incidenten in de stad, waarbij volgens de gemeente vaak ook minderjarige jongeren betrokken zijn. Zij rijden met fatbikes door het centrum, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af. Nou, de gemeente is dat helemaal beu, treedt hard op. Ook de burgemeester van Hoogeveen laat van zich horen. Hij zegt dat de gemeente het niet accepteert dat een groep jongeren de sfeer en veiligheid in de binnenstad bepaalt. En hij zegt ook tegen ouders om verantwoordelijkheid, of hij vraagt ouders eigenlijk om verantwoordelijkheid te nemen. Hij zegt: als uw kind betrokken is bij deze overlast, houdt uw kind dan thuis.
0: Dat zal ze leren.
3: Vanavond sluit de gemeente niet uit om weer mensen aan te houden. Dus het is wat dat betreft wat onrustig in Hoogeveen. En dan is er nog die verhoging van BTW op bloemen en planten. Dat is nog niet helemaal, de kogel is nog niet helemaal door de kerk, maar de plannen zijn om de BTW van 9% naar 21% dus te verhogen. Nou, dat is voor veel eigenaren van bloemenzaken natuurlijk niet goed nieuws. Volgende week buigt de landelijke politiek zich over dat voorstel.
0: Nou, dus is het er even over bomen?
3: Heel flauw. Het is een serieus nieuwsonderwerp, René. Nou goed, die zijn het daar natuurlijk niet mee eens. Zien hun, nou ja, hun business eigenlijk een beetje in rook opgaan. Dus dat is wel treurig nieuws. En tot slot is er nog een scooterrijder vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een fietser in Smilde. Dat gebeurde op de kruising met de Veenhoopsweg en de Elzenlaan. De fietser bleef wel ongedeerd, de scooterrijder niet. Die is meegenomen naar het ziekenhuis.
0: Goed, meer nieuws vind je dag en nacht op rtvdrenthe.nl.

0: ja, het is mijn vakbroeder, hè, zou je kunnen zeggen. Alleen hij zingt iets beter. Edwin Evers en Vaste Grond. En daarmee is het 16:15, precies. Ja, een belangrijke dag in de horecawereld gisteren. De Michelinsterren werden weer uitgereikt. En er was goed nieuws voor restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren. Want daar hebben ze opnieuw een ster gekregen. En daarmee staat de teller voor chef en eigenaar Jilt Kazemier op maar liefst 20 sterren. Want al 20 jaar weet hij de prestigieuze onderscheiding vast te houden. Maar tot dat moment, dat officiële moment dat die ster toegekend wordt, ja, dat blijft nog elk jaar spannend, zegt Jilt.
1: Ja, weet je, als je dan weer dichterbij komt, dan denk je, ja, dan zit je nou te kijken. Dan denk je, ja, je weet het niet, weet je. Dus je weet eigenlijk pas op de dag zelf dat het zo is. En ja, dan is het toch altijd even weer een momentje dat ik denk, nou, gelukkig, weet je. Dus, en uiteindelijk was de sous-chef die mij belde, zei van, gefeliciteerd, we hebben hem nog. Dus je moet het zelf een beetje opzoeken op hun site, yeah. Of je het hebt of niet. En ja, ik was er. Ik zat naar die uitzending te kijken, die livestream. En denk ik van, nou, ik ben wel benieuwd. Want ik hoorde wel dat hier en daar sterren verloren waren. Maar ook door verkoop of stoppen. Maar ook mensen die hem al 27 jaar aan, die hem gewoon kwijtraken. En denk van, ja, dan weet je het eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, het kan dus, natuurlijk altijd. Maar goed, hij is weer binnen voor dit jaar. Heb je het toch een beetje goed gevierd?
1: Ja, nou, we hebben in principe waar we gisteren gesloten. Dus morgen komt iedereen, dus dan gaan we het zeker vieren met z'n allen. En ja, heel veel telefoontjes en mail van allemaal lieve gasten die ons dan feliciteren. Dus het was wat dat betreft alweer een feestdag, moet ik zeggen. Ja,
2: ja, merk je het ook gelijk aan de reserveringen? Die stromen inmiddels binnen?
1: Ja, nou, dat is, bij ons is dat, loopt dat heel ver vooruit. Dus ik heb er nog niet naar gekeken. Dus okay. voor dit jaar is dat druk. En ik kijk meestal per dag ook. Weet je, dus ik denk van, ja, weet je, ik kan me wel heel druk maken over 2 maanden of er een gast komt. Maar dat zie ik dan wel.
2: Ja, ja. Ja. En nu, ben je er nu ook mee bezig dat je denkt van, nou, we moeten hem nu ook gewoon vasthouden. En volgend jaar misschien wel voor de 21ste keer?
1: Ja, maar weet je, dat is eigenlijk is dat binnen ons bedrijf heel normaal. Weet je, we hebben altijd het doel om net iets mooier, net iets beter. Weet je, dat wist ik best vaak van menu's. Dus je neemt ook veel risico's. En ik heb ook bedrijven die gewoon jaar in jaar uit hetzelfde maken. Maar daar ben ik dan weer niet zo van. Ik denk van, ja, weet je, ik heb zoveel vaste gasten. Dat is ook leuk om
2: een beetje te variëren.
1: Om niet hetzelfde. Ja, weet je, ik vind het zelf ook saai als ik 2 keer hetzelfde gerecht weet. Dus,
2: nou, als het lekker is.
1: Wat dat betreft. Ja, nee, daar gaat het in. En je komt hier niet elke week heen. Dus dat is het voordeel van zo'n zaak. Dat je, ja, mensen komen 3 keer, 4 keer per jaar. Dat is het. Dan is dat weer iets anders. Kijk, want ik ga straks weer inkomen doen. Ik denk, oh, lekker pompoenen. Weet je, het wordt een beetje herfstig weer. Dus dan denk ik, nou, dan ga ik daar wel iets mee maken. Of ja, weet je, dat betreft. Ik vind het altijd leuk om alle ingrediënten van het hele jaar te gebruiken.

0: muziek van America en Sister Golden Hair. Voormalig QB and the Blizzards-gitarist Erwin Java wordt dit jaar opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. Die eer die is bedoeld voor mensen die van blijvende betekenis zijn geweest voor de Nederlandse bluesgeschiedenis. Nou, Erwin is al tientallen jaren actief in de blues en krijgt nu dus een bijzondere erkenning voor zijn carrière. En ja, dat doet wel wat met hem.
1: Dat is voor mij wel best wel bijzonder natuurlijk. Ik ben al bijna 50 jaar ben ik actief zeg maar in de muziek. En voor, ja, toch grotendeels ook als bluesgitarist natuurlijk bij QB and the Blizzards.
0: Yeah.
1: En het is, ja, in die zin is het ook bijzonder, want 15 jaar geleden kreeg Harry Musquet, die kreeg hem als eerste, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En nou ben ik aan de beurt. Dat vind ik toch wel vind ik bijzonder.
0: Ja, zeker bijzonder. Ja, wat heeft de blues jou gebracht in die afgelopen tijd?
1: Nou, het is ik had het laatst even over met iemand, maar ja, ik vind dat ik gewoon het mooiste vak in de wereld heb. Weet je wel, dus ik heb gewoon zoveel meegemaakt, zoveel gezien. En het is gewoon prachtig geweest. Of het is nog steeds prachtig, want ik ben nog steeds bezig natuurlijk.
0: Ja. Inderdaad ook bekend geworden inderdaad bij Cube and the Blizzards, maar ook bij Wild Romance. Maar ik bedoel, sta je als gitarist toch niet een klein beetje op de achtergrond? Een beetje in de schaduw van?
1: Ja, maar dat vind ik geen probleem hoor. Dat vind ik eigenlijk wel een fijne rol. Maar ik ben ook aan de andere kant, ben ik ook zeg maar, ja, ik ben ook niet alleen nog maar gitarist. Kijk, ik organiseer zelf dingen, ik zet zelf dingetjes op, weet je wel. En ik zoek samenwerking met andere mensen. En dat is ook een van de redenen waarom ik deze award heb gekregen, weet je wel. Dus ik probeer toch wel de verbinding te zoeken. Ja. Maar inderdaad, ik ben een gitarist en wel afhankelijk van een zanger of zangeres. En zo speel ik eigenlijk ook. Hè, als ik probeer mijn gitaar ook een beetje te laten zingen, zeg maar, in plaats van heel technisch te gaan spelen, zeg maar, zou ik maar zeggen.
0: Ja, je bent meer uit de schaduw gestapt inderdaad. Nu dus ook inderdaad in de Dutch Blues Hall of Fame. Op welk moment ben je nou het meest trots uit je carrière?
1: Zo, dat is een moeilijke. Nou, misschien wel dat ik het, niet dat zo zeg, ja, dan moet ik even over nadenken. Maar ik denk wel misschien op het moment dat Harry Musquet overleed. Ja, toen kwam natuurlijk een moment van, ja, wat ga ik nu doen? Toen ben ik eerst nog met King of the World ben ik begonnen. Samen met Fokker de Jong heb ik toen King of the World opgericht. En daarna, daar ben ik uitgestapt in 2018. Toen heb ik echt besloten om zeg maar op eigen titel verder te gaan.

Blizzard. Dan kom ik er natuurlijk niet omheen om ook iets te draaien van QB and the Blizzard. Dat is een track van het laatste album dat van de band verscheen. Cat Lost. En het is, ja, qua sfeer een soort vervolg op het legendarische Window of My Eyes. Dit is Low Country Blues.

0: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl. Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
4: Zo goed als 17:30, het regionale nieuws. Hier is Ruben Koren.
5: Goedemiddag.

0: politie en handhaving hebben gisteravond stevig opgetreden tegen de overlast door een groep hangjongeren in de binnenstad van Hoogeveen. Meerdere jongeren werden daarbij aangehouden. Ook werden tientallen boetes uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. Het ingrijpen is een reactie op meerdere incidenten in de stad, waarbij volgens de gemeente vaak minderjarige jongeren betrokken zijn. Ze rijden met fatbikes door het centrum, intimideren voorbijgangers en steken vuurwerk af. De gemeente is alle overlast beu en treedt nu hard op. Ook burgemeester Breukeman van Hoogeveen laat van zich horen. Hij zegt dat de gemeente het niet accepteert dat een groep jongeren de sfeer en veiligheid in de binnenstad bepaalt. Ook vraagt hij ouders om verantwoordelijkheid te nemen. Als uw kind betrokken is bij deze overlast, houdt uw kind dan thuis, aldus de burgemeester. Ook voor vanavond laat de gemeente opnieuw weten rekening te houden met aanhoudingen. De verhoging van 9% naar 21% btw op bloemen en planten zou de doodsteek zijn voor veel bloemisten. Dat zegt Bernardus Annen, eigenaar van de bloemenzaak in Hoogeveen. Volgende week buigt de landelijke politiek zich over een voorstel om de btw op bloemen en planten te verhogen naar 21%. Volgens de eigenaar van die bloemenzaak zijn de gevolgen van de mogelijke verhoging niet te overzien. Zeker niet voor kleinere bloemisten. En tot slot de scooterrijder. Die is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een fietser in Smeelde. Dat gebeurde op de kruising met de Veenhoopsweg en de Elzenlaan. De fietser bleef ongedeerd. Hoe het er met de scooterrijder aan toe is, is onduidelijk. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je in onze app en op rtvdrenthe.nl.
1: En dan naar het weer. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoi, Grieta. Nou, wat wolkjes vandaag en hier en daar een klein spettertje, denk ik, hè?
2: Ja, een spettertje inderdaad. Het stelde eigenlijk weinig voor. Maar het aandeel zon stelde over het algemeen ook niet al te veel voor. Zon is wel een beetje bij geweest, maar had het wat moeizaam zo onder die wolkendeken. Wel op de meeste plaatsen nog tegen of rond de 20 graden geworden.
1: Nou,
2: vandaag.
1: De temperatuur dan nog wel oké. Maar ja, langzaam maar zeker merk je dus wel dat er nu toch echt wel een beetje die volgende fase ingaan misschien?
2: Het zal toch wel, ja, het is niet, het is wel dat we langzaam naar een wisselvallige fase gaan, vanaf donderdag, zeg maar. Maar het is niet dat het gelijk het einde is van het beetje nazomerweer, zeg maar. Het is geen grofschalige omslag, zeg maar, voor lange tijd. Maar tot die tijd in ieder geval nog eventjes in deze luchtsoort. Ook vanavond, vannacht en morgen. Er komen wat meer opklaringen in de loop van de avond en vannacht. Maar ja, de lucht is erg vochtig. Dus dan krijg je weer dat het heel gemakkelijk dichtslaat met mist in deze kalme condities. En morgenochtend beginnen we, denk ik, tamelijk grijs met een graad of 12. Nevel, bewolking, her en der mist, mogelijk ook dicht te mist, zichten minder dan 200 meter. Dus ja, morgen eerst grijzigheid. Dat moet eruit gaan als de zon weer kracht krijgt en een licht zuidoostelijk briesje de temperatuur dan toch nog morgen weet te stuwen naar 21 graden. Ook
1: toch
2: morgen niet koud. Ja, ja,
1: de temperaturen, ja, dat blijft wel een dingetje.
2: Ongelooflijk. Ja, die blijven steeds echt duidelijk aan de hoge kant. Vorig jaar, oktober, hadden we geen enkele dag met 20 graden plus. Dus wat dat betreft ook weer bijzonder.
1: Wat je wel merkt, Grieta, is dat het nu toch ook wel echt elke avond steeds weer donker wordt. En straks gaat die klok weer achteruit natuurlijk.
2: Wat snel, hè? Wat snel. Ja, en mooie sterrenhemels. Ook dat heb ik al veel gezien. De klimop biedt nog heel veel voeding voor de bijen overal. Dat is fijn. En 's middags, ja, nog in korte broek. Maar 's ochtends is dat lastig. Ja, de herfst vordert eigenlijk echt wel.
1: Ooit zal die een keer echt komen. Hè?
2: Ooit komt die keer echt. Ik denk dat morgen in de loop van de avond het een periode met regen begint. Periode met regen. Gevolgd op donderdag door felle opklaringen en een paar buien. En dan 15 graden. En ook vrijdag brengt dan enige regen. Denk veel bewolking in het weekend. Ja, ook een paar buien met die beperktere temperaturen. Dus ja, het oogt steeds meer als herfst.
1: Kijk, nou, is een mooi slotakkoord voor dit moment, Grieta.
2: Dacht het, hè.
1: Hey, dankjewel. Fijne avond, hè.
2: Zelfde. Doeg.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: Warenhuis Tegenman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Tegenman in Bijlen, daar moet je zijn.
12: Genot dat uit het hart komt en veel geld bespaart. 20% korting op onze Edeka-hartjes. Voor alle kaas, tomaten en diepvries aardappelproducten. Geniet van de beste kwaliteit tegen een speciale prijs. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
13: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: ene heet Sam, de ander heet Dave. Ja, dan heet het duo natuurlijk heel makkelijk. Sam en Dave en Son en... 6:09 is het. We gaan naar Valte. Want die bij Hans en Annegreet Wilting de deur uitloopt... die kijkt zo het voormalige sportpark Duurshof op. Een paar jaar geleden kwamen Hans en Annegreet daar wonen. Het sportpark lag er toen al wat verlaten bij. Maar inmiddels groeit het onkruid er hoog... en is er ook al meerdere keren ingebroken in de kantine. Het echtpaar maakt zich zorgen over de toekomst van het terrein... maar ze hebben nu een bijzonder plan. En collega Mirthe Zuurhoorn ging met Hans op onderzoek uit.
1: Ja, Hans, wij zijn even van jouw prachtige boerderij in Valte, kan ik het eigenlijk wel noemen, naar het oude sportpark Duurshof gelopen. Dat staat nu leeg. Het is hier een beetje vervallen.
2: Ja, het is hier erg vervallen. Het is op zich een heel mooi gebied hier. Mooie bomen erom toe. Het was ook altijd een heel populair sportpark voor het dorp. Veel mensen hebben hier gevoetbald of hun opa's of hun vaders. Maar nu, je ziet het, kijk om je heen. Ja, je kunt het amper nog als een sportveld herkennen.
1: Ja, veel onkruid, het gras is hoog gegroeid. De kantine hier is dichtgetimmerd en weer opengebroken en weer dichtgetimmerd.
2: Ja, en de lantaarnpalen zijn gestolen. De kappen zijn weg. Zelfs de naam Duurshof is van de steen afgehaald. Is blijkbaar ook nog 20 cent waard of 25 cent.
1: Dat moet anders.
2: Dat moet anders en het kan ook anders. Kijk, op zich, het is een mooi terrein. Het is een van de oudste plekken van Valte. Het heeft een hoge archeologische waarde en daardoor kun je er geen huizen bouwen. Dus ja, wat moet je er nou wel mee? Het moet eigenlijk een stuk natuur blijven. En zo hebben wij het plan opgevat van misschien kunnen we het verwerven... en dan samen met onze eigen percelen die we hier in de buurt hebben... daar een landgoed van maken.
1: Ja, dat klinkt heel wat. Wat moet ik me voorstellen bij een landgoed? Gaat dit dan helemaal over de kop alles weg of hoe werkt dat?
2: Nee, in principe blijft eigenlijk de hoofdlijnen van het gebied blijven bestaan... We hebben een vriend die is landschaparchitect. En die heeft plannen om hier met inheemse bomen... en wat oude vruchtbomen, oude rassen... hier wat aanvullingen te doen. Daarnaast willen we een aantal weiden houden... daar we onze koeien hier kunnen weiden. Een groot voordeel van een landgoed... is dat je ook de toekomst kunt veiligstellen. Als je een landgoed onderbrengt in een stichting... dan kun je eigenlijk voor de buurt garanderen dat het landgoed in zijn geheel behouden blijft. Ook als wij er zelf niet meer zijn of als wij het verkopen. Wij kunnen het dan in de toekomst ooit nog eens een keer verkopen, maar dan als landgoed.
1: Ja, want daar hoort je eigen huis en je eigen tuin dan ook bij. En dit stuk van het oude sportpark plak je daarbij aan en wil je een beetje omvormen.
2: Ja, klopt. Dit sportpark is 3,5 hectare. En voor een landgoed heb je minimaal 5 hectare nodig. En... met de perceeltjes die wij hier direct aangrenzend hebben... komen wij ongeveer aan 6,5 hectare. Dus wij kunnen ruimschoots voldoen aan die eis.
1: En wat vindt de buurt hiervan? Want het klinkt mij goed in de oren, maar wat denkt de buurt?
2: Ja, we zijn overweldigd door de positieve reacties. De mensen zijn echt blij dat wij met zo'n plan komen. Want het geeft hun de garantie dat dit mooie gebied... deze toegang tot Valte, dat die in stand blijft en onderhouden wordt. En nu blijft het wel in stand, maar het wordt niet onderhouden. Het verwaarloost, het verloedert. Een verloederd terrein trekt mensen aan die je niet wil hebben.
1: En dit is inderdaad al een paar jaar niet meer in gebruik. Het terrein is van de gemeente. Wat vindt de gemeente van jullie idee?
2: Nou, de gemeente die heeft ons nu aangehoord. Wij hebben 14 dagen geleden ingesproken voor de raadscommissie. En inmiddels hebben we een afspraak met de wethouder. De 20 oktober gaan we met de wethouder om tafel.
1: En wat hopen jullie dan?
2: Ja, we hopen dat ze hier ook enthousiast voor zijn. Het dorp is erg enthousiast. En wij denken van, nou, als het hele dorp nou zo enthousiast is... waarom zou een gemeente dat dan niet zijn?
1: Dus wat jullie betreft over een paar maanden schop in de grond.
2: Als dat zou kunnen, dat zou mooi zijn. Ja.

0: Dat is een van de liedjes van de afgelopen editie van het Songfestival Drenthe. Pop in het plat. Bert en Sven, oftewel Kigezan. En goed op oe. Ze wisten de winst net niet binnen te halen. Maar nog wel steeds een hartstikke leuk liedje. Ja, een drukte van belang was het vanochtend hier bij het pand van RTV Drenthe. Want daar hadden zich een beste Bubs vrienden verzameld. De vrienden van RTV Drenthe, om precies te zijn. Die gingen namelijk met z'n allen gezellig een dagje uit. In een grote rode RTV Drenthe bus gingen ze op tjak. Henny Bouwman is secretaris van de club. En zij vertelde tussen de middag waar ze toen waren.
1: In het gevangenismuseum in Veenhuizen zijn we.
2: Nou ja, met hoeveel man zijn jullie op stap?
1: De hele bus staat vol.
2: En hoeveel 48. Man zijn
1: er?
2: Henny, ik vind dat zo mooi, hè? Dat wij een echte vriendenclub van RTV Drenthe hebben. Hoeveel vrienden hebben wij eigenlijk? Want volgens mij meer dan die 48.
1: Ja hoor, we hebben 800, dik 800, 830 ongeveer.
2: Zoveel vrienden hebben zich aangesloten.
1: Ja, en toen ik erbij kwam waren het 700. En ik ben nou, denk ik, 3 jaar lid van de vrienden. Er komen steeds meer bij.
2: Ach, wat mooi.
1: Dus dat is mooi. Iedereen denkt van, het is iets voor oude mensen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon... Als je RTV Drenthe wil steunen, dan kan je lid worden.
2: Ja, want hoe gaat dat dan?
1: We hebben foldertjes. En als we iets organiseren, organiseren we een vriendenmiddag. Maar niet alleen voor de vrienden, maar ook voor iedereen die maar wil komen. Ja. Dus dan, we hebben laatst bijvoorbeeld Dick van Altena gehad. En dat was ongeveer de helft wat geen vrienden was. En die zijn na die tijd wordt er dan weer een aantal wel vriend. En zo komt er elke keer wat bij.
2: Hey, en dan kom je dus een paar keer per jaar bij elkaar. Ik ken de fietstochten, en je noemt al wat theaters en zo. En nu dus echt een dag met de bus op stap. In Veenhuizen ben je nu. Hoe ziet de dag eruit?
1: Nou, we zijn vanmorgen met de bus over de Weeperpolder gegaan en de Vochtelo. En we hebben nu hebben we rondleiding gehad in 3 groepjes. Daarna gaan we in 2 groepjes naar de Rode Pannen. Dat is het andere gedeelte van het museum. En als dat geweest is, hebben we nog een rondleiding, of een rondtour met onze met de RTV Drenthebus door Veenhuizen heen. En dan gaan we nog een ommetje maken en dan weer naar de studio. En als het goed is, hebben we daar nog een hapje en een drankje.
2: Ja, superleuk. En mensen die het horen en denken, oh, dat lijkt me wel wat. Hoe kun je je aanmelden?
1: Via onze website.
0: vriendenrtvdrenthe.nl moet daar dan nog achter, hè? En dan kom je alles te weten over die gezellige club. En die zei het net al. Ze zouden de dag weer eindigen in het pand van RTV. En ik kan inmiddels bevestigen dat dat gebeurd is. Iedereen is veilig weer teruggekeerd. Ze hebben een hartstikke leuke dag gehad. En ze hebben hier net nog even een borrel gedronken. vriendenrtvdrenthe.nl dus, als je er meer van wil weten. Running wild and me in dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

0: De legendarische David Bowie en het prachtige Changes. Daarmee is het 6:08 geworden en kunnen we nog even naar een bijzondere oproep in de hulplijn bij Anouk vanmiddag. Ineke Prins die zit in de organisatie van een groots evenement en daarbij kan Ineke nog wel wat hulp gebruiken.
1: Ik ben betrokken bij de Afrika-loop. Dat is een week wandelen voor kinderen in Kenia, waar wij al 30 jaar voor zorgen. En die week, dan zijn ook mensen die komen van overver en die willen graag een slaapplaats. En wij bieden dat ook aan. Dan tegen een geringe betaling overnachten ze dan bij een gastgezin. Krijgen ze een ontbijtje de volgende ochtend en eten ze 's avonds mee. En dat geld betalen ze dan aan de Afrika-loop. Dus niet aan het gastgezin. Nou ja, daarmee helpt het gastgezin ook de kinderen in Afrika door een bed te bieden aan een wandelaar.
2: En dat begint dan 10 oktober in Hoogeveen. En hoe gaan die dagen dan?
1: We lopen van plaats naar plaats. En we starten inderdaad 10 oktober in Hoogeveen. Dan lopen we die dag naar Westerbork. En de volgende dag lopen we van Westerbork naar Grollo. En daarna van Grollo naar Borger. Van Borger naar Odoorn. En van Odoorn naar Aalden. Van Aalden naar Geesbrug. En dat is dan vrijdag 16 oktober. En dan lopen we van Geesbrug weer naar Hoogeveen.
2: En naast dat dus, je gastgezinnen zoekt, kunnen mensen ook meedoen met dit evenement?
1: Ja, zeker. We willen ook nog heel graag wandelaars erbij. Dus dat is zeker ook een oproep. Dat mensen zich elke dag aan de start kunnen melden. 'S Ochtends wanneer men 15, 25 of 35 kilometer willen wandelen. Mm-hmm. En we hebben ook een 10 kilometer. En dat is altijd in de middag. Vanaf 1:30 kun je dan nog een lusje lopen in de plaats waar we die dag aankomen. Bijvoorbeeld zaterdag lopen we naar Westerbork. En dan om 1:30 kun je in Westerbork melden. En dan kun je daar nog een rondje van 10 kilometer lopen.
2: Maar je weet nu al dat jij in ieder geval 2 slaapplaatsen nodig bent in de omgeving van Borger.
1: Ja, klopt. We hebben nog 1 bed nodig in de nacht van 12 oktober op 13 oktober in Grollo. En nog 1 bed op dinsdag 13 oktober van 13 op 14 oktober.
2: En dat zijn dan mensen die individueel meelopen?
1: Ja, die lopen inderdaad individueel mee. En in de andere plaatsen hebben we voldoende slaapplaatsen inmiddels. Mm-hmm. Maar dus in Grollo op 12 oktober en in Borger op 13 oktober zou het fijn zijn wanneer er nog een gastgezin bij komt die 1 persoon kan herbergen, zeg maar.
2: Is dit na te lezen? Staat dit ook op de Andreas Manna Stichting site?
1: Op de Afrika-loopsite. We hebben ook een speciale Afrika-loopsite. En daar staat het nog veel uitgebreider op.
2: Lijkt me goed.
1: www.afrikaloop.nl
2: Ja. En daar kan je ook rechtstreeks aanmelden als gastgezin?
1: Dat kan. Er staat een e-mailadres. Ik heb ook eventueel een telefoonnummer. Dat is het nummer van de Afrika-loop. Dat is 06
2: ja.
1: 29 39 36. 1-4.
2: Oké, okay. Ik heb hem genoteerd. Ik leg hem bij de balie neer, dus iedereen kan contact opnemen met RTV Drenthe. Mocht je de telefoonnummer willen voor meer informatie of wellicht een slaapplaats bieden, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, ging dat nou te snel met die gegevens? Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dan gewoon even naar afrikaloop.nl gaan. Dan vind je ook al die details die daarnet doorgenomen zijn. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00, Johan Derksen. Veel luisterplezier daarbij en een mooie avond.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hoogeveen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Tijd voor een toeslagencheck.
10: Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
15: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
16: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
18: Vergeet je niet in te smeren.
17: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Radio Drenthe.
23: Muziek voor volwassenen.
12: Met Johan Derksen.

0: Techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Denise LaSalle uit Mississippi verhuisde naar Chicago en begon daar als songwriter en later begon ze haar eigen nummers ook te zingen. Maar in de avonturen werkte ze in een bar en daar ontmoette ze jazzartiest Billy the Kid Emerson en hij regelde een contract bij Westbound Records voor haar. Het nummer werd opgenomen met bluesgitarist Lonnie Brooks en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Denise LaSalle, Trapped by a Thing Called Love.

Denise LaSalle, Trapped by a Thing Called Love. Edco Records haalde de band The Persuaders vanuit Virginia naar New York. En dit nummer werd opgenomen met gitarist Carl Lina en de zanger was Smokey Scott. En het werd geheel onverwacht een nummer 1 hit in Amerika. The Persuaders, Thin Line Between Love and Hate.

The Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. Ophie Wright uit Tennessee was de zanger van The Sunset Travelers. In 1964 ging hij solo verder met zijn debuutsingle That's How Strong My Love Is. De cover van Otis Redding werd een grote hit en het nummer werd ook nog gecoverd door de Rolling Stones. Dit nummer van Ophie Wright werd een top 20 hit in Amerika en hij overleed in 1980 aan de gevolgen van een overdosis drugs. Hij werd 41 jaar. Ophie Wright, A Nickel and a Nail.

Coffee Wright, A Nickel and a Nail. The Shylights, dat was een band uit Chicago. En zanger Eugene Record was een geniale songwriter, waardoor Brunswick Records aan de lopende band hitsingles uitbracht. Ook dit werd weer een nummer 1 hit in Amerika voor de Shylights. Have You Seen Her?

Chi Lights, Have You Seen Her? Betty Wright uit Miami begon in de gospelgroep The Echoes of Joy. En toen ze 13 jaar was, won ze al een talentenjacht. En dat leverde een contract door bij Elston Records. En op haar 14e had ze haar eerste hit. Dit nummer nam ze op met gitarist Little Beaver. Het eindigde 2 in Amerika. Betty Wright, Clean Up Woman. MUZIEK

Betty Wright, Clean Up Woman. In de jaren 70 werd iedere single van Aretha Franklin een hit. En dit is een eigen compositie en het nummer werd opgenomen in de Criteria Studios in Miami met gitarist Cornell Dupree en organist Donny Hathaway. En haar zussen Irma en Caroline zijn de achtergrondzangeressen, het nummer eindigde 2 in Amerika. Aretha Franklin, Rocksteady.

Aretha Franklin, Rock Steady. The Soul Children uit Memphis. Dat was een band met twee zangers en twee zangeressen die uit allerlei bands in Memphis waren geplukt, onder wie stervocalist Jay Blackfoot. Het nummer is geschreven door de producers en songwriters David Porter en Isaac Hayes en het werd een top 10 hit in Amerika. The Soul Children, Hearsay.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Clear Mountain Sessions van Geneva Magnus is het album van deze week. En Geneva Magnus begon als achtergrondzangeres bij Keith Ramos en R.L. Burnside. Vervolgens begon ze in Phoenix, Arizona een eigen band, de Mojomatics. En als soloartiest is ze intussen 2 keer uitgeroepen tot beste blueszangeres in Amerika. Geneva Magnus, Slipped, Tripped and Fell in Love.

Geneva Magnus slipped, tripped and fell in love. De Staple Singers uit Chicago, dat was een familieband onder leiding van vader Rubuck Staples met zijn dochters Mavis, Yvonne en Cleota. Mavis Staples werd later ook nog succesvol als soloartiest. Dit was een nummer 1 hit in Amerika. De Staple Singers, I'll Take You There.

The Staple Singers, I'll Take You There. Luther Ingram uit Tennessee was actief in de begeleidingsband van Ike en Tina Turner, de Gardenias en de Midwest Crusaders. Solo nam hij een nummer op van soulzanger Homer Banks, opgenomen in de Fame Studios in Muscle Shoals. En het werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Luther Ingram, I Don't Want to Be Right.

Luther Ingram, I Don't Want To Be Right. De OJ's uit Ohio begonnen als schoolband van de McKinley High School. En ze hadden al een paar hitjes gehad bij kleine labels, maar bij Philadelphia International Records schreef producer Leon Huff dit nummer en dat eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. De OJ's, Backstabbers.

0: The OJ's Backstabbers. James Brown had een neusje voor talentvolle zangeressen. Tammy Terrell, Yvonne Fair, Anna King, Vicky Anderson, Marva Whitney en Lynn Collins. Dat waren allemaal zangeressen bij zijn band. En James Brown schreef dit nummer voor Lynn Collins uit Texas. Het werd een top 10 hit in Amerika en de zangeres overleed in 2005 op 56-jarige leeftijd. Lynn Collins, Think About It.
1: Those of you who go out and stay out all night and half the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

Lynn Collins, Think About It. Mel Harden en Tim McPherson, dat waren twee voormalige buschauffeurs uit St. Louis. En ze kregen een contract bij Stax Records. En daar moesten ze de opvolgers worden van Sam & Dave. Dit nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade voor Mel en Tim. Starting All Over Again.

Mel en Tim, Starting All Over Again. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Harold Melvin en de Blue Notes uit Philadelphia was de begeleidingsband voor tientallen soloartiesten, totdat drummer Teddy Pendergrass de zanger werd. Toen had de band plotseling een nummer 1 hit in Amerika. Harold Melvin en de Blue Notes. If you don't know me by now.

0: is weer tijd voor Oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
5: & Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
7: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
6: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, dat koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.
2: Ik koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
0: De nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Deze week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.